Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud-werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vage, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.

aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistoolcadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten. Go ahead. Make my day.
3: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Platner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velsen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Matinée met Leni Loden.
1: Goedemiddag en welkom bij De Matinée op deze woensdag. Het is vandaag 8 juli. Wat kunt u verwachten vanmiddag? Nou, in ieder geval Guido, die zit tegenover mij. Die doet de techniek en de... Ja, muziek zoekt hij uit. U kunt altijd meedoen aan dit programma, zeg ik maar iedere week weer. 055 540 1978 kun je plaat aanvragen, wat jij maar wil. En nou, wat kun je verwachten? Om 2:30 gaan wij eventjes bellen. Nee, om 2:15 moet ik zeggen. Gaan wij even bellen met Michaela Luttenberg. En dat komt door de warmte hoor, voor mij. Het is nog niet zo warm, maar het kan er zo zijn. Michaela Luttenberg, zij is van de organisatie Apeldoorn Partners. En ze gaat het hebben over gouden lepels die worden opgehangen in het centrum. En waar in het centrum en waarom hangen die gouden lepels daar? Nou, dat weet natuurlijk Michaela. En wij gaan ook even met meneer Stefan Rutten praten. Hij is werkzaam bij CODA. En met hem gaan we het hebben over het grote verhaal van Apeldoorn. Nou, dat zijn de onderwerpen die wij in het eerste uur gaan behandelen. We hebben ook een tweede uur. Maar ja, je kunt het al wel raden, dan ga ik het tweede uur vertellen. Hè, wat we dan gaan doen. Eerst even concentreren op het eerste uur. Goed, wij gaan naar Stiekem Gedanst van Tootje Lager.

Ja, en Gera de Braconier, de gitarist en songwriter van de Nederlandse band Toontje Lager, was al geruime tijd ziek en is overleden op 28 juni. Luisteraars, ik ga even met u naar, naar soap. Ja, niet een soapserie of zo, nee, naar soap aan de Vlijtseweg. Want daar is wat te doen. Na twee succesvolle edities, zeggen zij, is het tijd om nog groter uit te pakken. Apeldoorn viert de zomer is terug. En met deze derde editie aanstaande zondag belooft het een onvergetelijke dag te worden, vol muziek, gezelligheid en zomerse vibes. Met een knallende line-up van onder andere Monique Smit, Danny de Munk, Max Hoets en onze eigen party Harry natuurlijk. Ja, dan wordt het een enorm groot feest. Ja, verwacht meezingers, dansbare beats en een sfeer die je alleen in de zomer vindt. En hele leuke festiviteiten. Het wordt hartstikke leuk aan het Stadstrand Soap aan de Vlijtseweg hier in Apeldoorn. Aanstaande zondag, het begint om 14:00 en het duurt tot 22:00. Dus ik zou zeggen, ga er lekker naartoe. Heel veel leuke muziek, Nederlandstalig. En dan kan je lekker genieten en lekker met je voetjes kun je gewoon daar in het zand zitten.

0: Ja, dat was Vandenberg met Burning Heart hier in de matinée. Om bijna 14:15 en dat betekent dat het tijd is voor onze eerste gast van vanmiddag. En dat is mevrouw Michaela Luttenberg. Michaela, welkom.
1: Ja.
0: Ja, jij zit in de organisatie Apeldoorn Partners. En ik zei het net al, er hangen gouden lepels in Apeldoorn, in het centrum. Ja, en gouden lepels, waar hangen die, Michaela?
1: Ja, die hangen in de Van Kinsbergstraat, in de binnenstad.
0: Ja.
1: En in de volksmond natuurlijk beter bekend als het proefstraatje.
0: Mm-hmm.
1: Hoe door de diversiteit, hè.
0: Ja, hoe lang is het al het proefstraatje? Hoeveel jaar?
1: Nou, ik had het er laatst over met een van de ondernemers.
0: Ja.
1: En volgens mij is het al iets van 10-12 jaar geleden...
0: Okay.
1: Dat er dus een culinair evenement heeft plaatsgevonden onder de naam Het Proefstraatje.
0: Okay.
1: Dus dat is toch echt wel een tijd geleden.
0: Ja, dan heeft de Van Kinsbergen, die straat heeft dus best wel een verleden dan, wat je net zei. Ja,
1: ja, sowieso. De Van Kinsbergenstraat heeft een tweeledig verleden. Het staat er echt bekend gewoon van het maakte onderdeel uit van de groei van Apeldoorn met de 19e eeuw. Het maakte eigenlijk deel uit van de gouden eeuw van Apeldoorn, om het zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zie je natuurlijk terug in de prachtige jugendstilpanden. En aan de andere kant heeft dit straatje zich heel erg ontwikkeld als restaurantstraatje. Met heel veel verschillende wereldsmaken aan restaurants.
0: Oké. Okay. En ja, hoeveel lepels hangen er? Heb je ze geteld?
1: Ja, ja, ja. Oh. Ja, nee, we hebben er 100 met de ondernemers besteld.
0: Zo, 100.
1: En dit idee is eigenlijk ook gekomen omdat, misschien wel voor de luisteraars opgevallen, maar in het afgelopen najaar hingen er allemaal gouden ballen in de binnenstad.
0: Ja.
1: Dat is een stadsaankleding, wat past bij je stad? We zijn groene en royale hoofdstad van de Veluwe, maar hoe straal je dat dan ook uit? En zo zijn we ook dus voor de zomer nu aan het kijken met wat andere organisaties van hoe maak je nou je stad aantrekkelijker, anders, maar ook heel erg eigen. Dus dat het ook heel erg bij het bij de identiteit van Apeldoorn past.
0: Ja, wat leuk. Maar als mensen denken gouden lepels, nou, ik ga even klimmen en ik haal even zo'n lepel. Dat moet je niet doen, hè, want het is niet van goud.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee. Het is heel leuk om te vertellen.
0: Ja?
1: Het is de 3D printing is het. Dus het is een hele bijzonder. Het is heel licht.
0: Okay.
1: Want ook daar heb je mee te maken. Je kunt natuurlijk niet met hele zware dingen gaan werken die zomaar wellicht toch kunnen vallen.
0: Nee, dat kan niet.
1: En dat tot ongelukken leidt. Dus nee, daar is allemaal rekening mee gehouden.
0: Ja.
1: En dit is gewoon een soort van een pilot van, werkt dit?
0: Mm-hmm.
1: Dan kunnen we eens kijken dus hoe we volgend jaar zomer op meerdere plekken concepten kunnen uitrollen die bij die straat passen. Of bij de hoofdstraat, of bij de zijstraatjes.
0: Okay,
1: en dit is een soort van test die eigenlijk met de ondernemers in samenspraak gedaan is.
0: Ja, met de ondernemers. En welke organisaties hebben nog meer met jullie meegedaan?
1: Dit is de stadsaankleding is echt een project van Centrum Management Apeldoorn.
0: Ja.
1: Dus die zijn eigenlijk de kartrekker van, we willen eigenlijk meer belevingen in de stad.
0: Mm-hmm.
1: En in dit geval hebben we dat, hebben zij dus ons hierbij betrokken, hebben we de ondernemers daarbij betrokken. En ook erfgoedplatform Apeldoorn heeft hierbij een rol gehad.
0: Okay.
1: Omdat het Oranje Park en het station dit jaar ook hun 150ste verjaardag vieren.
0: Ja.
1: Dat heeft er ook eigenlijk voor gezorgd, hè, dat toen het station kwam, dat Apeldoorn groter werd. En werden we eigenlijk van een dorpje, een grote dorp, een stad bijna.
0: Mm-hmm.
1: En is daar de Van Kinsbergenstraat een belangrijk onderdeel in geweest.
0: Ja, nou ja, erfgoed

0: platform. Die kunnen jullie daar natuurlijk ook heel veel over vertellen. Hè? Over het verleden. Hartstikke
1: absoluut.
0: Mooi. Ja, precies.
1: Ja. En misschien nog wel leuk om toch nog even als tip. In het kader dus van 150 jaar spoor in Oranje Park.
0: Ja?
1: Is er dus ook niet, volgens mij over zaterdag, over 2 weken. Ik heb de datum niet helemaal helder. Ja. Is er ook nog een concert met de Koninklijke Marseillaise in Wenen in het Oranje Park.
0: Oh ja, dat is,
1: dus dat ook onder.
0: Is 18 juli.
1: Ja, 18 ja. juli. Dus ja. dat valt ook eigenlijk zeg maar onder dat programma. En dan vallen deze gouden lepels ook een beetje onder. Dus we proberen het een met het ander te verbinden.
0: Hartstikke mooi. Zeg, Michaela, heb jij ook op de ladder gestaan om die lepels op te hangen?
1: Nee, dat mocht ik ook niet. Hè?
0: Oh.
1: Nee, daar moet je allemaal toestemming voor hebben. Nee,
0: okay.
1: Daar moet je allemaal gespecialiseerde mensen voor inschakelen.
0: Maar het hangt al wel, of niet? Of heb ik,
1: zit het
0: ik
1: hangt verkeerd? Absoluut.
0: Ja?
1: Het hangt er sinds 2 weken.
0: Ja?
1: En de ondernemers zijn er heel blij mee. Er zijn zelfs ook bierviltjes op de terrassen van Kinsbergenstraat te vinden. Hm? Waar ook staat van, nou, wil je het verhaal achter deze gouden lepels te weten komen? Scan dan even deze QR-code. Dus dan lees je ook het verhaal. Dus ook voor bezoekers van die Apeldoorn aandoen, gewoon om eens een keer uit eten te gaan, is het gewoon een hartstikke leuke manier om eens op een andere manier
0: naar de straat te kijken. Ja.
1: Naar de straat te kijken. En ook de jugendstil valt dan ook meer op.
0: Ja, nou, ook handig voor die ondernemers. Ik bedoel, dan moet je 100 keer uitleggen waarom die gouden lepels te hangen natuurlijk.
1: Ja. Maar ze vinden het enorm, ze zijn er enorm blij mee.
0: Oké, ze willen het ook wel heel graag vertellen, zeg maar. Dat vinden ze hartstikke leuk. En wat zei je nou, hoe lang blijft het nou hangen, die lepels?
1: Dit blijft hangen tot en met oktober, met de herfstvakantie.
0: Oké. Okay.
1: En eigenlijk gaan we dan alweer over, de Centrum Management Apeldoorn gaat dan alweer over in de winteraankleding.
0: Ja, ja.
1: En zo gaan we eigenlijk de zomer en de winter aan elkaar verbinden met elke keer een andere uitstraling, maar wel bij Apeldoorn past.
0: Ja.
1: En niet de zoveelste copycat wordt.
0: Nee, precies. Nee, maar in de winter, daar zijn jullie nog aan het brainstormen wat je gaat hangen, en in de zomer ook, hè, volgend jaar.
1: Ja, voor de zomer zijn we zeker nog bezig van hoe kunnen we nou de uitrol doen. En voor de winter gaan in ieder geval de gouden ballen vanuit de binnenstad weer terugkomen.
0: Oké. Okay. Nou, hey, hartstikke leuk. Ik vind het een heel mooi initiatief. En we gaan met z'n allen even naar de Verkinsbergenstraat om te kijken hoe die lepels daar hangen.
1: Ja. En laat het zoveel mogelijk mensen zien.
0: Hartstikke goed. Heel mooi. Zeg, ik wens jou een hele mooie zomer.
1: Dankjewel.
0: Ja, Michaela Luttenberg van Apeldoorn en Partners. Dankjewel en tot een volgende keer.
1: Oké, tot ziens.
0: Oké, dag.

Spandau Ballet met Gold was dat hier in de matinee. Volgende week dinsdag is het zover. Van dinsdag tot en met vrijdag 17 juli... dan wordt de 71ste editie van de Cantarelle Internationale Vierdaagse van Apeldoorn weer georganiseerd. En er kan gekozen worden uit de afstanden van 12, 20, 30 en 40 kilometer. En ook kan gekozen worden voor een mogelijkheid om 1, 2, 3 of 4 dagen te lopen. Dat is natuurlijk hartstikke handig. Het wordt een geweldige route natuurlijk weer. En dagen. En het wordt prachtig weer, dacht ik. Ik had iets gelezen van 28 tot 30 graden. Ja, dat is hartstikke lekker om te lopen, toch? Jawel, dat hou je wel vol. Want je loopt toch meestal wel hier in de bossen. Dus je gaat dag 1 ga je... Beekbergen ga je lopen. Beekbergen, Loenenmark. En de tweede dag Berg en Bos. En dat paleispark van Kronemijn, het Lodus. En de derde dag ga je weer richting Berg en Bos, Hoogsoeren, Asselse Hei. En de vierde dag ga je naar de bossen van Hoenderlo en Caesarea. En dan kom je weer terug bij Victoria Bos. En dan word je feestelijk onthaald met leuke muziek. Dus ik zou zeggen, wil je meedoen? Kijk dan eventjes op Vierdaagse Apeldoorn. .nl. Hartstikke leuk, dat kan je nog opgeven. Maar je kan ook gewoon de ochtend komen en je opgeven. Goed, wij gaan even weer naar hele leuke muziek.

0: Het is 14:30, luisteraars, in de matinée van woensdag 8 juli. En we gaan het hebben over het grote verhaal van Apeldoorn. En een tentoonstelling, Verenigde Apeldoorners, vanaf 9 juli te zien. En wij willen natuurlijk alles toch wel even alvast weten over het grote verhaal van Apeldoorn. En daarom bellen wij even met CODA. En daar is de heer Stefan Rutten. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Meneer Rutsen, het grote verhaal van Apeldoorn. Wat wordt dat precies voor expositie?
1: Nou, dit is een van de exposities die we doen in het programma Het Grote Verhaal van Apeldoorn. Dat is eigenlijk een hele serie. En we doen ook in CODA doen we dingen met Het Grote Verhaal. Maar wat we eigenlijk proberen is op allerlei plekken in Apeldoorn de geschiedenis van Apeldoorn te laten zien. Het verhaal van Apeldoorn.
0: Oké, en hoe ver gaan we dan in deze tentoonstelling terug in de tijd?
1: Nou, in deze tentoonstelling gaan we tot bijna 200 jaar terug.
0: Zo.
1: Dus in de 19e eeuw.
0: Ja, en wat zien we dan onder andere?
1: Nou, het gaat over, zoals de titel zegt, Verenigde Apeldoorners. Mm-hmm. En officieel zijn verenigingen er pas vanaf 1855.
0: Ja.
1: Want toen kwam er een wet op het verenigingswezen. Waardoor mensen bij de koningin, of de koning was het toen nog, konden ze een aanvraag doen om vereniging te worden.
0: Ja.
1: En als dat toegekend werd, dan waren ze bij koninklijk besluit een vereniging.
0: Mm-hmm.
1: Nou waren er voor die tijd natuurlijk ook al allerlei samenwerkingsverbanden. Dat was de scherpschutters van de Veluwe bijvoorbeeld. Die bestaan al langer dan dat die verenigingswet er is.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Maar het kreeg dus een grote vlucht. Na 1855 kwamen er steeds meer verenigingen. En Apeldoorn groeide sowieso in die tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dus het aantal verenigingen nam ook toe.
0: Ja, ja. En ik zie ook nog iets over het ziekenhuis en het badhuis.
1: Ja, dat is wel mooi om te zien. Dat in die 19e eeuw was de overheid een stuk minder actief in dingen. Dus de gemeente was veel basaler dan nu.
0: Ja.
1: En allerlei echt noodzakelijke voorzieningen, die werden door mensen zelf eigenlijk initiatief genomen. Door de vereniging Het Ziekenhuis bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is eigenlijk de eerste voorloper van wat nu het Gelre is.
0: Okay.
1: Maar het badhuis was ook zo'n initiatief. De bibliotheek, mm-hmm. de brandweer, dat soort belangrijke voorzieningen werd eigenlijk door mensen zelf in verenigingsverband opgezet.
0: Ja. En dan zien wij allemaal foto's hangen, meneer Rutte, of ook teksten veel. Hoe ziet die expositie eruit?
1: Is van alles wat. We hebben teksten, we hebben veel foto's, hele mooie oude foto's ook. Want wie vroeger een vereniging had en een prijs won of zo, die wilde mooi op de foto.
0: Ja.
1: Dus daar heb je de kegelclub. Je hebt ze niet aan een touwtje bijvoorbeeld. Die poseren op de kegelbaan in Hotel de Poort van Kleef.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is tennisclub Daisy. Met allemaal dames in lange jurken die daar toch mee gingen tennissen.
0: Okay.
1: Dus dat zijn hele mooie oude foto's.
0: Ja.
1: Verder zijn er allerlei objecten. Medailles, vaantjes, trofeeën, dat soort dingen.
0: En hoe zijn jullie aan die foto's gekomen?
1: De meeste komen uit het archief, uit het CODA-archief, uit de beeldbank. En sommige komen ook bijvoorbeeld bij de vereniging Oud-Apeldoorn vandaan.
0: Mm-hmm.
1: Ook een vereniging, ja.
0: Ja, en waar vindt die tentoonstelling plaats?
1: Die vindt plaats in het theehuis in Park Berg en Bos.
0: Ja.
1: En is gratis toegankelijk. En het park is van 7 tot 9 geopend elke dag
0: mm-hmm.
1: in deze tijd van het jaar. En dan is de tentoonstelling ook toegankelijk.
0: Ja, en wanneer is de tentoonstelling te zien?
1: Vanaf morgen.
0: Ja.
1: Tot dan moet ik even spieken, nog een half jaar in ieder geval. Dus,
0: tot januari of zo?
1: Ja, tot 10 januari.
0: Tot 10 januari.
1: Ja, ja. Dan maken we weer een volgende tentoonstelling hier in het huis. Over het grote verhaal van Apeldoorn.
0: En dan pakken jullie weer andere activiteiten, zeg maar.
1: Ja, pakken we weer een ander thema.
0: Ja.
1: Of dat grote verhaal bestaat uit een heleboel thema's. Dus daar kunnen we eindeloos uit putten.
0: Okay.
1: Het verhaal bestaat uit allemaal kleine verhalen natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus jullie
1: op
0: kunnen
1: allerlei
0: nog wel
1: manieren samenvoegen.
0: Ja, jullie kunnen nog wel een tijdje doorgaan, meneer Rutte.
1: We kunnen echt nog heel lang hiermee doorgaan.
0: Okay.
1: Het wordt steeds leuker. Dus.
0: Nou, wij gaan ervan genieten. Vanaf morgen in het theehuis in Berg en Bos, tentoonstelling Het Grote Verhaal van Apeldoorn. Ik dank u voor uw bijdrage, meneer Stefan Rutte. U werkt bij CODA. Nog een fijne dag verder.
1: Graag gedaan, u ook.
0: Oké, goedemiddag. Dus ja, het theehuis in Berg en Bos. Vanaf morgen kan je het zien, het grote verhaal van Apeldoorn. En ik zei het net al, je kan een plaat aanvragen. Guido zit er klaar voor, dan moet je even bellen met 055 540 1978. En wie weet hoor je je plaat dan hier op de radio. Ik zou zeggen, bellen maar.

0: Murder on the Dance Floor. Sophie Alice Baxter hoorde u hier in de matinee. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Ja?
1: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
0: Dat bedoel ik. Ga eens even kijken, wat gaat het weer doen? Nou, vanmiddag is er veel bewolking met af en toe zon. Het blijft wel droog. Er waait een matige noordwestenwind en de temperatuur kan zo nog maar oplopen naar 26 graden. Vanavond volgen er vanuit het westen wat meer opklaringen en komt de zon er wat vaker bij. Komende dag is er weer meer bewolking. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 15 graden. Morgen begint met bewolking. Het is wat grijs en de ochtend verloopt een tijdje bewolkt. En geleidelijk zijn er wat opklaringen en komt de zon erbij. In de middag zijn er wolkenvelden, maar schijnt de zon ook geregeld. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het morgen zo'n 28 graden. En vrijdag is de wind noordoostelijk en ja, er komt weer een graadje bij. Gaan we naar de 29 graden. In het weekend blijft het zonnig en tropisch. Jawel, 30 tot 32 graden op zaterdag en zondag. De wind is deze dagen zwak tot matig uit het noordoosten. En na het weekend blijft het warm met maxima van 28 tot lokaal 30 graden. Ja, volgende week de vierdaagse, ik zei het al. De 30 graden wordt aangetikt volgende week. Maar goed, lekker weer toch, geen regen. Dit is The Clash.

Paardenclash was dat hier in de matinee om 2:15. Luisteraars, denk je van, goh, wat zal ik morgenavond eens gaan doen? Het is lekker weer, hè? Het wordt 30 graden. Ik heb wel eens zin om eventjes naar een zomeravondmarkt te gaan. Nou, dat komt goed uit, want dan kun je gewoon naar Beekbergen. Want daar is de Veluwse avondmarkt. Het is vorige week begonnen en het is iedere donderdag in de maanden juli en augustus. En nou, er is van alles te doen. Oude ambachten. Je kan van allerlei lekkernijen kopen. Demonstraties van een klompen maken. Papier scheppen. En het is in het centrum van Beekbergen. Het begint om 6:00 en het duurt tot 9:15. Je kan zo binnenlopen, is hartstikke leuk. En morgenavond zitten ook de collega's van de radio van RTV Apeldoorn. Die zitten daar ook. En ja, ik zou zeggen, breng hun ook even een bezoekje. Dan kan je ook een leuke plaat aanvragen. Net zoals je dat hier kunt doen. Dan moet je even bellen vanmiddag met 055 540 1978. Misschien heb je nog een of andere leuke activiteit te promoten. Dat kan ook allemaal op dit nummer. Hoe makkelijk is dat hier bij Radio Apeldoorn?

Ja, allemaal weer wakker geworden van In Excess met Bitter Tears hier om 3:10. Ik ga je nog even vertellen wat er te doen is in Uggelen. Nou, dat is geweldig zeg. Een zomerfeest in Uggelen, een weekend. Sport en gezelligheid en feesten van vrijdag aanstaande 10 juli tot en met zondag 12 juli. Allemaal op het Albatrosterrein. En wat is er te doen? Nou, vrijdag, even snel, back to the 90s met de Mental Theo en Charlie Lonois. Een weekend wordt afgetrapt met een avond vol nostalgie. En zaterdag, de Dorpenstrijd, foodtrucks en Hollandse feestavond. Overdag is de toegang gratis. En staat de Dorpenstrijd op het programma. En teams uit Uggelen en omgeving natuurlijk. En ze nemen het tegen elkaar op tijdens verschillende Highland Games onderdelen. Hartstikke leuk. En s'avonds is er Nederlands talig feestmuziek met Wolter Kroes. Oh, Wolter is al vaker in Uggel geweest. Dus die weten weg. En Marco Schuitmaker komt ook eventjes op visite daar in Uggelen. Zondag dan is er een familiedag, allemaal voor niks. Met foodtrucks en muziek. Dus het wordt hartstikke leuk daar in Uggelen. Van vrijdag tot en met zondag 12 juli. En ik zou zeggen, kijk eventjes gewoon op de website. Zomerfeestuggelen.nl. En dan kan je nog even het hele programma rustig aan doorlezen wat er nog meer te doen is. Dus er is een tentfeest, er is een dorpenstrijd en er is een sportdag. Ik denk toch wel voor ieder wat wils. Dat hebben zij toch maar weer goed gedaan daar, die organisatie daar in Uggelen. Goed, wat gaan wij doen dan? Ja, wij blijven hier zitten en we gaan eventjes luisteren met Santana, She's Not There. Jawel hoor, ik ben hier nog een uurtje.

Ja, She's Not There van Santana, luisteraars, om 3:05. Nou, ik heb nog even een leuke tip dat je denkt van... wat kan ik nog meer gaan doen zaterdag 11 juli? Nou, je kan bijvoorbeeld naar Kids at the Park. Dat is zaterdag in Park Zuidbroek. En dan verandert het park opnieuw in de plek voor een dag vol plezier, staat hier. Activiteiten, entertainment voor kinderen en gezinnen. Geniet van leuke spellen, creatieve workshops. Het staat niet bij wat, maar moet je gewoon gaan kijken natuurlijk. Er zijn grote springkussens, er is een gezellige kleedjesmarkt. Foodtrucks, er is ijs, fruit en van alles te doen daar. 11 juli Kids in the Park. Dus ik zou zeggen, kijk op Zuidbroek. Park.nl en daar staat het vast allemaal wel op. Goed, we gaan er even uit voor het nieuws van 3:00 en zijn dan weer terug. U gaat luisteren naar Huey Lewis en zijn nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Matinee.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: I've been married a long time ago. Where did you come?

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Rednecks met Cotton Eye Joe.
2: Matinee met Leni Lode.
1: Ja, goedemiddag, welkom terug bij, bij het tweede uurtje van de matinee van woensdag 8 juli 2026. En de temperaturen buiten, die lopen lekker op. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Het wordt heerlijk weer, prachtig weer. Het is zomer en daar gaan we van genieten. Waar wij ook van gaan genieten, dat is een aardappelraapdag. Ja, dat kan zomaar in het Beemte-Broekland. Waar, wanneer, precies, hoe laat, dat vertelt meneer Ruud Vossenbelt straks. Rond de klok van 3:15. En om 3:30, dan ga ik in gesprek met mevrouw Jessica van Brink. Zij gaat alles vertellen over Take Notes. En dat is een band. En die speelt zondagmiddag in het Oranjepark. Dus dat gaan we straks allemaal horen. En ik zei het net ook al, ik heb het al een paar keer gezegd. Bellen, 055 540 1978. Voor een mooie verzoekplaat. Deze heeft Guido uitgezocht. Boudewijn de Groot met Avond. Nu.

dat was Boudewijn de Groot hier in de matinée met zijn avond. Nou, op bezoek bij een imker, dat kan dit weekend. Een kijkje nemen in de wereld van de bijenhouderij. Enthousiaste imkers die vertellen over het leven van de honingbij, honingzwermen en de natuur. Zaterdag 11 en zondag 12 juli openen de imkers hun bijenstanden voor het publiek tijdens de 14e landelijke open imkerdagen. Je bent van harte welkom op een van de locaties tussen 10 en 4 uur. Op honderden plaatsen in het land kan je een kijkje nemen in deze bijzondere wereld van de bijenhouderij. En ook bij jou in de buurt kun je kijken bij de imkers. En op de site moet je even kijken naar imkersvereniging apeldoorn-uggelen.nl. En daar staat ook op welke imkers er allemaal meedoen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Tenminste, als je denkt van, goh, dat lijkt me wel wat om daar een kijkje te nemen. Dus aanstaand weekend is dat. Kun je tussen de bijtjes even rondzwermen, zal ik maar zeggen. Goed, wij gaan weer terug naar de muziek hier in de matinee. Dat is ook hartstikke leuk. Wat heeft Guido nou weer klaarstaan? Hij heeft gekozen voor Survivor. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik ga even meezingen. Misschien u thuis ook wel.

0: Ja, Burning Heart van Survivor om 3:15. En dat betekent dat wij even gaan praten met meneer Ruud Vossenbelt. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Ja, zeg, wij zijn nu in Beemte-Broekland, denk ik, of niet?
1: Ja. Ik ben thuis in Beemte-Broekland, van mijn akkerbouwbedrijf.
0: U bent boer?
1: Ja, we zijn agrariër, ja.
0: Agrariër. Ja, klopt. Wat ben je op het moment aan het doen? Wat is nu de drukste tijd? Voor wat?
1: De gewassen ziektevrij houden, selecteren, het hele poortgoed.
0: Ja.
1: Daarnaast de onkruidbestrijding, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Dat het gewas schoon blijft.
0: Ja, dat het schoon blijft. Ja, dat is ook wel belangrijk, hè?
1: Ja, dat is een belangrijke fase dit. Dit is de fase waarin het gaat groeien, dus dat is belangrijk om de gewassen schoon te houden.
0: Ja, het gaat heel snel. En waar doen jullie dat mee? Die gewassen schoonhouden, hoe gaat dat?
1: Wij doen voornamelijk, we zijn natuurlijk gangbaar, dus wij voeren ook gewoon onkruid met chemie, zeg maar. Maar daarnaast doen we ook veel schoffelen.
0: Ja.
1: En we gebruiken veel groene middelen, zeg maar, om de zaak onder controle te houden. Dus gaat ook best goed.
0: Oh, dan een beetje schoffelen zo. Okay.
1: Ja, we hebben een schoffelmachine achter de trekker, dus dat gaat op zich wel dat gaat wel mooi zijn.
0: Ja, nou, hartstikke mooi toch? Wat handig, man.
1: Ja.
0: Hè? Dan, als je dat dan wel met de hand moest doen, dat was niet te best.
1: Nou, er zit wel veel handwerk in, maar 90% kunnen we met de schoffelmachine en 10% blijft ze een beetje over met de hand. Dus dat is goed, zeg maar. Dat is goed te doen.
0: Nou, hartstikke mooi zeg. Zeg, dan weten we een beetje van je bedrijf. Want je nodigt mensen uit om op zaterdag aanstaande... organiseren jullie een aardappelraapdag, hè?
1: Een aardappelraapdag, klopt, ja. Dat is de eerste editie.
0: Dus dat gaat hartstikke goed.
1: We beginnen aankomende zaterdag om 11 uur, van 11 tot 3.
0: Ja.
1: Het is een gratis evenement en mensen zijn daar gratis welkom. En die kunnen tegen een geringe vergoeding kunnen ze aardappels rapen en wassen. En tot frietjes laten snijden door een patatkraam Westrik die erbij aanwezig is.
0: Oh, maar hoe hebben jullie dat zo bedacht dan? Dat jullie dat wilden gaan organiseren?
1: Nou, het is 6 jaar geleden eigenlijk begonnen met een idee van... Nou, we hadden vroeger aardappels in de grond gedaan. En die verkoop, dat op zich liep dat wel redelijk.
0: Hmm.
1: En omdat een impuls te geven, hebben we gezegd... Nou, we maken er een aardappelraapdag van. Mensen kunnen dan op een laagdrempelige manier een beetje kennis maken met de sector.
0: Hmm.
1: En dat is eigenlijk gegroeid. Het eerste jaar hadden we daar nog geen kraampjes bij. En het tweede jaar is daar een kleine boerenmarkt bij gekomen, zeg maar, met wat regionale ondernemers die ook producten produceren en die dat dan verkopen bij ons.
0: Mm-hmm.
1: En dit jaar hebben we sinds nu 2 jaar hebben we een groot springkussen bij. En aankomend jaar doen we ook ponyrijden.
0: Zo. Wat
1: dus
0: mooi.
1: Dat is eigenlijk allemaal een beetje in samenspraak met ondernemers en andere agrariërs in de buurt. Krijgt het evenement eigenlijk steeds meer vorm.
0: Ja, maar kan je die aardappels ook gewoon meenemen als je zegt ik hoef geen friet? Hoe zit dat precies?
1: Ja, zeker. Ja? Ja, je kunt gewoon de aardappels je kunt ze rapen, je kunt ze gewoon kopen dat ze klaar zijn, zeg maar. Wij doen 's ochtends rooien we altijd aardappels, zeg maar, voor de dag zelf. En die zijn gewoon te koop.
0: Ja.
1: En de aardappels, zeg maar, die je niet... als je geen friet wil eten, niks is verplicht.
0: Nee.
1: Het moet, alles mag.
0: Ja, precies. Dan kan je het meenemen.
1: Ja, klopt, ja.
0: En je kan ook nog nieuwe aardappelen proeven, zie ik hier.
1: Ja, dat zijn nieuwe aardappels, zeg maar.
0: Oh, dat zijn nieuwe. Tuurlijk.
1: Dat is de eerste aardappel die wij...
0: Ook stom voor mij. Je laat mensen niet met oude aardappels weggaan.
1: Nee.

0: Nee. Dat kan ook. Die zijn er ook nog wel, denk ik, hè?
1: Die zijn er nog wel, ja. Want dat wordt nu wel geleidelijk aan wel steeds heel snel minder nu. Maar dat klopt, er is nogal oorlogsterling.
0: Ja, en wil je daar graag vanaf, van die oude aardappels? Of zeg je van...
1: Nou, ik heb geen oude oogst meer. Ik ben alles kwijt.
0: Oké. Okay. Oh nee, want je hoort toch... Ja, maar je hoort toch wel van heel veel bedrijven dat daar bulten aardappels nog liggen, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja,
1: dat klopt,
0: maar gelukkig bij jullie niet. Nee.
1: Nee, wij komen in dat opzicht we hebben vooraf voor het seizoen, vorig jaar, dat is eigenlijk in 24 eigenlijk al, hebben we afspraken gemaakt voor het oogstjaar 25.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen was de malaise op de aardappelmarkt was eigenlijk nog niet in hand. En dat ontstond in de loop van 25. En dan hebben wij eigenlijk, gelukkig maar, weinig tot geen last van gehad, zeg maar.
0: Oké. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Maar komt het ook omdat mensen bij jullie aardappels aan huis kunnen kopen?
1: Mensen, we zijn, zolang de voorraad strekt, we hebben niet zo'n heel groot oppervlak wat we aan vroege aardappels, zeg maar. Maar dat is echt de lekkere aardappel, zeg maar, die je kunt schrappen.
0: Ja.
1: Dat is een klein oppervlak, dus dat is op is op. Dat wel. Maar normaal gesproken zijn wij op zaterdag op vaste tijden gewoon geopperd. En door de week en in het weekend op andere momenten gewoon altijd op afspraak. Dus ik ben telefonisch altijd bereikbaar.
0: Oké, voor aardappelsverkoop, zeg maar.
1: Ja, voor de aardappelsverkoop. Ja.
0: Nou, hartstikke handig. Zeg, en als we nou zaterdag 11 juli bij je komen, je doet het samen met je vrouw, begrijp ik?
1: Ja.
0: Als ze bij jullie komen, hè, krijgen we dan ook nog een kleine rondleidingtje over het bedrijf? Of zeg je, daar begin ik niet aan?
1: Nou, het bedrijf is gewoon open, zeg maar. Dus voor iedereen is voor de meeste mensen alles gewoon zichtbaar, zeg maar. Wat wij doen en wat wij gebruiken, zeg maar. En ik ben zelf, geef ik tekst en uitleg op het land, zeg maar, hoe het gaat.
0: Ja.
1: Er zijn een tweetal oudere rooimachines, zeg maar. Niet een hypermoderne machine, maar wat oudere machines waar ze het eerder mee deden. Die rooien de aardappels met kleine trekkertjes.
0: Oh, dat laat je even zien.
1: Dat laten we zien, zeg maar, hoe dat gaat. En die aardappel die groeit natuurlijk in de grond, dus daar vertellen we wat bij. En voor de rest ben ik gewoon bereikbaar de hele dag voor vragen, zie ik uw opmerkingen of aanmerkingen.
0: Nou, ik vind het hartstikke mooi, Ruud, dat jullie dat gaan organiseren. En dan komen we nog een beetje meer te weten over het leven van de agrariër, toch?
1: Ja, altijd goed. Nou, wees welkom.
0: Ja,
1: welkom
0: zeker.
1: Vanaf 11 uur. En er is van alles te krijgen. Er is frisdrank, er is koffie, er is ijs, er is...
0: Nou,
1: je kunt pony rijden.
0: Je kunt patat eten. Wordt gelijk gebakken.
1: Je kunt van alles doen. Zeg
0: nou, hartstikke mooi.
1: Een laagdrempelig evenement voor jong en oud.
0: Ja, het begint om 11 uur, duurt tot 3 uur. En waar moeten we zijn? De locatie?
1: Aan de Werreler nummer 5. En als je de botjes volgt, piepers van Ruud, dan komt het goed.
0: Nou, wat makkelijk zeg. En stel mensen komen in Beemte-Broekland, mensen wonen in Apeldoorn. En die willen denken van, nou niet op de fiets, Ruud, kunnen ze wel makkelijk parkeren bij jullie?
1: Ja, dat is volop parkeergelegenheid. We hebben vooraan het huis staan een tweetal mensen die vangen de mensen op. Of met de fiets of met de auto. Er is ruime parkeergelegenheid. En er is plek zat voor iedereen. Dus
0: hartstikke goed. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken en aardappels meenemen. Ja. En patat en weet ik allemaal wat. Een kijkje nemen.
1: Welkom.
0: Ja.
1: Wees welkom.
0: Aardappelraapdag Beemte-Broekland. Zaterdag aanstaande van 11 tot 3 bij Ruud en Antoinette. Ruud, dank je wel en ik wens je heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Doei. Dag.

0: Can you feel it? Het is precies 3:30 in de matinee hier op Radio Apeldoorn. En ik ga in gesprek met mijn volgende gast. Die zit tegenover mij. Jessica van Brink. Jessica, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ik heet alleen niet Van Brink.
0: Oh, er staat
1: Van Buurik.
0: Buurik, van ja. Brink staat hier. Wat is er? Iemand
1: moet thuis wel iets uitleggen, denk
0: op de redactie die dat nieuw gedaan heeft. Ja. Jessica van Buurik. Oké, goed. Jessica, welkom. Jij speelt in een band en die band heet Take Notes.
1: Ja.
0: Hoe zijn jullie aan die naam gekomen?
1: Ja, we waren eigenlijk begonnen aan een soort doorstart. We hebben eerst op een andere manier muziek gemaakt. Samen met een drummer erbij. Dat hebben we 10 jaar gedaan. En toen heetten we Jazzy & Soul. Toen zijn we een tijdje gestopt. Ja. En toen hebben we echt gedacht van... ja, wat is nou een leuke nieuwe naam? De Borrel Notes is ook nog even voorbij gekomen. Maar we hadden wel iets met notes.
0: Ja, Notes.
1: Dat op de een of andere manier bleef dat hangen. En toen werd het Take Notes. En dat vonden we eigenlijk allemaal wel pakkend.
0: En hoe lang bestaat deze band al?
1: Deze band bestaat nu vanaf 2019. 2018, denk ik.
0: 2018. Ja. En waar bestaat die band uit? Hoeveel personen?
1: We zijn met z'n vijven. 3 mannen, 2 vrouwen. En de vrouwen die doen allebei liedzang. En dan hebben we nog toetsenist. Die ook saxofoon speelt. En een bassist en een gitarist. En ik speel zelf ook een klein beetje saxofoon.
0: Oké, is het een vriendenclub, deze band?
1: Nou, daar is het niet door ontstaan. Maar dat zijn we wel geworden, ja.
0: Oké.
1: Absoluut.
0: Oké. En hebben jullie ook allemaal een opleiding gehad in de muziekscene? Of hoe zit dat?
1: Nee, ik geloof niet dat, als ik het even zo inschat... Nee, het zijn, ja, ze hebben misschien wel les gehad, maar echt professioneel, nee.
0: Nee. Maar jullie vinden het gewoon leuk om met z'n allen ergens te staan, zeg maar.
1: Ja.
0: Een show weg te geven.
1: Ja.
0: En wat spelen jullie en zingen jullie dan? Wat voor soort muziek?
1: Ja, het is vooral de populaire muziek. Echt vanaf de jaren 60 tot nu. Dus Bruno Mars, Amy Winehouse, Van Morrison, The Beatles... Sommieu, hairstyles.
0: Oké, van alles wat.
1: Eigenlijk alles wat we leuk vinden, dat spelen.
0: Ja, en hoe gaat dat dan, Jessica? Jullie, bijvoorbeeld jij hoort een nummer dat je denkt van... goh, die kunnen we wel spelen met de band. En dan ga je
1: gooien. Gooi je in de app.
0: Dan gooi je in de app. En hoe vaak repeteren jullie dan?
1: Nou, we repeteren eigenlijk een beetje bij gelegenheid. Dus nu hebben we zondag een optreden. En dan pakken we daarvoor 1 of 2 oefenavonden.
0: Ja.
1: Ja, we zijn al zo lang samen. Dus ja, eigenlijk hebben we niet veel oefening nodig.
0: Nee.
1: We zijn heel goed op elkaar ingespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En 1 of 2 keer repeteren en dan gaan.
0: Ja. Wat zouden jullie nog heel graag willen met de band? Of hebben jullie niet zoiets van... Goh,
1: voor de koning spelen.
0: Voor de koning spelen.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, maar stel je dat jullie denken van... Goh, ja...
1: Zwarte Cross.
0: Ja, Zwarte Cross.
1: Voor het programma van oma Joke.
0: Ja, dat is die orgeljoke bedoel
1: ik. Orgeljoke, ja.
0: Ja, oma is er, maar het orgeljoke. Ja. Dat zou nog wel leuk zijn. Want waar treden jullie zo al op dan in het land?
1: Nou, het is hoofdzakelijk een beetje omgeving Utrecht en Apeldoorn. Want ik kom zelf natuurlijk uit de omgeving Apeldoorn. En de rest van de band komt uit de omgeving Utrecht.
0: Oké.
1: Dus daar zitten wel veel optredens. Het is vaak wel een beetje mond-op-mond reclame.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben ons ergens gezien. Ook kun je ook een keer bij mij spelen.
0: Ja.
1: Zo gaat het eigenlijk een beetje.
0: Ja. Dus het is, jullie doen het gewoon voor je... Nou, iedereen speelt natuurlijk voor zijn plezier.
1: Ja,
0: maar niet dat je van hoeft te leven.
1: Nee, we zijn geen broodspelers.
0: Nee,
1: zeker niet.
0: Nee. En jij hebt ook iets meegenomen. Daar gaan we eventjes naar luisteren. Welk nummer gaan wij horen?
1: We gaan luisteren naar Lady Madonna.
0: Lady Madonna.
1: De Beatles.
0: Oké, nou, ik ga even achteroverleunen.

0: Lisa, we hebben jullie gehoord.
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg, we hebben het gehoord, hoe jullie spelen en zingen. Nou, hartstikke leuk. Ja, krijg je er wel zin in als je dit hoort? Dat
1: ja,
0: je denkt,
1: zeker,
0: ik ga zondag in het Oranjepark staan.
1: Ja, ja, daar heb ik heel veel zin in.
0: Daar heb je heel veel zin
1: in. Ja, want vorig jaar zouden we ook spelen, maar toen was het heel slecht weer.
0: Oh ja.
1: Toen ging ons optreden niet door.
0: Dus heel mooi weer. Het wordt meer dan 30 graden. Ja. Dus ja. Moet je daar nog veel repeteren? Je zei net, we hoeven eigenlijk niet meer zo te repeteren.
1: Vanavond. Maar
0: vanavond ga je toch nog even...
1: Puntjes op de i.
0: En welke nummers spelen jullie? Of zeg je van, dat is nog... Dat houden we nog even onder de bed.
1: Ik kan wel. Ja, deze.
0: Deze, oké. Okay.
1: Multicolor van Somjeu.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Even nadenken, hoor.
0: Amy? Amy Winehouse? Iets van Amy?
1: Nee, die zit er niet bij.
0: Die zit er niet
1: bij.
0: Nee,
1: wel Claude.
0: Oh ja.
1: La da da.
0: Ja. Adele misschien? Doen jullie ook iets van Adele?
1: Nee, die ook niet.
0: Die zit niet in jullie pakket.
1: Adele doen we helemaal niet. Nee, klopt.
0: Nee. Oké. Okay. Is daar een reden voor? Omdat je wel Amy doet. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, Amy is wat swingender.
0: Oh.
1: Denk ik. En ja. Adele is wat...
0: Ja.
1: Ik weet niet.
0: Misschien ja, ik snap het een beetje. Ja,
1: is wat
0: wat losser. Ja,
1: ja, ja. Amy heeft is wat... Ja, dat kan je heel hip spelen, zeg maar.
0: Ja, van Adele wil je misschien een beetje sommetjes of zo. Ja, kan natuurlijk.
1: Ja,
0: ja toch? Dus die nummers kunnen wij verwachten zondagmiddag in het Oranjepark.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, ja. En dragen jullie dan ook speciale kleding? Dat je zegt, als wij optreden, dan willen wij alle vijf, zei je? Jullie waren met z'n vijven. Toch wel de mannen en de dames?
1: Nou, de dames die stemmen altijd de kleuren af.
0: Oh.
1: En de mannen die...
0: Die moeten zich aanpassen.
1: Die gaan een beetje free...
0: Die mogen freestylen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, nee, wij stemmen altijd wel even af van wat doe je aan en welke kleur. En dan sturen we weer even een fotootje.
0: Ja, ja, ja. Gewoon leuk, man.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dus aanstaande zondagmiddag zijn jullie dus in het Oranjepark. Jullie spelen om 4:00, hè?
1: Ja.
0: Ja. En voor jullie zit No Rush. Die spelen om 2:00.
1: Ja.
0: En om 3:00 Edge.
1: Leuk.
0: En dat is dus allemaal pop en gitaar, disco. Nederlandstalig is om 3:00. Ja, en spelen jullie ook veel Nederlandstalige nummers?
1: Nou, Claude is Nederlandstalig.
0: Ja.
1: Dat

0: denk ik de enige.
1: Oh, alleen Kloot.
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, dat kan. En we hebben ook een Franstalig liedje nog. Oh. Je veux van...
1: Ja, zeg het maar.
0: Zaz.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Oh, die dames. Die, ja. Drie...
0: Dat is één dame.
1: Oh, is dat één dame?
0: Ja. Ja.
1: Oh, ik dacht dat het er meerdere waren.
0: Deze eentje.
1: Oké. Dus dat spelen jullie ook.
0: Ja.
1: En stel nou, je staat te spelen zondagmiddag. En ja, er wordt geroepen om een verzoeknummers. Kan dat? Doen jullie dat?
0: Ja, als die toevallig een beetje binnen onze eigen kunnen ligt, dan willen we dat nog wel eens doen, ja.
1: Ja. Nou ja, als jullie zelf niet roepen, heb je verzoeknummers, dan zal het misschien ook niet zo heel snel gebeuren. Ik weet niet hoe dat daar gaat, of dat kan. Jawel.
0: Ja? Want we doen ook wel eens huiskamerconcertjes. En dan komen er ook wel vaak mensen naar ons toe en zeggen... Kunnen jullie ook een nummer van die en die band?
1: Ja.
0: Ja. En dan moeten we ook wel vaak nee verkopen, hoor.
1: Ja, ja. Nou, ook wel eens ja natuurlijk.
0: Ja, ook wel eens ja.
1: Hey, maar jij zei net van, ja, wij treden zo'n 4 keer per jaar op.
0: Zoiets, ja.
1: Zoiets, hè? Ja. Maar stel, er zitten dan mensen te luisteren en die denken van... ja, ik wil toch wel heel graag Take Notes een keer in mijn huis hebben. In mijn zaal, in mijn tuin, in mijn... Kan dat?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja. Nou, waar moeten mensen dan naartoe? Om jullie te
0: boeken.
1: Nou,
0: we zitten op Facebook en op Instagram.
1: Oké. Okay.
0: Dan kun je ons vinden onder Take Notes Band.
1: Take Notes Band.
0: Ja.
1: En nou, dan kunnen mensen vragen stellen. En
0: ja, berichtjes sturen.
1: Berichtjes sturen. En dan, nou ja, hartstikke.
0: En dan komen wij.
1: Daar komen jullie.
0: Zeker.
1: Maar wij gaan eerst naar jullie toe. Aanstaande zondagmiddag.
0: Ja.
1: Om 4 uur, dan gaan jullie optreden in de muziektent, in de zondagmiddagconcerten in het Oranjepark. Nou, het wordt een geweldig feest, denk ik. Tenminste, als ik dit nummer zou horen, dan dat kan niet stuk. Echt waar.
0: Ze hebben het er over 3 jaar nog over.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Zeker
1: ik denk
0: weten.
1: Wel, echt waar. Je kan je baan opzeggen
0: ja.
1: En je kan fulltime muziek maken. Hartstikke leuk. Dankjewel, Jessica van Buurik.
0: Yes.
1: En heel veel toi toi toi zondag.
0: Dankjewel.

Billy Ray Cyrus, Icky Breaky Heart was dat. Ja, en daar wordt heel veel op gelinedanced, hoor, op deze plaat. En dat zal dit weekend niet gebeuren door de leerlingen van 5 tot 12 jaar van Joji School of Arts. Want zij brengen een spetterende show vol zang en dans. Geïnspireerd door grote namen zoals K3, Emma Heesters, Chris Brown en Roxy Dekker. Van vrolijke meezingers tot krachtige performances. Een energieke voorstelling vol talent, plezier en herkenbare hits voor jong en oud. Nou, het is in Theater Orpheus natuurlijk. Ik zou zeggen, kijk even op de site orpheus.nl. Dan kun je kaarten bestellen voor zaterdag of zondag. En het begint allemaal om 12 uur.

Turtles met Happy Together. Ja, wij waren ook twee uurtjes Happy Together, hè Guido, toch? Ja, hartstikke leuk. Dankjewel voor de muziek en de techniek natuurlijk. En luisteraars, u kunt nog even op onze site kijken. rtv-apeldoorn.nl. Er staat heel veel info op over ons. Wat je allemaal hier kunt doen. Je kan de techniek doen, net als die Guido. Je kan presenteren zoals ik het doe voor de radio en voor de televisie. Oh, zoveel mogelijkheden. Ik zou zeggen, kijk even rtv-apeldoorn.nl. Goed, luisteraars, bedankt dat u erbij was de afgelopen twee uur. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. En wat ons betreft, tot de volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Lucht. Dit is het nieuws. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen. Ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames, onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek draaiend door. Ja, ik drukte op het verkeerde knopje. Zullen we dat maar even gewoon zo zeggen? Officieel begonnen wij met James Brown, The Godfather of Soul and Sex Machine, had ik voor je klaarstaan. En daarvoor had ik nog een heel klein stukje van Eddie Harris en Eddie Who. Ah, weet je wat, ik doe de belofte nu wel. Ik ga hem straks nog wel even helemaal draaien. Ik vind het wel een leuk verhaal. Ga je dat straks ook nog wel even vertellen, hoe en wat. Hey, goedemorgen. Dit is weer een nieuwe aflevering van De Steden Driehoek draait door. We schrijven alweer op donderdag 9 juli 2026. En ach, wat was dat gisteren afkicken. Geen voetballen. Nee, nee. Ben je het gewend al om 2-3 weken lang iedere dag minstens 1 voetbalwedstrijd te kijken? Was er gisteren even geen voetbal op. Maar wees niet getreurd, de kwartfinales gaan vanavond weer verder. En ach, ik moest voorspellingen doen voor Guido. Ja, wat gaat het worden? Marokko tegen Frankrijk, Frankrijk tegen Marokko. Ik zei al tegen hem, ja, als je echt wilt gokken, dan gok ik op Marokko. Maar het verstandige hart, dat zegt toch dat Frankrijk zal moeten winnen. Maar je weet het nooit, hè. De bal is rond, het is 11 tegen 11. De VAR kan een verkeerde beslissing nemen. Ja, je weet het niet. Hey, lekker veel muziek voor je klaarstaan. Want het is uiteraard de Steden Driehoek draait door. Come Together, een liedje wat ik iedere ochtend meeneem. Tegen de klok van 10:30 ga je er weer een versie van horen. Heb ik voor je klaarstaan. En tegen de klok van 11:30 heb ik uiteraard weer een single klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Moet ik nog zeggen dat het de 200 beste singles zijn. De beste country singles. Nou, bij deze dan. We gaan naar 2015. Margot Price staat daar. Hurting on the Bottle. En zij staat op plekje 167. En ik ga hem straks natuurlijk nog draaien voor je. We gaan naar de jaren 80. En dat doen we met Yes. En dit is Owner of a Lonely Heart.

Melanie en Brand A New Key had ik er voor je klaarstaan. Ja, ach, ik zat even met de IT te appen. En ik kan het wel even vertellen. Ze hebben in ieder geval humor bij onze IT-afdeling. Er komt een update aan en hij schrijft... Dus ik ga hem ook uitrollen door de oproep heen. Waarop dan weer heb geantwoord van... Nou, ik zou hem gewoon door het systeem heen uitrollen. En als je door de omroep het heen gaat uitrollen... dat geeft dan weer zoveel rotzooi. Dat lijkt mij dan wel weer... Sorry, ik ben wakker. Vannacht een keer geen voetballer gekeken. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je van deze? Dit is Bad Heart and Good As It Gets.

ABBA en Summer Night City. En daarvoor hadden we nog Van Morrison en Wild Night. En daarmee kom op. Dat moest er even uit. Daarmee komen we bijna 10:30 uit. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. En dit keer gaan we naar een van de langste die in de lijst staat.

Ah, ik draaide hem al aan het begin, maar dan kan ik het... ik werd onderbroken door het systeem. Ik dacht, achter moet ik hem nog een keer helemaal voor je draaien. En ik draai de verkeerde live-uitvoering. De andere live-uitvoering die gaat misschien zondag nog wel even voorbij komen. Het programma Lang Leven Live. Eddie Harris hoorde je en Eddie Woo opgenomen at de fabriek in Hamburg in 1988 alweer. En wie was Eddie Harris? Harris was een grootheid in de jazznummer, of in de jazzwereld. Maar hoewel hij een grootheid was... of hoewel hij een pionier was, instrumenten uitvond en met grote namen samenwerkte, voelde hij zich vaak ondergewaardeerd door jazzcritici en vergeten door het grote publiek. Dit nummer, in dit nummer verwerkte Harris zijn frustratie over het feit dat hij, ondanks zijn enorme staat van dienst en innovaties zoals de Vartitoon of zijn eigen uitvinding zoals de saxofoon, bij het grote publiek vaak niet de erkenning kreeg die hij naar eigen zeggen verdiende. In plaats van te zijn, koos hij voor een speelse en humoristische aanpak. In deze live versie, zoals die in de fabriek in Hamburg, gebruikt hij het nummer als een soort medley van zijn eigen succesnummers. Hij citeert dan stukjes uit hits zoals Listen Here, Exodus, Freedom Jazz Dance. Het is zijn manier om tegen het publiek te zeggen: je kent misschien mijn muziek wel, maar weet je eigenlijk wel wie ik ben? Het nummer fungeert als een soort muzikale visitekaartje. Het is een creatieve manier om zijn eigen veelzijdigheid, piano, saxofoon, zang en zijn gevoel van showmanship te tonen, terwijl hij tegelijkertijd de spot drijft met de vraag die hij waarschijnlijk vaker kreeg dan hem lief was: Eddie Who? En de live versie die ik dan wil draaien bij... volgende week zondag gaan dat worden. Dan hoor je hem dus ook vergelijk horen. En dan zegt hij van dat mensen hem op straat tegenkomen, dat ze hem dan tegen hem zeggen: hey, ik zag je in die en die film spelen. En dan zegt: nee, dat is Eddie Murphy. En dan komen ze weer: hey, je hebt toch dat en dat gedaan? Nee, dat was die Eddie. Ja. Gaat proberen in te plannen voor volgende week zondag, want de opname voor aanstaande zondag, die staat al lang klaar voor Lang Leven Live. En dat is een special. Ja, ik kan wel even reclame maken. Het is een special voor Live Aid, wat toen zoveel jaren geleden bestond, afspeelde. Dit is Texas en Say What You Want, samen met The Wu-Tang Clan.

Voices hoorde je van Sarah Bett. En ik blijf hem leuk vinden. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Ik heb er nog één te gaan. Ik vind deze uitvoering ook heel lekker. George Harrison heeft hem gedaan. Dit is de uitvoering van Luke Wilson King. I've got my mind set on you. Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De MVM meldt dat er afgelopen kwartaal een recordaantal bestaande woningen te koop is gezet. De vereniging wijt dit aan de gebruikelijke voorjaarspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Via NVM-makelaars werden 56.700 woningen aangeboden, bijna 9% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg ook naar een recordhoogte. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De persoon werkte bij het team arrestantentaken en overschreed volgens meerdere meldingen grenzen van seksuele partners in de privésfeer. Na strafrechtelijk en intern disciplinair onderzoek kreeg de medewerker deze week strafontslag. De politie benadrukt dat medewerkers ook privé maatschappelijk verantwoord en integer moeten handelen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames, onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door een matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Ik kan zeggen een hele goede morgen en welkom bij de hele drie uur gedraaid door. We trouwt af met Il fait bon van Claude François. Had ik voor je klaarstaan. Ja, ga ik nog even snel vooruitblikken naar de Tour de France. Ja, ze gaan vandaag de Pyreneeën. En daarachter staat me toch alweer een paar heuveltjes, bergen op de planning om te doen. Zeg ik nou echt dat het de eerste echte bergrit is? Ja, dat durf ik dan ook weer niet te zeggen. Omdat ze natuurlijk al wat bergjes hebben gehad. Maar de eerste berg van buitencategorie die gaat er voorbij komen. Want ze moeten vandaag de Tourmalet beklimmen. En ja, die 7 kilometer lang aan 7% dinges. Dan is er nog een afdaling. En dan hebben ze nog een beklimming aan 18 kilometer. Bijna 4%. Ja, ik doe het niet na. Ik ben blij dat ik vanmiddag vrij heb. Dat ik lekker op mijn gemak kan kijken. En ook nog voetballen vanavond. Ach, dat is weer veel te veel sport op tv. Lekker veel muziek tot een uurtje of één. Dat is al de belofte die ik kan maken. Zometeen Margot Price op plekje 167. Uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Hurting on the Bottle uit 2015 staat daar. Hey, en omdat de zomer toch begonnen is. Dit de lekkere temperaturen komen er weer aan. Dit is Rigueira en Vamos a la Playa.

Haarlag, ja. De best disco in the town, de Ritchie Family, had ik er voor je klaarstaan. En we blijven eigenlijk, ja, ik weet niet of ik het een mashup mag noemen, maar mijn liedje waren, ja, nu ook weer heel veel bekende titels en heel veel bekende zinnen in de voorkomen. Ik vind hem wel een mooi achteraan passen, want het is Reunion en Life is a Rock.

Harriet Pellet had ik voor je klaarstaan. En Come Bring the Sun. Ik zit even te kijken, want dit komt echt net binnen bij mij. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, is woensdag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie donderdag op haar website. De familie en het team van Bonnie melden met een gebroken hart dat ze gisteravond onverwachts is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Al dus de verklaring. Ze werd er al behandeld. Er volgt op korte termijn een nieuw statement, aldus de manager. Maar voor nu vragen we om respect voor onze privacy om deze tragedie te verwerken. Kane O'Sullivan, zoals ze echt heet, brak door in de jaren 70 en maakte de afgelopen jaren nog altijd muziek. Haar grootste hit was Total Eclipse.

Tribes of the Heart uit 1983. Ze had ook succes met Holding Out for a Hero en It's a Hard Edge uit 1977. Die Total Eclipse of the Heart, ja, die draai ik eigenlijk altijd. Dus ik heb wat anders van haar klaarstaan. Dit is Bonnie Tyler, It's a Hard Edge.

I Wonder Rodriguez had ik voor je klaarstaan. En dan moet ik even naar het juiste lijstje gaan. Want het is inmiddels al 11:58. Ik heb weer een single klaarstaan uit de lijst van het blad The Rolling Stone. De 200 beste country nummers 167. Marco Price. Hurting on the Bottle uit 2015. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Het recept voor een geweldig countrylied? Nou, heel simpel. Met vrienden op een veranda rondhangen en een fles Bullet Ray laten rondgaan. Marco Price schreef Hurting on the Bottle op een avond samen met haar man Jeremy Ivy en met Caitlin Rose en Mark Fredson. Het nummer verscheen op haar debuutalbum Midwest Farmer's Daughter uit 2016. Het is nog steeds haar populairste lied. Want wie houdt er nou niet van een meeslepende ode aan whisky en liefdesverdriet? Hoewel Price inmiddels gestopt is met alcohol, vindt ze het nog altijd prima om Hurting on the Bottle live te spelen. Sterker nog, ze doet dat graag, zoals ze vorig jaar tegen blad Rolling Stone zei. Jeremy zei, je drinkt niet eens meer. Wil je eigenlijk nog wel een drinkliedje spelen? Voel je je nog wel een band met dat soort nummers? Ik zei, juist nu raken ze me meer dan ooit. Ik heb hem klaarstaan. Ik zei het net al, het staat op plekje 167. Het is Margo Price uit 2015, haar debuutsingle Hurting on the Bottle. Ik zou zeggen, veel plezier met het liedje.

Ace of Base had ik voor je klaarstaan en The Sign. En daarvoor had ik ook nog voor je klaarstaan het country nummer. Op plekje 167, Margot Price, Hurting on the Bottle. En morgen dan gaan wij verder met 2013. Uit 2013. Zo moet ik het natuurlijk zeggen. Dan heb ik Brandy Clark klaarstaan. Pray to Jesus. En zij staat dan natuurlijk op plekje 166. Omdat we vandaag 167 hebben gehad. Dit is Bill Wyman. Je suis un rockstar.

Misschien gaat hij dat binnenkort in september ook wel in Amsterdam spelen. Ronnie Hood hoorde je. En de Ronnie Hood Band en Mick Tyler, Let's Get Together. En waarom vertel ik dat? Nou ja, Ronnie Hood die gaat een korte zomertour doen door Europa. Hij staat op 7 en 8 september in Paradiso in Amsterdam. Maar die kaarten die zijn al uitverkocht. Waar gaat hij nog meer naartoe? Ik zie Oostenrijk zie ik staan, Italië zie ik staan, in Engeland staat hij ook. Onder andere met Eric Clapton. Dat doet hij op 23 augustus. Hij gaat nog naar Zwitserland. En op 3 september staat hij bijvoorbeeld in Iwerk in Keulen. Dat is in Duitsland. Daar zijn bijvoorbeeld wel nog kaartjes voor. Je kan ook nog bijvoorbeeld naar Olympia in Parijs. Daar zijn nog kaartjes voor. En als je echt gek wil doen, dan kun je ook nog naar Barcelona. Of naar Lissabon. Ook daar zijn nog kaartjes voor. Maar wil je naar Amsterdam? Ja, dan heb je toch echt pech gehad. Paradiso, 2 optredens geeft hij daar. En dat is ook de enige zaal waar hij 2 optredens geeft. Dat is al helemaal Steve uitverkocht. Maar ja, ik zie nog datum staan. Misschien gaat hij daar nog wel een 3e of een 4e optreden geven. Ik weet het niet. Het valt me dus ook op dat Paradiso het enige is wat uitverkocht is. Ja, ze wilden maar zeggen dat Nederland van de Stones houdt. Dat Nederland van Ron Hood houdt. En dat de Stones en Ronnie Hood van Nederland houdt. Dit zijn de Braxtons en The Boss.

Kingdom of Fear had je van Cameron Whittacamp, had ik voor je klaarstaan. En ik zit weer met een schuin oog naar de klok te kijken en ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Betekent dat ik nog één plaat te gaan heb voor de klok van 12 uur. We gaan er namelijk uit met Klein Orkest en dit is Over de Muur. Tot zo, naar de andere kant van 12 uur uiteraard alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De prijzen aan de pomp in Nederland.

zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

even kijken, wat heb ik voor je klaarstaan? Ik zeg eerst goedemiddag en welkom bij het laatste uurtje van de Steden Driehoeken draaien erdoor. We schrijven alweer donderdag 9 juli 2026. We begonnen met The Buckstops en The Letter. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan tot een uurtje of één. Er gaat echt van alles nog voorbij komen. Ik heb nog nieuwe muziek volgens mij van The Opposites. Meneer Zeep Vindendijk. Binnen zonder kloppen.

Uit de jaren 80, Colonel Abrams had ik voor je klaarstaan. En Trapped, en van de jaren 80 gaan we... Wat is het? Eind jaren 90, begin de 2000. Ik weet in ieder geval wel zeker dat het de Red Hot Chili Peppers zijn. Dit is het prachtige Scar Tissue.

0: Come in, Mr. DJ.
1: I Love My Wallet and El Segundo, A Tribe Called The Quest had ik voor je klaarstaan. En dan zit ik even met twee dingen tegelijk weer aan het doen. Dat kan ik dan ook wel weer. Het was in de Norman Cook remix. En over die Norman Cook remix gesproken. We kennen hem beter als Fat Boy Slim. Het nog zo'n lekkere gouden ouwe remix, om het zo maar te zeggen. Zullen we die dan ook dan maar even achteraan draaien? Dit is namelijk Corner Shop en Brimfuls of Asha. Die ken je ook wel.

Onirin is hoorde je een Kwando. Ik heb nog een keer nieuwe muziek voor je klaarstaan. Het kwam uit op 3 juli. Dat is vorige week vrijdag. Na heel veel jaar hebben ze ook weer een nieuw album. Of gaat er een nieuw album van de band uitkomen. Ik heb het natuurlijk over The Opposite. The Opposite. Ja, daar heb ik het goed om. Is dat nieuwe album al uit? Nee, dat nieuwe album is nog niet uit. Het gaat uitkomen. Dit is

Ik had de Stansas Brothers voor je klaarstaan en Flowers on the Wall. Dit had jij wel gekend, of niet soms? Ik zit even te kijken en ach, het staat in het systeem. En dan vind ik weer heel veel moeite doen om hem te weigeren te draaien. Dit is Stevie Wonder en Higher Ground.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Left the building. Ik ben er nog even. Ben er nog een kwartiertje. De KLF voor de Tree, I am eternal. Ja, ik blijf deze single zo geweldig vinden. 24 juli, dat is over een kleine twee weken, of een dikke twee weken, komt het nieuwe album van The Strokes uit. Het is alvast een single van het album. Je hoort hem al de hele week. Omdat ik hem leuk vind. Going Shopping.

0: Volbeat, ooit nog een keer gezien live op Lowlands en Sad Man Thong, had ik voor je klaarstaan. En de vorige band die ik daarvoor voor je had, dat was The Root, samen met onder andere Erika Badu en You Got Me. En dat staat nog wel op mijn lijstje om The Roots nog een keer live te zien. Alexander is aangekomen, dus samen met Erika Badu. Weet je hoe de zoon van Erika Badu heet? Jabba Badu. Ja, ik vind hem ook heel grappig. Ik ben vandaag echt wel van de flauwe humor. Ja, ik ben uitgeslapen van gisteravond geen voetballer zitten kijken. Over voetballer gesproken. Ja, jij vond het schandalig die wedstrijd tegen Argentinië, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou. Wat denk je dat het vanavond gaat worden? Marokko tegen Frankrijk of Frankrijk tegen Marokko?
1: Ik hoop Marokko.
0: Ja, ik hoop dan weer Frankrijk. Ja, ik ben er wel een beetje klaar mee dat die

Marokkanen dan weer de stad moeten afbreken. Niet hier in Apeldoorn. Als je dan leest wat er in Den Haag en Amsterdam gebeurt. En ik zou het ook niet kunnen hebben als dadelijk een land in de finale komt. Of twee landen in de finale komen. Die nog nooit wereldkampioen zijn geworden. Ik vind dat een land wat nog nooit wereldkampioen is geworden. Die moet eerst maar een keer de finale verliezen. Ik bedoel, wij hebben al 3 keer de finale verloren. Dus ik zou het heel pijnlijk vinden als dadelijk bijvoorbeeld België in de finale komt. En dat zijn 1 keer zonder een keer de finale te verliezen en 1 keer wereldkampioen worden. Dus ik hoop ook eigenlijk dat Frankrijk, Engeland zijn al wereldkampioen geworden. Argentinië, Spanje, dat die landen dan ook tegen elkaar treffen. Ja, ik kan daar chagrijnig van worden. Is dit alles? Ja, dit is alles van het programma. En we gaan er toevallig ook nog uit met Is dit alles? Namelijk van Doe Maar. Morgen ben ik er weer voor Nieuwe Steden Driehoek Draait Door tegen de klok van 10:00.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige

Vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS

0: en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars. Ja hoor, het is weer donderdag en dus tijd voor de donderdagmatinée. We zijn er tot vanmiddag 4 uur. En we, dat is dan Alexander in de techniekruimte achter de knop en de schuiven. En die gaat straks ook bellen met gasten. En ik zit hier natuurlijk te presenteren. Ja, aan deze kant van het glas. We gaan er een mooie uitzending van maken. Heerlijk, zoals van ouds, lekker met z'n tweetjes. Helemaal gezellig. We gaan straks praten met Annemarie Uitenhout. Zij is van de organisatie Team Vrije Tijd Apeldoorn Partners. Die hebben een feestelijke afsluiting gehad op de Koninginnelaan. Daar gaat ze ons natuurlijk van alles over vertellen. En we gaan ook praten met Peter. Hij is de helft van het duo No Rush. We hebben totaal geen haast. Nee, ze heeft twee fantastische muzikanten uit Epe. En die gaan aankomende zondag voor u optreden in muziektent in het Oranjepark. Dus daar gaan we lekker mee bellen en ook verhoren hoe het allemaal is gegaan met de voorbereidingen enzovoort. Daaromheen natuurlijk lekkere muziek en wetenswaardigheden. Komt allemaal voorbij. Dus we gaan gewoon lekker beginnen met de uitzending van 9 juli. Dus vandaag, de 190ste dag alweer van 2026. We gaan luisteren nu naar... Ach ja, ze is ook al heel lang niet meer onder ons... Conny van der Bos, prachtige stem. Het staat op een album van dichtbij en het titel is Drie zomers.

Zaterdag 11 juli organiseert de zoogdierenwerkgroep van IVN Apeldoorn een braakballenpluisdag. En dat doen ze bij Praktijkcentrum Bonen aan de Asselse straat 328B hier in Apeldoorn. De activiteit start om 1:30 en die eindigt om ongeveer 4:00. Aanmelden kan nog steeds via het formulier op de website van het IVN Apeldoorn. En die website die is getiteld www.ivn-apeldoorn.nl. We gaan luisteren naar Bob en Marcia, You Gifted and Black.

0: Nou, dat was even lekker terug in de tijd, hè? 1970 om precies te zijn. Maar het blijft gewoon een lekker herkenbaar liedje. Ik ga praten nu met Peter, want die heb ik aan de telefoon. Dag Peter.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, gezellig hè? Zo.
1: Goed je te horen. Ja, hè?
0: Is er weer een tijdje geleden dat wij elkaar gesproken hebben?
1: In de studio inderdaad, hè?
0: Ja, precies. Op een andere locatie weliswaar, maar wel voor RTV Apeldoorn. En dat was een super uitzending, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, dat was beren gezellig.
0: Ja, was beren gezellig.
1: En dan spreekt de muziek, hè?
0: Heerlijk, toch? Ja, ja. Muziek is tijdloos en muziek is internationaal. En ja, die verstaat iedereen. Dat is toch gewoon zo?
1: Ja, nou ja, dat is... En het is heel breed, verveelt nooit, hè? Je kunt zo verschrikkelijk veel mee vertellen. En, ja. En je kunt er ook zoveel mee leren en van leren. En ja, dat houdt nooit op.
0: Maar dat hebben jullie ook op je website staan. Hè? Ik heb hem toevallig hier nu voor mij. Muziek, mm-hmm. Muziek vertelt een verhaal. En elk liedje is ook een verhaal. Maar
1: ja,
0: vertel eerst eens eventjes... jij bent Peter, jij speelt saxofoon en je zingt.
1: Ja,
0: maar je bent onderdeel van een duo.
1: Ja, en dat wil dus zeggen dat er nog iemand is. En dat is Fred Dijk. En dat... die speelt gitaar en die zingt ook.
0: Ja.
1: Die neemt eigenlijk wel 90% van de gezongen stukken, zeg maar, voor zijn rekening. Die zingt het meest.
0: Ja.
1: En met saxofoon en zingen tegelijk gaat gewoon wat lastiger.
0: Ja.
1: En gitaar en zingen wel. Flauwe grap. Maar, dat is.
0: Maar hij blijft leuk. Hij blijft leuk. Maar vertel even de naam van het duo.
1: Ja, No Rush.
0: Ja, No Rush.
1: Eigenlijk, ja, ik kan het... het is eigenlijk wel een heel mooi verhaal hoe dat is ontstaan.
0: Ja, vertel.
1: Wij komen elkaar tegen, Fred en ik. We kennen elkaar wel en niet, maar we willen elkaar beter leren kennen. Omdat we allebei zoiets hebben van, we hebben in heel veel bandjes gespeeld. Maar Fred was het spelen in bandjes een beetje zat. En ik was een beetje zoekende naar nieuw bandje of nieuw iets nieuws.
0: Ja.
1: En... Fred speelt in het zingt in het koor Doetmaars, waar mijn vrouw voor staat. En mijn vrouw zei van, nou ja, ik weet dat Fred, misschien moet je bij hem eens een bakje koffie gaan drinken, want ik weet dat hij goede muziek maakt. En heeft ook in de folk scene veel gedaan. Ik heb ook in folkbandjes gespeeld. We zitten wel een beetje in dezelfde hoek.
0: Yeah.
1: Ja, en als je al 50, 60 jaar muziek maakt, dan 50, in mijn geval, laten we niet overdrijven. dan heb je ook wel bepaalde wensen.
0: Precies.
1: En ik vind sowieso muziek maken, ik zeg altijd,

0: dat moet klikken.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: En ik kom bij Fred op de koffie en Fred die zegt van nou, ik heb wel een map met allemaal nummers en er begint een liedje te spelen.

0: Ja.
1: En ik speel dat liedje zo mee. Hij zegt, ken jij Rush? Ik zei, ja, dat is mijn favoriete band. Toen ik 18 was en zo een paar keer gezien. En nou ja, op een gegeven moment, No Rush. Of dan ben ik het al een paar keer aan het verklappen, No Rush. Maar dan ga je dus toch zoeken naar een naam. Nadat we erachter kwamen dat het wel klikte.
0: Mm-hmm.
1: En wat namen de revue laten passeren. Maar op een gegeven moment zei van, ja, no rush. Gewoon, we zijn rush niet, maar we hebben ook geen haast. We hebben alle tijd. En de muziek is ook, relaxed.
0: Lekker.
1: We doen rustig aan.
0: Je kan achterover. Precies. Achterover leunend op je stoeltje of op je kleedje kun je gewoon lekker luisteren naar jullie muziek.
1: Ja, geen en we zijn maar met z'n tweeën, geen haast. En we zijn maar met z'n tweeën, dus dat geeft ook een andere dynamiek natuurlijk. Ja. Dan wanneer je met 6 man of 12 man aankomt zetten in een band.
0: Ja.
1: Dus we willen ook genieten van die mooie muziek. En daar willen we de mensen ook van laten genieten en delen. Want dat was het eerste wat we tegen elkaar zeiden van, ja, we maken eigenlijk zulke leuke nummers.
0: Mm-hmm.
1: We vinden het leuk om die nummers te maken. Laten we de mensen daar ook. Het mooiste is om dat ook te kunnen delen.
0: Precies.
1: En dat doen we dus graag.
0: Ja, dus zo vertellen jullie het verhaal gewoon verder.
1: Op onze manier.
0: Precies, maar dat is toch heel goed ook.
1: Ja, dat is het zeker. Kijk, en heel veel bandjes. Wij zijn geen coverband. Wij spelen de liedjes niet na zoals het origineel is. We spelen nummers van anderen.
0: Ja. Hè,
1: maar we zijn ook niet zo goed in het schrijven van liedjes. Dat geven we gewoon eerlijk toe.
0: Ja.
1: En als jij mooie liedjes die je zelf raken, op een mooie manier, op onze manier spelen we dat. Ja, dan is dat wat het is.
0: Maar ik vind het ook heel belangrijk dat jullie gewoon je eigen sausje eroverheen gooien.
1: Ja, het klinkt natuurlijk niet zoals Tom Waits en het klinkt niet als Sting. En
0: maar dat moet ook niet. Want die artiesten zijn er al. En jullie zijn gewoon een eigen duo, No Rush.
1: Ja.
0: Met jullie eigen interpretatie van al die prachtige liedjes.
1: Ja.
0: Zo moet je het zien.
1: Ja, nee, zo is het.
0: Toch? En jullie worden er heel erg blij van. En jullie, hoe lang doen jullie dit nu al? Want je hebt verteld.
1: Voor mij een jaar of 4, maar we hebben al besloten dat we volgend jaar ons 25-jarig jubileum vast gaan vieren of zo.
0: Ja, waarom ook niet? Hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, gewoon, vind ik ook.
1: Elke dag is een feestje, maar samen met mensen om je heen die muziek delen is wel het leukste wat er is.
0: Ja.
1: Dan verzin je gewoon een feestje.
0: Hartstikke goed. Helemaal fijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik weet natuurlijk al hoe jullie klinken.
1: Ja.
0: En het is fantastisch. Het is gewoon om van te genieten. En dat is ook jullie doel eigenlijk, hè? Jullie willen de mensen gewoon laten genieten van jullie muziek.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, gewoon blijven doorgaan.
1: Ja. Nou, de 12e, aanstaande zondag, is het in het Oranjepark, is natuurlijk ook een geweldige plek om achterover te hangen en van de muziek te genieten.
0: Heerlijk.
1: Maar wat ik wel leuk vind, is dat mensen dan wat dichter bij het podium komen zitten. Om, wij leven ook van de interactie met het publiek.
0: Ja.
1: Het is gewoon leuk om te delen.
0: Mm-hmm. Nou, wie weet gaat het ook allemaal wel gebeuren.
1: Dat gaat vast goed komen.
0: De weersvoorspellingen zijn fantastisch, dus daar gaat het niet aan liggen. En wij gaan gewoon lekker genieten van jullie. Aankomende zondag, je zei het al, in de muziektent in het Oranjepark hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: En hoe laat staan jullie geprogrammeerd?
1: Van 2 tot 3:10.
0: Kijk eens aan. Nou, misschien wordt het wel 2:55. Weet jij veel?
1: Nee? Nou, of 3:00. Ik weet niet hoe strak of wat. Wij doen in ieder geval het allemaal. Hè?
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe straks in de programmering zitten.
0: Inderdaad, gewoon.
1: Wij doen rustig aan.
0: Geen haast. Heerlijk.
1: Nee,
0: nou,
1: zeker niet.
0: We verheugen ons er enorm op, Peter.
1: Ja, wij ook.
0: En ik zie jullie heel graag aankomende zondag in het Oranjepark verschijnen.
1: Ja, nou, en bij deze komt allen, hè, zeggen we dan.
0: Zo is dat, dus gratis toegang, dus wat let je. Hè?
1: En beren gezellig, een hele fijne plek altijd.
0: En hele goede muziek waar je lekker naar kan luisteren.
1: Zo is dat.
0: No Rush.
1: Nou,
0: dankjewel Peter, graag tot zondag. En groetjes aan Fred.
1: Ja, heb er zin in, dankjewel.
0: Goed, dag. Doei, doei. We gaan luisteren nu naar een liedje, want Peter zei het al. No Rush. Dat was de band waar hij vroeger heel erg in geïnteresseerd was. En dat staat volgens de berichten die ik net heb gekregen van Alexander. Staat hij klaar? Dus start er maar in. Ja.

Een lekker nummer, hè? Ja, en dat is van hunzelf dus, hè? No Rush. Ik had het even niet goed begrepen van Alexander. Maar dit was wat u net hoorde, is dus het duo No Rush. Fred en Peter. En die zijn dus aankomende zondag live te zien en te horen in het Oranjepark, in de muziektent. Dus komt alle naar het Oranjepark toe. Fantastisch wordt dat. Heerlijk. 2 uur, dan spelen ze. En het is gratis toegang. Oké, we gaan naar een volgende No Rush luisteren. Totaal wat anders. Dit komt uit 2020. De titel is No Rush, gespeeld door Nick Peters.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, het weerbericht in Apeldoorn en omgeving natuurlijk ook. Hè. Het is op dit moment 24 graden. Ik vind het een heerlijke temperatuur. Blijft ook zo, het gaat ietsje oplopen nog naar een graad of 26. En dan vanavond wordt het toch wat minder. Qua temperatuur kan er ook een wolkje voorbij komen. Blijft wel droog. En het gaat dan afkoelen tot 14 graden vannacht en is de wind zwak. Wind is zwak, windkracht 2. Morgenochtend gaan we de dag beginnen heel zonnig en is de temperatuur dan ook al gelijk 21 graden. Het blijft dus gewoon lekker zonnig en ook zo goed als droog, kun je gewoon zeggen. Overdag gaat het ongeveer 29 graden worden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 14 graden schommelen. De wind waait uit het noordoosten en is matig, windkracht 3. Vanaf dinsdag, maar dat is pas volgende week na het weekend, gaat de kans op neerslag een beetje toenemen. En gaat de temperatuur overdag ook wat naar beneden. Maar dan blijft het toch nog rond de 26 graden. Dus joh, we hebben helemaal niks te klagen, lijkt mij zo, toch? En ik zie ook echt alleen maar, ja, vrijdag 29 graden, zaterdag 29 graden, zondag 30 graden. Dan gaan we maandag weer terug naar de 29 graden. Het houdt niet op, joh. Het gaat gewoon lekker door. We zitten midden in de zomer. En wat hoort er bij de zomer? Ik vind altijd een lekker glaasje wijn. En of dat nou uit Griekenland komt of uit Duitsland, maakt niet uit. Udo zingt over Griechische wijn.

Ja, dit was wel ook eigenlijk toch wel een van de meest succesvolle nummers van Udo Jurkens. In 1975 heeft hij dit gemaakt. En andere iconische klassiekers van zijn hand zijn Ich war noch niemals in New York. Aber bitte mit Sahne und merci, merci, chérie. Nou, die kent u allemaal wel, hè? Daar heeft hij ook in 1966 het Eurovisie Songfestival mee gewonnen. Nou, helaas is hij overleden. 2014... In het harnas gestorven, zeggen ze dan zoal zo mooi. Op de leeftijd van 80 jaar. In Zwitserland. En hij is geboren op 30 september 1934 in Klagenvoort, Oostenrijk. We gaan even naar het volgende berichtje. Want, ja, ik wil u gewoon op de hoogte houden van wat er allemaal speelt hier in Apeldoorn en omgeving. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren op zaterdag 18 juli aanstaande op de Loenermark een nachtzwaluw-excursie. Overdag zie je ze maar zelden en 's nachts produceert de vogel hele vreemde geluiden. De boswachters van het GLK nemen de deelnemers mee naar de Loenermark om deze vogel te kunnen zien en of te horen. Tip van de boswachter: neem iets mee om op te zitten, want soms duurt het wat langer voor we de vogel horen. Ja, die gaan niet op commando gaan die geluid maken. Nee, natuurlijk niet. Bij harde wind of regen wordt de excursie verplaatst. Kinderen kunnen helaas niet mee met deze excursie. En vooraf online reserveren is absoluut noodzakelijk. Wil je meer informatie en ook online reserveren? Dat kan allemaal via de website van glk.nl/excursies. Heel bijzonder dus. 18 juli aanstaande. Op de Loenermark, moet ik zeggen. Een excursie om nachtzwaluwen te horen en te zien. Nou, we gaan nu maar eens even luisteren naar Douwe Bob. Douwe Bob, die kennen we natuurlijk allemaal. Die timmert aardig aan de weg. Is ook heel wat jaren al bezig. 2015 heeft hij dit liedje geschreven. En het is getiteld Sweet Sunshine.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Nou, dat was toch even lekker genieten, hè, van Tarkan. De man is ongelooflijk populair. Hij is ooit in Duitsland geboren. Inmiddels is hij ook alweer 53 jaar. Is met zijn hele familie geëmigreerd naar Turkije. En daar heeft hij de klassieke Turkse muziek gestudeerd in Istanbul. En sinds 1992 is hij de beroemdste ster van de hedendaagse Turkse popscene. Dit nummer, Sikidim, dat komt uit 2006. En hij heeft een heleboel liedjes gemaakt. Ze zijn allemaal succesvol. En ik las ook iets dat hij dit jaar nog gaat optreden in Abu Dhabi. Ja, dat is dan even in november pas. Dus als u daar naartoe zou willen, moet je even op de site kijken van Tarkan. Nou, we gaan, dat was dat. Maar lekker, ik ben helemaal in vakantiesfeer. Ja, dat krijg je dan met die liedjes, hè. En ik weet niet hoe het gesteld is met Annemarie Uitenhout, want die heb ik nu aan de telefoon.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ga je ook al snel op vakantie of ben je al geweest misschien?
1: Over 1 week zit ik in de auto, ja.
0: En waar gaat de reis naartoe? Mogen we dat
1: Frankrijk.
0: Weten? Frankrijk. Frankrijk, ja. Leuk. Met de auto, dat is goed te doen toch?
1: Ja, ja, prima.
0: Geen haast. Leuk. Gewoon op het moment dat je in de auto stapt, heb je vakantie. Zo doe ik het altijd. Lekker toch? Maar vertel eens, jij bent van de organisatie Team Vrije Tijd, Apeldoorn Partners.
1: Ja.
0: En jullie hebben vandaag een feestje gevierd.
1: Zeker, we hadden vanmiddag een hele leuke officiële opening aan de Koninginnenlaan.
0: Ja.
1: Van een van de nieuwste projecten die wij hebben opgeleverd samen met de ondernemers uit de straat. Ja. En vanmiddag was daar wethouder Peter Messers bij. Mm. En hij heeft het project officieel geopend. En vanaf vandaag willen we eigenlijk iedereen in Apeldoorn lokaal toeristen uitnodigen om lekker naar de Koninginnenlaan te komen. Niet van alle mooie winkels die daar zijn, maar ook van ons nieuwe project.
0: Ja, Annemarie, af en toe kom je heel een beetje raar door de ether. Dus ik weet niet of je veel aan het bewegen bent met je telefoon. Blijf gewoon even rustig staan of zitten.
1: Ja, ga ik doen.
0: Anders is het signaal, anders ben je niet goed verstaanbaar voor de luisteraars. Dat is jammer. Ben je er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Mooi. Nou, dat feestje dat is dus geweest, hè? En dat was vanmorgen om 11:30?
1: Ja. Ja, toen heeft de wethouder het officieel geopend.
0: Ja.
1: En eigenlijk is het nu voor iedereen toegankelijk.
0: Ja.
1: We hebben aan 6 lantaarnpalen hangt bovenin hele mooie decoratie.
0: Ja.
1: En daaronder hangt een geel bordje.
0: Okay.
1: En op dat gele bordje staat een initiaal.
0: Ja.
1: Jullie mogen zelf ontdekken waar de initialen voor staan. Dat is nog een leuk raadsel.
0: Ja.
1: Maar je kunt de letter die erop staat, kun je scannen. En dan kom je eigenlijk in een augmented reality wereld, AR.
0: Ja.
1: En dan popt er een mooie foto op en je hoort een verhaal en je leest een verhaal. En met die verhalen maken we eigenlijk de geschiedenis van de straat, willen we eigenlijk beleefbaar maken.
0: Ja.
1: Dus de Koninginnenlaan heeft een hele mooie rijke geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Zowel in het ontstaan daarvan als elke gevel, elke hoek heeft eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal te vertellen.
0: Ja.
1: En met dit project hebben we eigenlijk

0: 6 mooie verhalen uitgekozen. En die komen nu tot leven.
1: Mooi, dat lijkt me heel bijzonder ook. Hoe zijn jullie eigenlijk op dit idee gekomen om dit zo te gaan doen?
0: Nou, dit idee is ontstaan uit een creatieve sessie. Dat heeft al zo'n 1,5 jaar geleden plaatsgevonden. En daar waren een aantal creatievelingen bij aanwezig. Waaronder Pim van Studio Vlegel. Mm-hmm. Maar ook ondernemers en bewoners uit de straat. En zij gaven echt de behoefte aan van wij willen gewoon heel graag de mooie verhalen uit onze mooie straat laten zien eigenlijk aan de rest van Apeldoorn.
1: Ja.
0: En Pim heeft ons geholpen om dit tot leven te brengen door middel van AR.
1: Ja, mooi. En hoe lang, want het is dan officieel geopend. En hoe lang kunnen we daarvan gaan genieten de komende weken? Of zeg eens?
0: Het hangt daar vanaf nu tot altijd. Het is een definitief project.
1: Oh.
0: Het is, vanaf nu is het, het is een cadeautje van ons aan de Koninginnenlaan, aan de ondernemers. En het hangt daar nu voor altijd.
1: Nou, wat leuk zeg. Ik kom heel vaak over die Koninginnenlaan, dus dat belooft wat. Ga ik ook van genieten dan.
0: Heel erg leuk, dat horen we graag.
1: Ja, tuurlijk joh. Het is ook een prachtige, het is een koninklijke laan, vind ik, hè?
0: Precies. En met het project verwijzen we daar ook naartoe. Zowel in de decoraties die bovenin hangen, die hebben een koninklijke knipoog als de initialen en de verhalen die vertellen je meer over de straat.
1: Ja, mooi. Is er ook iets nog te lezen op de website van Apeldoorn Partners of uit in Apeldoorn?
0: Op in Apeldoorn /Koninginnenlaan, daar vind je eigenlijk alles, alle informatie over dit project en de achtergrondinformatie.
1: Ja.
0: Als je de bordjes scant en je hoort de verhalen, dat is wel nog even leuk om te benoemen. De verhalen zijn ingesproken door de ondernemers zelf van de Koninginnenlaan.
1: Wat leuk.
0: Die zijn echt actief betrokken geweest.
1: Nou zeg.
0: Ja, de opening vanmiddag was ook goed begeleid door allemaal heerlijke hapjes van diverse ondernemers daar. Dus het was een mooi feestje.
1: Nou, ze zijn ook allemaal, ik ken er een paar, en ze zijn ook echt ook wel trots op hun Koninginnenlaan.
0: Koninginnenlaan. Zeker, en terecht.
1: Ja, mooi. Prachtig om daar altijd te zijn, te mogen zijn. En in dit geval heel benieuwd naar al die mooie verhalen die er te horen zijn.
0: Ja, echt ontzettend leuk. Wist je bijvoorbeeld dat er een vogelpark was aan de Koninginnenlaan heel veel jaren geleden?
1: Nee, vogelpark? Nee.
0: Een vogelpark, ja. Nee. Een dierenpark. Dat is ontstaan door meneer Putz. Hij had allemaal tropische vogels hier naartoe gehaald. Uiteindelijk was hij zo gek op alle dieren dat hij ook nog beren in zijn dierenpark heeft neergezet. En dat is hem helaas fataal geworden.
1: Ach.
0: Tijdens het voeren van een van de dieren is hij overleden.
1: Ach.
0: Maar ook dat heeft zich allemaal plaatsgevonden aan de Koninginnenlaan.
1: En dat kunnen we ook allemaal lezen en horen en zien.
0: En dat kun je allemaal te weten komen.
1: Nou, fantastisch. Hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd. Leuk. Dus het is vandaag officieel dan geopend en het blijft er voor altijd hangen.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Hartstikke mooi. Ik nodig jullie van harte uit om eens langs te gaan.
1: Gaan we zeker doen. Dankjewel voor dit moment, Annemarie. En je weet ons te vinden. Mocht er weer wat te melden zijn voor een andere koninklijke laan in Apeldoorn. Ik weet niet of we die nog hebben verder, maar dit is natuurlijk
0: is
1: ook een beetje...
0: Er heel veel royaals in Apeldoorn,
1: ja,
0: zeker.
1: Daarom. Mooie royale stad zijn we. Ja, toch?
0: Precies. Dankjewel.
1: Dankjewel. Tot de volgende keer, Annemarie.
0: Doeg.
1: Doei, doei. We gaan luisteren naar Milo. Oh ja, Milo. Vind ik ook wel een hele goede zanger. Met IO Technology. IO Technology.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Danielle, dat gezongen Nederlandse rockband uit Apeldoorn, Meneer Van Zanten. En met dit nummer zijn ze in 2003 eigenlijk wel ook het meest bekend geworden. Het heeft ook de derde notering gekregen in de Gelderse top 100. Meneer Van Zanten, onthoud die naam. Het zit erop, hè? Het eerste uur is alweer voorbij. Nog eventjes en dan gaan we naar het nieuws van 3 uur. En niet getreurd, na het nieuws van 3 uur zijn wij gewoon terug

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Welkom terug bij het tweede uur. We zijn er nog tot vanmiddag 4 uur, zoals ik al zei. En ja, we staan sowieso, staat er op de planning dat wij om 4:15 gaan bellen met Jan Kersenboom, eigenaar van het Blues Café. Want die heeft me toch weer leuke dingen voor elkaar gekregen, zeg. En dat begint vanavond al. Een jam-sessie met Mark van Maurik. En natuurlijk ook Laura, de vrouw van Mark van Maurik. Ga door tot en met zondag 12 juli. Nou, helemaal leuke dingen. Gaan we straks uitroeren met hem over babbelen. En tot die tijd hebben we gewoon lekkere muziek. We gaan ook even vooruitkijken op de wedstrijd van vanavond. Ja, de voetbalwedstrijd. Ik ben zelf helemaal geen voetbalfanaat. Maar toch, ja, af en toe moet je eens een beetje je zinnen verzetten. En er zijn leuke liedjes, want die heeft Alexander natuurlijk erbij gezocht. En nog veel meer leuke liedjes. Dus dat komt helemaal goed dit tweede uur. We gaan nu luisteren naar, ja, Nederlandstalig. Want dat hoort er natuurlijk ook altijd bij. Het is een, ja, zeg maar het muziekmoment van Alexander Hoog. Hans Kroes, die staat op de planning. Nederlandse zanger uit Epe. En die bestaat om, bekend, staat bekend, ik ga ervan stotteren, die bekend staat om zijn Nederlandstalige feel-good muziek en traditionele smartlappen. En hij werd bekend met feestelijke nummers en meezingers. En bracht muziek uit zoals Mooie Meid, Treintje Verder en Duw Mij Niet Weg. En die singles zijn allemaal te beluisteren op Spotify. Maar nu gaan we niet luisteren naar die titels. We gaan luisteren naar het liedje Zomerdans. Want het is natuurlijk gewoon volop zomer. En daar moeten we gewoon bij aansluiten qua muziekkeuze. Dit nummer heeft hij gemaakt in 2014. En wat ik al zei, hij is echt een artiest, met name populair in het Nederlandse feest- en levensliedcircuit. En hij wordt al omschreven als tranenzanger. En die smartappen brengt zoals ze bedoeld zijn. Hans Kroes, Zomerdans.

Nou, dat was even lekker. Ja, toch een beetje een lekker zomersnummer, toch? Oké, het is zomer, de vakantie is begonnen en dan moeten ook de kinderen bezig gehouden worden. Nou, dat kan aankomende zaterdag 11 juli, want dan verandert Park Zuidbroek opnieuw in de plek voor een dag vol plezier, activiteiten en entertainment voor kinderen en gezinnen. Want dan is het Kids at the Park. Geniet van leuke spellen, creatieve workshops, grote springkussens, een gezellige kleedjesmarkt, heerlijke foodtrucks en gratis ijs, fruit en ranja. En dat wordt allemaal aangeboden door Plus. Meer informatie kun je vinden op de website zuidbroek@thepark.nl /evenementen/kids. Maar denk als je gewoon Zuidbroek at the Park googelt, dat je er dan ook komt. Dus aankomende zaterdag 11 juli, Park Zuidbroek, Kids at the Park. We gaan luisteren naar Anouk. En dit nummer komt, even kijken, uit 2009. En heeft de titel Woman.

een van mijn favoriete artiesten toch wel, hoor. Anouk. Die timmert al heel wat jaren aan de weg. Ik zal eens even kijken of ik kan zien. Ja, ze brak in 1997 door met de single Nobody's Wife. En stond sindsdien met vele albums en singles in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. Ze is inmiddels 51 jaar, geboren in Den Haag. En daar woont ze volgens mij nog steeds. Ja, weet je, rock chick, maar ze kan alle stijlen kan ze zingen. En ze zingt puur, hartstikke goed, mooi live, allemaal super geweldig goed. Ja, heel zuiver. Vanavond, hè, heeft u het in de agenda staan? Of heeft u alles erop afgestemd? Want vanavond is er natuurlijk weer een voetbalwedstrijd te zien op de televisie. Want wat speelt er dan? Nou, Frankrijk tegen Marokko. En we weten allemaal nog wel hoe Marokko heeft gepresteerd de afgelopen week. Dat was fantastisch. Lieten ze echt iedereen een poepie ruiken. Van dat ze echt wel kunnen voetballen ook, die Marokkanen. Heel fanatiek ook. Nou, vanavond is dus die wedstrijd Frankrijk-Marokko. Even kijken, ik ben helemaal niet zo'n voetbalfanaat, maar het is te zien vanavond vanaf 10:00. En Marokko, ja, in Marokko wordt vol hoop en vertrouwen uitgekeken.

naar de WK-clash met Frankrijk. Vanavond dus om 10:00. En ja, ze gaan hopen op een herhaling van de halve finale van het vorige WK. Maar

naar een liedje wat klaarstaat van Joe Dassin. Even kijken, Joe Dassin heeft hele mooie liedjes geschreven. En de Le Champs-Élysées is een iconisch nummer uit 1969... van de Frans-Amerikaanse zanger Joe Dassin. Het is de Franstalige bewerking van het lied Waterloo Road... en het werd zijn eerste grote hit in Nederland, NPO Radio 5. We gaan er nu naar luisteren. En het komt uit 1969.

Nou, de Champs-Élysées. Heerlijk nummer. Heerlijk. Beetje terug in de tijd, hè? 1969. Waar hebben we het over, zeg? Nou, we nog even doorbeduren op die bijzondere wedstrijd vanavond. Voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko. Volgens mij zijn heel veel mensen toch wel een beetje voor Marokko. Vooral ook omdat het een heel fanatiek en gewoon leuk team is die daar loopt te paraderen op dat veld. Achter dat balletje aan en zo. Fanatiek zijn ze, hè? Ja, dat vindt Alexander ook. Hij wil zelf niks zeggen door de microfoon. Dat wil hij niet. Hij wil gewoon lekker schuiven en liedjes laten horen enzovoort. Maar volgens, hij zegt, ik heb van begin af aan al gezegd dat Marokko gewoon een hele, ja, die gaat winnen. Die gaat dit WK gewoon winnen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze het vanavond er vanaf gaan brengen. Ik hoop het ook voor ze. Ze hebben het verdiend. Ja, toch. Het hoeven niet altijd de Argentijnen te zijn. Of die Fransen. Of nou, noem eens nog. Nee, joh. Nee, hou eens op. Ik vind Marokko een lekker, fris team. Dus die mogen gewoon, wat mij betreft, ook lekker winnen. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben even gezocht naar een typisch Marokkaans liedje. Nou, we zijn uitgekomen, of we, Alexander dan, bij Zeynep. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij is bekend onder haar volledige naam, Zeynep Afalaï. Is een bekroonde Marokkaanse zangeres, afkomstig uit Tetouan. Ze is internationaal doorgebroken met haar moderne interpretaties van traditionele Arabo-Andalusische muziek en hedendaagse Arabische pop. Je kunt haar beluisteren, haar muziek dan, via officiële kanalen op Spotify of natuurlijk ook

via haar videoclips op YouTube. Ze heeft een grote catalogus aan hits die wereldwijd miljoenen keren zijn gestreamd en bekeken. Nou, dan komt er een opsomming van haar populairste nummers. Lala La Russa, dat is een enorme hit, een traditionele klassieker die vaak op bruiloften wordt gedraaid. Dan hebben we nog Lil Tiana, haar recente single die goed aanslaat bij haar publiek. We hebben Waya Rassi, bekend van de tv-serie Al Janine. En zo zijn er nog veel meer. En we gaan nu naar een van haar bekendste liedjes luisteren, getiteld Penalty. Nou, Penalty sluit natuurlijk aan op het voetbalgedoe van vanavond. We hopen echt dat Marokko ze een poepie van eigen deeg laat horen. Hè? Dan word je ook helemaal blij, Alexander. Penalty, dat is een moderne samenwerking met artiest Lazaro, die miljoenen keren ook is beluisterd en bekeken. Start er maar in, zou ik zeggen.

Nou, heel bijzonder. Echt mooi. Ik vind het wel prachtig. Zij werkt dus ook heel vaak samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest. En laat ze nou dit jaar nog een concert geven samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest. In Amersfoort op 25 september 2026. Aan de Arabische diva's met Sanaip Afalai. Concert

In Amersfoort. Dus ga maar eens even lekker kijken, joh, op de site of zo. Oké, nou, het is vandaag dus 9 juli 2026. En dat is de verjaardag van niemand minder dan Jurny Kaagman. Ik moet zeggen, onder andere dan hem. Er zijn veel meer mensen jarig vandaag. Jurny Kaagman, de liedzangeres van Earth and Fire. De bekende Haagse band, ja, uit Nederland. Heel vaak hebben ze ook de nummer 1 positie gehaald in zowel Nederland als daarbuiten. En wereldwijd werden er ook miljoenen platen verkocht. En hun allergrootste en meest succesvolle hit van deze Nederlandse band is het nummer Weekend uit 1979. Een tijdloze popklassieker geschreven door toetsenist Gerard Koerts en gezongen door Jurny Kaagman. Nou, ik zou zeggen, start er maar in, Alexander. Want het is ook al bijna weekend, ja toch? Ja, bijna wel. Het is donderdag. En we gaan lekker zo meteen praten met Jan Kersenboom. Alleen maar muziek wat er klinkt.

Ja, mooi nummer. En Junny Kaagman, vandaag dus 79 geworden. Ze was zangeres vanaf 1969 tot en met 1990. En toen hield ook de band Earth and Fire op te bestaan. Maar gelukkig kunnen wij putten uit heel veel muziek van deze fantastische band die wereldfaam ook heeft gekend. En nog. Oké, wat gaan we nu doen? We gaan luisteren naar iets heel anders. We gaan luisteren naar het Brian Setzer Orchestra. En de titel van het liedje is Jump, Jive and Wile. Gaan we nu naar...

Lekker nummer was dit, hè? De Ryan Setzer Orchestra. Komt uit 1998 en het staat op het album The Dirty Boogie. Heerlijk, daar kun je even lekker mee uit je dak gaan, toch? Het is, dit is het derde album van de swingband Ryan Setzer Orchestra. En het album wordt beschouwd als een doorbraak voor de band, met als eerste single een cover van Louis Prima's Jump, Jive and Reel. En dat werd in 1956 populair. Die Prima had het dus in 1956 populair gemaakt. En die nam dat ook op in zijn album The Wildest. Lekker. Leuker. Leuk. Leuk, leuk. Ja. Oké, gaan we nog iets doen? Moet ik nog iets vertellen? Tuurlijk moet ik nog iets vertellen. Want, eens even kijken. Oh, we moeten wel even naar volgende week. Want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen, die organiseren dan op zaterdag... Nee, dat heb ik al gehad. Op zaterdag 25 juli en 1 en 8 augustus... een wildobservatie op landgoed De Dellen. En je verblijft dan in de wildobservatiepost tot zonsondergang. In afwachting van het wild wat je daar gaat zien. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien. En geduld is dus ook een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter, neem vooral een verrekijker mee... En vooral vooraf online reserveren is beslist noodzakelijk. Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar. En er kunnen echt geen honden mee. Dat moet ook te begrijpen zijn, toch? Meer informatie en online reserveren voor deze fantastische excursies... kan op www.glk.nl/excursies. En het gaat dan om de excursies op zaterdag 25 juli... 1 en 8 augustus. Wildobservatie Landgoed De Dellen. Ik zou zeggen, gewoon doen. We gaan luisteren naar Reed Petit van Jackie Wilson.

Riet Petit, een hit in 1957. En weet je, dat was ook echt zijn eerste solo-hit. Hij scoort dan al met Riet Petit in Amerika. Maar in Nederland krijgt hij pas in 1987... Nederland de mensen aan het zwingen. Ja, moet je nagaan, 30 jaar later. En ik lees hier ook net dat hij is overleden in 1984... op de leeftijd van slechts 49 jaar. Toch heel erg jammer, ja. Maar hij is ook, volgens mij, is hij neergeschoten. Even kijken of ik dat heel snel kan lezen. Ja, hij raakte ernstig gewond in Manhattan in 1961... toen Juanita Jones, een van zijn vriendinnen, hem in een jaloerse vlaag neerschoot. Dit gebeurde toen Wilson met een andere vrouw, fotomodel Harleen Harris, terugkeerde naar zijn appartement in Manhattan. Harris was een ex-vriendin van Sam Cooke en later ook Wilsons tweede vrouw. Wat een drama toch allemaal, zeg. Nou, laat maar heel snel naar het volgende nummer gaan. Dat is van Arthur Kudrip. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Komt uit welk jaar? Geen idee. Maar het is getiteld That's All Right.

0: prachtig, hè? Echt geweldig. Amerikaanse Delta Blues zanger Arthur William. Big Boy Kudrup. Hij is geboren 24 augustus 1905. En overleden op 28 maart 1974. En buiten de blueskringen is hij vooral bekend dus om zijn liedjes That's All Right, wat we net gehoord hebben, uit 1946. My Baby Left Me en So Glad You Are Mine. Die later werden opgenomen door Elvis Presley en andere artiesten. Want we hadden, dat zei Alexander, Elvis Presley had een grote inspiratiebron. En dat was dus deze man, Arthur William Big Boy Kudrup. En Kudrup is ook geëerd met een gedenkteken op de Mississippi Blues Trail. En Elvis Presley erkende Kudrups belang voor de rock and roll toen hij zei, als ik al een ambitie had, was het om net zo goed te zijn als Arthur Kudrup. Nou, dat is waar. Is niemand die Elvis Presley kan evenaren, toch? Nee, ze doen allemaal vreselijk hun best. Maar er was maar één Elvis Presley. En die heeft dus heel veel geput uit de liedjes van deze man. Die Arthur Kudrup. Ja, top. Helemaal goed. Oké, krijg je Jan al aan de lijn? Nee? Wat is dat nou toch weer, zeg? Jongen. Die man heeft het weer gewoon veel te druk. Of zijn telefoon niet aanstaan. Heeft hij al teruggebeld? Ook niet. Nou, vanavond dus in het Bluescafé. Oh, daar gaat telefoon. Oh jeetje. Nou, ik ben heel benieuwd of die dan toch nog belt. Ja, is het Jan? Jan Kersenboom? Eigenaar van het Bluescafé aan de Nieuwstraat. Hij heeft hem. Jan!
1: Ja?
0: Het is toch... Ik begon me alweer zorgen te maken. Ik denk, oh, waar zit Jan? Maar je bent nu toch aan de telefoon.
1: Druk met inkopen doen.
0: Oh. Ja. Oh joh.
1: Ik heb een zonnetje buiten neergezet natuurlijk.
0: Ja. Maar luister eens, jij gaat vanavond alweer wat doen daar gezellig bij jou in het...
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja. Het is weer donderdagavond, hè? Tijd voor een jam-sessie.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Jam-sessie met Mark van Lau. Maurik, heel gezellig.
1: Ja, Mark is Adrian ook.
0: Ja, Laura natuurlijk ook. En vanavond begint het om 20:30.
1: Ja.
0: En ze nodigen van harte alle muzikanten uit om met hun de blues te komen spelen.
1: Ja.
0: Vooral je instrument meenemen en doe gewoon mee. Of kom gewoon alleen maar langs voor de gezelligheid. Dat is ook altijd leuk, hè?
1: Oké. Ja.
0: Beetje publiek, een biertje drinken of een wijntje of wat dan ook. Ja. Vind Jan ook fijn, hè? Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, zeg ik dan. Het begint dus om 20:30 en de toegang is vrij.
1: Ja.
0: En morgen dan, 10 juli, staat hier genoteerd van Bekenstein.
1: Ja, van Bekenstein.
0: Vertel, is dat Wilco?
1: Dat is familie. Dat ja. is een vriend van hem.
0: Ja.
1: Wilco van Beek.
0: Ah, leuk. En ja. Ja, goed.

0: dat is natuurlijk een power trio. Leukste en strakste power trio. En die zijn op dit moment stevig rockend en met een hoop lol alle zalen aan het plat spelen.
1: Die kunnen ze wel, ja.
0: Dus ja. Morgenavond bij jou. Ja.
1: Maar ze mogen niet plat spelen.
0: Nee, het is allemaal net maar hartstikke mooi opgeknapt bij jou. Dus dat moet wel zo blijven, hè?
1: Zo is dat.
0: Ja, maar het is ook maar een gezegde, toch?
1: Grapje, maar goed, leuk,
0: ja, daarom. Even kijken, wat kunnen we er nog meer over vertellen? Nou, ze zijn natuurlijk ontzettend doorgewinterd, hè? Die drie muzikanten. En ze hebben alles in een heerlijk rockjasje gestoken. En geven een presentatie waar de energie en het plezier van afspat.
1: Ja.
0: Wilco van Beek, gitaar en zang. Wat hebben we dan nog meer? Inigo Grinbergen op de drums. En Martin van Delden, die speelt de bas en doet ook de achtergrondzang.
1: Ja,
0: en samen zijn ze dus het strakste power trio van Beekenstein. Ja, en die zijn dus morgenavond bij jou te beluisteren en te zien.
1: Ja,
0: begint
1: klopt.
0: Om 10:00 en de toegang is vrij.
1: Ja.
0: Oké, gaan we naar zaterdag 11 juli. Wat heb je dan?
1: Crossroads Trail.
0: Ja.
1: Dat is een Nederlandse band. Komt uit Amsterdam.
0: Oh, dan heb je het even.
1: Een noodgroep van diverse genres. Een mix van blues, pop, rock en pop met een rauw randje.
0: Oké, leuk.
1: Fleetwood Mac. Mississippi Mud Pie.
0: Ja.
1: Nou ja, Memorial Blues. Brothers Band.
0: Leuk.
1: Van alles doen ze. Het is leuk, ja.
0: Ja. Heb je ze alles eerder bij jou op het podium gehad?
1: Ja, dat heb ik eerder gehad. Ja.
0: Oké. Dus je bent er wel een beetje mee bekend. Ja.
1: Ja hoor.
0: Het is weer eens wat anders, hè? Je hoeft het ook, je kan het ook af en toe best gewoon een beetje verder weghalen. Amsterdam. En ik weet wel dat ze heel graag bij jou op het podium komen optreden. Dus, altijd goed, toch?
1: Ze zijn welkom.
0: Ja, dat vind ik ook. Ze spelen, even kijken. Ja, er zit ook nog een prachtige stem bij. En een krachtige stem ook. Van frontvrouw Nienke de Jong. En die is ex-lid van de Mississippi Mud Pie. Ja, je hebt er staat een formatie daar op het podium. Die staat als een huis. Alle nummers zijn eigen composities. Doordrenkt van sterke teksten en pakkende melodieën.
1: Ja.
0: Dus dat wordt één groot succes daar bij jou, zaterdag.
1: Ik hoop het maar.
0: Begin op 10:00 ook, hè?
1: Ja, in vrije toegang.
0: Ja, nou, dat wordt helemaal gezellig. Dan gaan we naar zondag. Zondagmiddag, de 12e. Het begint om 4:00. Toegang is ook vrij. Ja. En hoe heet
1: Sugar
0: dan?
1: Mama.
0: Ja,
1: Sugar Mama.
0: Ja, vertel eens iets daarover.
1: Nou, ik heb ze al veel vaker gehad.
0: Ja.
1: Het begint ook hier, begon met live muziek. Dus waren ze hier ook al.
0: Oh ja.
1: En ze komen elk jaar wel een keertje.
0: Wat leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat ik al zei, ze spelen graag bij jou in het café. Dus dat is helemaal leuk.
1: Ja.
0: Maar dit is Sugar Mama. Die speelt dus vanaf 86 hun eigen soort blues, boogie, rock'n'roll en aanverwante roots muziek op festivals en in talloze kroegen in binnen- en buitenland. Op radio en tv. En dan zijn ze ook echt als echte liveband gewend aan lange nachten. En ze hebben voldoende covers achter de hand. En hun ware passie ligt echter bij het bewerken van oude, vaak akoestische blues en eigen werk. Nou.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En die band die bestaat uit Bas de Jong, Chris Hartman, Ton Takke. Dus het zijn met z'n drietjes. Dan.
1: Ja,
0: hè? Ja. Leuk. Nou, het hoeft niet zo'n hele grote band te zijn om een goed muziek te laten horen. Nee.
1: Ja.
0: Maar ze beginnen dus zondag om 4:00.
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Ja, vrije toegang, klopt.
0: Nou, dat wordt weer een heel lekker gezellig weekend daar bij jou, Jan.
1: Ja hoor, ja.
0: Wat genieten, hè?
1: Zeker.
0: Nou, voor de rest alles oké bij jou?
1: Ja, meestal wel. Bij jou ook?
0: Ja, het gaat hier gewoon lekker zijn gangetje. Ik zit hier lekker koel. Ja. Dus we zien het vol vertrouwen tegemoet de komende dagen.
1: Zo.
0: Het wordt weer wat warmer en zo. Maar muziek moet er gewoon zijn. Muziek maakt blij, muziek verbindt. Muziek is emotie. Nou, je kan het allemaal maar opnoemen. En muziek houdt jong. Jan?
1: Ja, zo is dat.
0: Gewoon lekker doorgaan, hè?
1: Ja.
0: Oké, dankjewel voor dit moment. En we gaan gewoon volgende week de draad weer verder oppakken, toch?
1: Dat houden we wel, hè?
0: Oké, hou je taai, hè?
1: Oké, Jan. Jij bedankt, hè?
0: Doei. Dag. We gaan luisteren naar Billy Joe Spears met Blanket Underground.

Ja, we moeten even een andere keer helemaal het liedje laten draaien van Billy Joe Spears. Dit komt uit Blanket on the Ground van 1975. We gaan eruit, het zit erop. Morgenochtend gaan we het herhalen. En voor de rest kunt u het hele week terugluisteren via Radio Uitzending Gemist op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Dank u wel voor het luisteren. Alle gasten bedankt voor hun bijdrage in dit programma. Alexander, jij ook bedankt, hè? Lekkere muziek gedraaid vanmiddag. Helemaal leuk, daar word ik altijd blij van. En voor de rest heel veel succes vanavond allemaal bij de televisie met de wedstrijd Frankrijk-Marokko. We gaan zien wie er wint. Als de beste maar wint, dat is belangrijk. Capmo, It's All Coming Back. Daar sluiten we dit programma mee af. En dan zeg ik graag tot volgende week. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar... voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen, dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio A.

0: Nou, een hele goede avond.
1: Ja.
0: Daar zijn we hier op de Veluwse avondmarkt in Beekbergen. Ik weet niet hoeveelste keer, maar ik sta hier nu voor het eerst. Ja. Het is al een paar avonden geweest. Ik sta hier met Laurien.
1: Ja.
0: En bij ons in de buurt staat Maarten. En Maarten gaat straks even een rondje lopen. Om wat te kletsen met mensen. En we hebben natuurlijk ook de hele avond

0: muziek. We hebben Gerard die achter de knoppen staat, die regelt de muziek. We hebben een fluitende man in de buurt. Gaan we ook nog even kijken. Een hele harde vogel is het. En nou, we gaan u lekker vermaken deze 3 uur. Tot 9 uur zijn we bij u. En jij gaat ook zo nog even, Laurien, even een... Wat mensen ronselen.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Ik ben de ronselaar vandaag. Mensen hier voor de microfoon, lekker interview. En dan krijgt iedereen een beter beeld ook van Veluws Avondmarkt. Altijd heel gezellig.
0: Ja, ja, is leuk, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, ook heel veel muziek. Dus Gerard, kom op maar. Ja, die pijpijp.

0: Of? Ja. Nou, alles wordt stilgezet.
1: Even dichter bij de microfoon. We hebben een gast.
0: Ja, Cornelis Brenk, de bezembinder. We staan nu 9 keer in Beekbergen op de Veluwse Avondmarkt. Deze zomer.
1: Dus alle keren?
0: Ja.
1: En heeft u al veel beesten verkocht?
0: We zijn net begonnen.
1: De afgelopen weken dan?
0: Afgelopen weken, de eerste markt is natuurlijk nooit de beste markt, maar dat loopt op. En op een gegeven moment loopt het weer af, de verkoop. Dus,
1: Maar u heeft vorige week aan een van onze collega's volgens mij een bezem verkocht.
0: Dat zou kunnen. Ja, heel goed.
1: We dachten nog, zou Hiek dan op de bezem langskomen? Maar we hebben het niet gezien.
0: Nou ja, dat kun je kijken. Hè. Rond de kerktoren zeggen ze wel eens van...
1: zeggen ze dat.
2: Nou, het mooie wat ik zag, u verkoopt bezems, maar ook heksen? Of is het...
0: Eerder hadden we gewoon de bezems. En toen zei iedereen zegt heksenbezem. Dat een keer tegen mijn vrouw zegt van... of we zagen op een rommelmarkt... een heks liggen, daar we zeiden van, zou die als decoratie in de kraam hangen?
1: Ah.
0: Dat iemand zegt van, is die te koop?

0: Ik zei, ja, de hele kraam is te koop, als je maar biedt. Ja. Maar ook die heks is te koop.
1: Ja.
0: Dus toen zijn we na gaan denken. En nou ja, toen hebben we op een gegeven moment gezegd... heeft mijn vrouw gezegd van, nou ja, een meter aan heksen mag dan in die kraam staan. Maar het moet een oud ambacht zijn. Dus je moet met jouw ambacht bezig zijn.
1: Ja.
0: Nou ja, nu hebben we meer ruimte gekregen van Beekbergen. Dus die meter is denk ik nu iets langer.
1: Iets langer, ja.
0: Maar in principe is mijn vrouw daar de baas over. Dus zij gaat daarover. En ik vind het allemaal wel goed, maar... ja, nu hebben we verschillende soorten poppen erbij. En nou ja, mensen maken er allemaal foto's van. Die vindt het allemaal prachtig.
2: Ja, het is leuk. Ik liep er langs. Dat is mooi.
0: En dat is natuurlijk ook iets dat, wat je nergens ziet. En je bent hier om de mensen te vermaken. Een beetje. En,
1: ja, een beetje wel, hè? Ja. Hoort erbij, hè?
0: Ja, en dus als mensen het mooi vinden, dan vinden wij het ook goed.
1: Maar die bezems heeft u allemaal zelf gemaakt?
0: Ja, wij snoeien de berk eerder bij Gelders Landschap in de Loenermark. En de laatste jaren op de postbank van Natuurmonumenten. Alleen het afgelopen jaar was er niks, zeiden ze. Dus nou ja, dan heb je als bezig bent er een probleem. Maar ik heb nog voldoende berg, dus dat gaat nog goed. Maar die worden gesnoeid. Dat wordt dan een jaar gedroogd. En als die berg dan droog is, dan kun je er een bezig van maken.
1: Ja, want het kan niet als het nog leeft. Klinkt heel stom natuurlijk. Maar het,
0: Je kunt er wel gelijk een bezig van maken. Maar dan zal die vooral met dit weer toch krimpen. Omdat die droger wordt als hij in de zon staat.
1: Oh,
0: waardoor
1: ja.
0: de draadjes of de binding los gaat zitten.
1: Ja.
0: Dus dat is niet zo... niet zo goed.
1: Nee. Wat doet u op andere momenten van het jaar?
2: Kunnen mensen ook een bezem op een ander moment kopen?
1: Nee, ik denk
0: dat
1: hij aan werk doet.
0: Ja, nee, bezem kan ook achter het huis. Er liggen altijd bezems, dus mensen kunnen er altijd terecht. Ja. Ik ben nu per april gestopt met werken. Ik ga in september met pensioen. Maar ik zeg, ik wil met mooie weer en met de markten thuis zijn. Dus vandaar dat we eerder gestopt zijn.
1: Ja.
0: Dus als ik de vraag moet beantwoorden, ja, voor de rest doe ik niet zoveel thuis. Alleen de tuin en zo een beetje en de bezems.
1: En de bezems, ja. Dat is eigenlijk een hobby toch?
2: Maar kunnen mensen dus ook zeg maar buiten de markt om bij u bezems kopen? Of is het echt marktgericht?
1: Goeie vraag, ja.
0: Ja, nou, we hebben thuis een afdakje en er liggen vier bezems onder, los. Dat mensen ze zelf kunnen pakken en geld in een bakje doen. Dan heb je wel een bezem, gewoon standaard met een ijzerdraadje omwonden. Want er zijn nog steeds mensen die thuis met die bezems vegen. En er zijn een aantal bedrijven waar ik aan lever die ze nog gebruiken. Maar dus mensen die ze thuis gebruiken en die halen dan af en toe weer een bezem bij mij. Alleen de bezem, want die steel hebben ze dan thuis.
2: Oh, en dan kun je er gewoon weer zelf
0: en
2: op maken.
0: En dan prik je gewoon die... Dus thuis ben je voor €3 klaar, dan heb je een bezem en dan kun je weer vegen.
1: Ja.
0: En het voordeel van zo'n bezem is altijd zeggen van je kunt hem als hier bij huis zetten. Bij de voordeur of bij de achterdeur.
1: Het is ook leuk, hè?
0: Ja, en heb je een mooi, dan pak je hem even. Maar je oranje blokbezem of zo, die ruim je weer op. Die ga je niet.
1: Nee.
0: Die laat je niet staan.
1: Nee.
2: En bezemt u zelf ook met uw eigen bezems?
1: Ja,
0: we hebben bij huis.
1: Vijf bezems?
0: Misschien wel vier, vier denk ik, er staan. Eén hele makkelijke, een nieuwe, waar je heel makkelijk blad mee kan vegen. Maar ook een hele korte, waar je mee kunt schrobben, zeg maar. Als je zegt van, er zit mos op de tegels of er zit, weet ik wat.
1: En dat redt hij ook?
0: Dan kun je er echt mee boenen.
1: Met boenen zelfs, oké. Dat is voor ons wel handig.
0: En zo was het vroeger ook. Die boeren, als die bezem versleten was, dan leggen ze dat stompje weg. Want ze vinden dat ze koeien op stal stonden. Dan deden ze dat stompje er nog weer aan. Omdat ze daar wel de zware mes mee weg konden vegen of drukken. En zo'n nieuwe, daar gaat dan alles tussen zitten. Of die wordt te zwaar, dat is niet handig.
1: Ja.
0: En dan werd zo'n stompje daarvoor gebruikt.
1: Ja.
0: Of voor de muur, als die vies was, dat ze zeiden van, nou, die schrob ik even met zo'n stompje schoon als een soort borstel.
2: Ja. Oh, handig.
1: Nou, interessant.
0: Leuk. En waar ze voor gebruikt werden is om de spinnenwebben mee weg te halen.
1: Ah, ja.
0: Bijvoorbeeld als de hooi in de hilde moest, dan gingen ze eerst even langs de balken met zo'n bezem om de spinnenwebben weg te halen.
1: Dus voor meerdere dingen te gebruiken.
0: In die spinnendraden.
1: Ja, nee, dat is niks. Nou, leuk. Dat wist ik allemaal niet.
2: Mooi. Ja. Wilt u nog iets kwijt?
1: Ja.
0: Oh, ik ben wel voldoende hier.
1: We hebben 3 uur. Haalt u dat?
0: Ja. Nee, nou ja, we hebben verschillende onderwerpen. We hebben de middeleeuwse bezem, we hebben de huttentutbezem. We hebben een bezem van Berktan, de standaardbezem. Een bezem van struikheide en een bezem van Brem. Dus we hebben wel wat soorten. Het is niet meer zo dat je zegt van, ik heb één bezem.
2: En is het dan wel echt voor vegen of accessoires? Of wat is er wat mensen willen? Of hebben ze een andere functie?
0: Ja, er zit wel verschil in. Want er zijn bezems dat zeggen, wat ga je ermee doen? En dan zeggen ze, ja, terras mee vegen. Ik zeg, nou ja, dan moet je die niet nemen, dan moet je die nemen. Want dat is niet handig of zo. Hè? Dus,
1: Maar even nog waar we staan, want niemand weet dat natuurlijk. Wij staan met onze kraam van RTV Apeldoorn tegenover Primera. En u staat naast ons.
2: Ja, u bent onze buurman.
0: Ja,
1: buurman. Dus vorige week al.

0: heb zo een gesprek met Marga, als het goed is.
1: Ja.
0: En zij ja, is heel kunstzinnig.
1: Wat?
0: Ze bewerkt hout en ze versiert hout. Dus,
1: ja.
0: Dat is heel mooi.
1: Okay.
0: Dus ga even met haar praten.
1: Oké, nou dan gaan we eerst naar muziek. En dan
0: eerst
1: gaan we
0: muziekje en ik loop die kant op.
1: Okay,
0: en dan tegen de tijd het muziekje klaar is, dan
1: is goed.
0: Ben ik beschikbaar.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, dankjewel hoor.
1: Oké.

0: Ja, en met Mr. Blue Sky gaan wij naar Maarten. Maarten, je hebt iemand gevonden die interessant is om wat te vertellen. Vertel.
1: Ja, ik hoop dat ik goed te verstaan ben.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, mooi. Fijn. Nou, ik sta hier bij Marga. Goedendag, goedenavond, Marga.
2: Goedenavond.
1: Ik zei in het gesprek van, wat is uw beroep? En u zei toen...
2: Hij is vrouw.
1: Huisvrouw. Ja, maar goed, hier niet in de hoedanigheid van huisvrouw.
2: Nee, dat klopt. Ik zit in de ambacht. Mijn ambacht is, de hobbyambacht is houtbranden.
1: Pyrografie. Pyrografie. Pyro, dat betekent brand. En grafie is, nou, graveer. Ja. Dus, u heeft heel veel mooie dingen hier omheen staan. En je kunt eigenlijk van alles maken op al houten voren, houten planken enzovoort. Dat klopt, hè?
2: Dat klopt, ja. Het liefste doe ik alles personaliseren. Dus mensen die bestellen bij mij een plank voor een bruiloft of een verjaardag. En dan ga ik dan weer aan de slag. Mijn favoriete dingen om te maken zijn de uilen en de hooglanders. Dat heb ik hier ook.
1: Ja.
2: Dat gaat wel over de tijd. Dat is heel erg leuk om te doen.
1: En het gebruiksel?
2: Mijn bruggenplanken die zijn allemaal behandeld met een voedselvelling. Dus je kan ze ook gewoon gebruiken. Afdoen naar de vochtje zoekje is voldoende.
1: Ja, en ik kan het hier vandaan niet zien. Ik zie daar een hond, geloof ik, en een hoofdlander, geloof ik, en een uil, en nog een uil. Ja, ja. Dus die kunnen worden gebruikt als...
2: Als serveerplanken. Geen snijplanken, maar serveerplanken.
1: Als serveerplanken. Je mag er niet eens snijden.
2: Dat mag wel, dan is de afbeelding zo weg.
1: Ja, ja. En ik zie dat hij borsteltjes heeft. Ik zie een serveer...
2: Dat doe ik omdat die grote planken, daar hangen wel prijskaartjes aan. En mensen vinden het eigenlijk toch wel leuk om iets cadeau te geven. En dan heb ik een goede koperen dingen bij die ik ook met de hand bebrand. Zodat ze, ja, iedereen toch, voor elke portemonnee is er eigenlijk wel iets. Vanaf 5 euro kunnen ze bij mij al iets kopen wat met de hand gemaakt is.
1: Ja, dat is heel leuk, dat is echt heel mooi te zien. Maar daar heb je best wel veel werk aan, denk ik, hè?
2: Ja, ik ben ook best wel een aantal uren per week mee bezig. Ook heel veel met opdrachten. Dus, maar ja, voor een gepensioneerde doe ik het niet slecht.
1: Nee, maar komt u wel aan toe om de bedrijf te maken?
2: Ja, dat wel. Ik ben ook nog 2 dagen op al zomaar.
1: Oh, kijk op. Dus, u hebt nog gewoon heel erg druk.
2: Ik heb het gewoon gezellig druk.
1: Ja.
2: Ja, zo worden we oud, denk ik.
1: Ja, zo, komt ook niet in de gelegenheid om mijn kattenwater uit te halen. Hè? Kom ik daar, komt
2: u? Zeker niet, nee. Dat zeker niet.
1: Nee. U staat hier al vaak wat... Nee,
2: ik moet zeggen, Beekberg is voor mij de eerste keer. En ik moet zeggen, de mensen die er lopen zijn heel enthousiast. Heel veel kennen dit ook helemaal niet. Dat vind ik al vermoedelijk, want er zijn heel veel houtbranders in Nederland. Dus ja, het is alleen maar leuk. Ik ben de 27e kom ik weer terug, want ik mag 2 keer komen dit jaar. Dus ja, ik vind het gewoon leuk. Mensen zijn leuk, ook enthousiast.
1: Willen ze ook wel wat kopen?
2: Ik heb al wel wat verkocht, maar het mag meer.
1: Ja.
2: Maar dan sta ik niet voor hier.
1: Dus hierbij een oproep om vooral te verkopen bij Marga. En u zit tegenover Wilbrink. En dat is, wat is dat voor zaak? Een slagerij. Nou, kijk aan, dus...
2: Ja, bedoel ik. Dan kunnen ze de studeerplank en hier halen en ze staan aan de overkant kopen.
1: En dan kunnen ze meteen de studeerplank leggen. En ik kan vanavond heerlijke kost een studeerplank. Ja. Nou, hartstikke leuk. Het ziet er echt mooi uit. Dus kom in ieder geval even kijken. En als je de verleiding komt om wat te kopen, dan is er niks mis mee.
2: Nee, zeker niet. Heel graag.
0: Nou, dankjewel Maarten.
1: Heel
0: en Marga.
1: Voor jouw gesprek. En heel erg bedankt. En we gaan weer terug naar de studio.
0: Oké, we gaan eerst naar muziek. En daarna gaan we weer een ander interview doen. Hij staat al klaar. Dus maar even een muziekje, meneer. Mag wel, hè? Ja.

0: Nou, dat was een mooie intro voor ons.
1: Ja, heel mooi. Whatever you want. Nou, whatever you want. Vertel, nieuwe gast.
2: Ja, goedenavond. Ik ben Niek Oonk en wij zijn hier op de Veluwse Markt met dierbenodigdheden.
0: Hele mooie grote kraam.
2: Ja, dat hebt u goed al gezien. Ja, ja dat klopt. Ja. 14 meter voor plezier voor huisdieren.
1: En waar staat u precies?
2: We staan op de straat hier achter Papen.
1: Geen dal, maar iets met Papen.
2: Ja, iets
1: met,
2: ja.
1: Beekbergen weet nee, geen
2: voor
1: Papenrecht.
2: Voor het gemeentelijk huis, zeg maar, daar.
1: Oh,
2: daar
1: ja,
2: staan
1: ja.
2: we. Ja.
0: Op de hoek, ja. En voor welke dieren heeft u allemaal... wij horen het live zetten tussendoor.
2: Ja, er zit iemand hier live fluitconcert te geven. Ja, okay. Wij hebben voor honden, katten, knaagdieren, van alles. En daarnaast een heel groot uitgebreid assortiment aan botjes... die je aan de poort kan ophangen met hier Waakik voor huisdier. Ja. Met nou bijna alle hondenrassen die er bestaan. En ook voor hobbyisten met vogels, knaagdieren, paarden. Die hebben we ook bij ons.
0: Ja. Nou, een hele grote kraam, dus dat moet er ook wel, hè? Dat moet ook wel als u zoveel assortiment heeft.
2: Klopt, er moet bijna voor iedereen wel iets tussen zitten.
0: Ja, leuk. En staat u alleen maar op de markten?
2: We staan hoofdzakelijk op markten, ja. We hebben drie vaste markten in de week. En daarnaast staan we op heel veel braderieën en jaarmarkten, ook hier in de omgeving. Dit is het tweede jaar voor ons dat we hier in Beekbergen te gast zijn. Vorig jaar goed bevallen.
1: Ja, goed bevallen, hè?
2: En we zijn blij dat we weer terug mochten komen dit jaar.
1: Ja. Maar heeft u geen winkel? Dus?
2: Ja, die hebben we ook.
1: Ook nog? Alleen, maar daar staat u zelf nauwelijks dan?
2: Dat klopt, ja.
1: We
2: wisselen een beetje. Ik ben een beetje de vliegende kiep in het hele bedrijf, zeg maar. Ik zorg dat alle spullen op de goede plaats komen. We hebben in Winterswijk, dat is onze woonplaats, daar hebben we ook nog een winkel. Ja.
0: En hoe heet de winkel?
2: Dat is de Discus Jan Fleur.
0: Ja, oké. Okay. En waar kunnen mensen u vinden?
2: Op www.discusjanfleur.nl.
0: Ja, nou, dat is ook altijd handig om te weten. En staan daar ook de data in wanneer u op de markt bent? Of
2: nee, dan moeten ze even onze Facebookpagina volgen. Daar posten we elke week onze nieuwe agenda waar we aankomende week te vinden zijn.
0: Oh ja, jullie waren net ook wat posten, of had ik dat niet goed?
2: Ja, dat klopt. Ja. We moeten hier allemaal mooi in klederdracht. U ziet een boerenkieltje. Ja. Mijn collega die heeft een mooie knipmuts op en een mooie jurk. En hadden voor de gein even een foto gemaakt. Ja. En met ChatGPT kun je tegenwoordig heel veel. Ja, dus. Ja, geweldig leuk.
0: Ja, dat was wel mooi, want ik kwam aanlopen en ze zeiden... Hè, is dit nou zo snel gegaan? Ja. Want jullie hadden het net

0: gepost, hè? Ja, en ik kon vragen, hey, komen jullie voor een interview? Ja. Dus dat was wel leuk.
1: Erg leuk.
2: Ja. Nog even een vraag. Is er nog iets wat u zegt van, nou, dit loopt bij ons heel goed?
1: Ja, dat is een beetje verschillend. Ik zeg altijd, wij hebben eigenlijk een kraam. En wij verkopen eigenlijk wat de hele markt bij elkaar verkoopt. Wij hebben eten voor de dieren bij ons. We hebben speeltjes voor de dieren bij ons. We hebben een apotheek bij ons. Eigenlijk alles in één kraam. Wat voor de rest over de hele markt op diverse kramen te vinden is.
2: Ja, dus bij jou allemaal mee in één kraam te vinden.
1: En het is wel zo, als mensen op bezoekje brengen aan een braderie of jaarmarkt, dan zeggen ze altijd, och, we moeten ook wel iets voor ons huisdier meenemen. Ja. Of een speeltje, of een snoepje.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat ze niet met lege handen thuis komen.
2: Nee, dat hoort zo.
1: Ja.
2: Daarom. En staat u vertelde het al, maar hoe vaak staat u hier nou op deze markt?
1: We staan
2: markt?
1: Hier elke week tot eind
2: elke
1: augustus.
2: Elke week? Oh, geweldig.
1: Ja, zeker.
0: Ja, vorige week ook, hè?
1: Vorige week zijn we ook al geweest, de eerste keer.
2: En ging het dan goed vorige week?
1: Goed.
2: De eerste keer is altijd moeilijk, begrijp ik.
1: Ja, moeilijk. De mensen moeten weer even in het ritme komen dat de braderie er is. En het is goed dat dit over een langere periode is. Want zo weet iedereen wel na een paar weken, oh ja, het is weer braderie. En dan zit dat weer in het systeem, zeg maar.
2: Ja.
0: Ziet u ook in die weken gewoon terugkerende bezoekers, zeg maar? Of mensen die bij u komen?
1: Ja.
0: Dus die vinden het wel jammer dat u weer weg bent op een gegeven moment.
1: Ja, misschien wel. Maar goed, daar hebben we ook weer onze folders voor. Ja. Via de webshop, dat mensen
2: via
1: spullen
2: webshop
1: kunnen bestellen.
2: Heerlijk. Oh, dat gaat goed.
1: En we staan hier natuurlijk ook wel in de omgeving veel. En ik weet niet of ik daar reclame voor mag maken, maar de eerste maandag in augustus is de Loenense Maandag. In Loenen, en daar staan we ook.
2: Ja,
1: dus daar is iedereen ook welkom.
2: Dat is ook iets in deze regio.
1: Ja, zeker, daarom.
2: Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u dat hier noemt, hè? Op de avondmarkt, maar het is ook iets in deze regio.
1: Waarom niet? Het is op maandag. Een hele andere dag.
2: Ja, dat maakt niet uit. Het is geen concurrentie.
1: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee.
0: Nou, hartelijk dank. Is er nog iets wat u kwijt wil?
1: Nee hoor, superleuk.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Ik kom straks nog even shoppen.
1: Dat mag altijd, hè?
2: Ik ook, denk ik.
1: Zeer welkom.
0: Nou, is goed, dank u wel.
1: Ja, jullie succes met de uitzending.
0: Dank u.
2: Dank voor.

0: Hey, Maarten. Hallo, Maarten.
1: Maarten, ja,
2: ja,
1: ben je.
2: Hoi.
1: Ai, ai, ai. Jij staat bij een koor. En welk koor sta jij?
2: Ik sta bij het SOS Matrozenkoor.
1: Oh, leuk.
2: En ik sta hier bij Martin. Hij is de koorleider van het SOS Matrozenkoor.
3: Dat klopt helemaal, ja. Dat doe ik al een jaar of 12, 13, denk ik. Met veel plezier. En ja, ik mag nog steeds dat doen. Ze sturen me nog niet weg.
2: En de leden hebben ook veel plezier met u als baas van het koor.
3: Ze zeggen van wel.
2: Misschien hoor je hier daar wat gemopperd, maar dat klinkt niet altijd door. Nee, maar even alle gekheid. SOS Matrozenkoor is een koor voor mannen, geloof ik.
3: Alleen een mannenkoor. We staan dit jaar exact 25 jaar. Dus we vieren een feestje het hele jaar door. En we hebben ook op dit moment 25 leden.
2: En ja, als er een bij komt, dan is de magie een beetje weg.
3: Nou, die komt volgend jaar erbij. Dan zijn we 60 jaar.
2: Ja. Jullie, wat Rozenkoor, kunnen jullie zeggen over het oeuvre, het genre wat jullie zeggen?
3: Zeker. We zingen Nederlandstalig, populair, van alles en nog wat. Het gaat van Jannes tot Jan Smit, Guus Meeuwis, Frans Bauer, zegt ze allemaal. En daarnaast zingen ook heel veel zeemansnummers. En ook hele

0: oude zeebalsnummer. Die 35 zitten er zelfs nog tussen. En wij proberen dat steeds nog een beetje aan te passen naar de moderne tijd.
1: Ja, want die dame die noemt Jallers en Frans Bauer, dat zijn allemaal een landrotten, hè?
0: Dat klopt, ja. Ik weet niet of ze ooit gevaren hebben, maar ze mogen wel een stukje mee, hoor. Dat is niet erg.
1: Dus in ieder geval wel vaak, dat kunnen we zeggen, hè?
0: Dat bedoel ik, dat zeker.
1: En jullie ook gewoon?
0: We mogen niet klagen, maar wij bewaren geen centjes. Wij geven centjes weer weg.
1: Ja, meen je dat? Waar gaat het naar het koor?
0: Niet naar de leden, maar wij kijken binnen het koor. Heeft iedereen zeggenschap over die mogen ingeven? Waarvan zij vinden dat welke goede doelen we moeten steunen. Dat doen we elk jaar. Goede doelen uit. En dan nodigen we ze uit om meestal bij de ijssalon. Rond augustus, dan keren we dan een check uit aan die goede doelen.
1: En het is niet altijd de reddingsbrigade die...
0: Nee, dat kan heel verschillend zijn. We hebben een jongetje die heel slecht kon zien en die een smoezelkamer wilde hebben. Dat is een kamer met geluid en het beeld geschonken. Of hulp hebben gedaan. Maar ja, dat gaat alle kanten op. Mensenambulance gedaan, kinderboerderij. Iedereen een kutje vindt, noem het allemaal.
1: Dat is hartstikke goed, dus jullie zeggen eigenlijk voor het goede doel. Daar komt het op neer.
0: Daar komt het op neer.
1: En als jullie optreden, ja, moet het wel worden betaald natuurlijk.
0: Inderdaad moeten we ook de goede doelen.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, dat zijn bedragen, die vallen wel mee. Dat is goed te doen voor iedereen.
1: Ja, nou, dat is een heel mooie combinatie. Dus het goede doel combineren met eigenlijk een hele
0: lopie. Zeker weten, en je krijgt er ook energie van, vind ik. En daarnaast hebben we ook Marjan. En Marjan die verkoopt dan de cd's of USB-sticks. En dat gaat ook een goede doel weer in, hè.
1: Dat kan hartstikke mooi. Jullie gaan zingen, hè, om 7 uur. Het is nu 7:15, dus over een kwartier brandt het heel schande hier ook. Over de pijn ongeveer, hè.
0: Rustig, Beekbergen.
1: Ja, heel Beekbergen. Apeldoorn redden jullie niet, maar
0: wonderlijk, ja.
1: Om zeg maar te dirigeren, we zingen lekker mee.
0: Nee, wij dirigeren niet. Ik zing lekker mee. Ik sta wel in het midden, zodat iedereen me kan zien. Het volle worst mee. Dat vind ik veel leuker als ervoor staan met de rug naar het publiek.
1: En jullie zijn met 25 man. Nieuwe leden nodig?
0: Nou, we hebben gezegd, we gaan tot 30, want de ruimtes waar we kunnen optreden in het verzorgingshuis zijn kleiner. Dus alles moet alles maken. Maar met vakanties en ziektes kom je toch wel op 15, 16 man. En dat gaat nog goed.
1: Dus het zijn allemaal mannen met overwegend grijs haar.
0: Gemiddelde leeftijd zit op 73,1.
1: Dus de jeugdleden zijn welkom.
0: Altijd. Ja, die halen het gemiddelde wat naar beneden.
1: Hebben jullie een website waar ze zich kunnen melden? Of wat doen jullie?
0: Ja, ja. SOS Matrozenkorp. Oh.
1: Info@sosmetrozenkorp.nl Als je wil, geef als dit.
2: Maarten?
1: Bedankt.
2: Maarten, ja. Ik wil nog even horen waar zij optreden. Waar is dat?
1: Waar treden jullie op? Ik hoor de verzorgingstehuizen en zo.
2: Nee, hier, nu vanavond. Vanavond.
1: Oh, vanavond. Dit is het... Papenberg, zeg ik gewoon.
2: Ja. Papenberg, daar treden ze op. Om 7 uur.
1: Om 7 uur?
2: Hartstikke mooi.
1: Je kunt er gewoon het geluid afgaan.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. Oké. Okay. 7 uur, Papenberg. Kom erbij. Lekker luisteren naar het SOS Matrozenkoor. En dat gaan we behoren. Veel plezier en bedankt voor het interview.

0: Ja. En daar zijn we weer terug.
1: We zijn weer terug. Even horen of Maarten nog iemand heeft.
2: Hij wil hebben dan...
1: Hey Maarten, we zitten weer in de uitzending. Heb jij nog iemand bij je staan?
2: Ja.
0: Hij is lekker aan het kletsen, hij hoort ons niet eens.
1: Hij is lekker aan het kletsen. Moet je wel de koptelefoon opdoen, hè Maarten?
2: En hoe heet zij?
0: Nee.
1: Maar hoe heet zij? Wat is hij aan het doen? Is hij aan het...
0: dat kan ook hier natuurlijk,
1: een date aan het afspreken of zo. Nou, dan zetten we Maarten weer even uit, hoor. Want... Maar het is gewoon aan de klets geraakt.
0: Ja, ik doe mijn koptelefoon ook even af, want ik hoor hem er toch doorheen.
1: Maar kom allemaal nog deze... Of nog, het is, we zijn nog tot... Wij zijn met z'n allen, tot 9 uur, kort over 9. Nou, wij maar tot 9 uur, dat kan niet anders. Met de Omroep Apeldoorn, RTV Apeldoorn. Maar het is gewoon lekker druk, het is niet te druk.
0: Nee.
1: Dus het is ook gewoon goed te doen met deze hitte.
0: Ja, klopt. Toch? Ja, zeker.
1: En
0: er zijn zat horecagelegenheden open.
1: Ja, je kan dus ook wel lekker zitten, als je dat zou willen. En kom ook vooral bij ons even langs.
0: Ja, gezellig.
1: Om te kijken.
0: Ja.
1: Gezellig, hè, Lien? Ja.
0: Dus... Nou, de bezoekers zijn al iets meer dan dat het net begon. En vorige week was de eerste keer, hè?
1: Ja.
0: En het is in totaal 9 keer volgens mij.
1: 9 keer.
0: Ja, op de donderdag.
1: Ja.
0: Dus mocht u het vandaag niet redden, dan kom lekker volgende week.
1: Volgens mij is het echt de hele maand, juli en augustus.
0: Ja.
1: Dus ik ga het zo even checken nog of dat zo is. Maar,
0: ja.
1: Maar we hebben in ieder geval ook muziek. Want wat heb je voor ons uitgekozen, Gerard? In excess.

0: Dit was Live in Excess bij Night of the Proms. Hallo.
1: Ik heb twee zangers meegenomen.
0: Twee zangers meegenomen. We hebben nog een paar minuutjes voordat we naar het nieuws gaan.
1: Oh,
0: dus
1: mooi.
0: Nog even snel dan. Wie van u wil dat? Iemand moet voor de microfoon, anders bent u niet te horen. Maar
1: bij alle twee, ik kan dat wel.
2: Ja, maar ik weet niet wat voor lied er gaat komen.
0: Ja. U gaat nu spelen.
3: Oh ja.
0: U gaat nu
1: de heren hebben een stand daar.
0: Ja, dus die willen even iets vertellen.
1: We
4: zingen een liedje.
0: En wat zeggen?
4: We zingen een christelijk liedje, zeggen we dan.
0: Nou, gaan we gewoon praten. Of gaat u nu zingen?
1: Ja.
0: Oh, dat had ik niet begrepen.
2: Ja.
0: Oh, ik dacht dat u alleen maar zou spelen.
4: Nee, ja,
0: oh, oké, maar u moet dan wel echt of heel hard zingen of allebei echt
1: in de microfoon.
0: In de microfoon.
2: Nou, dat gaan we.
0: Echt bij u. Dus tegen. Nou, ga maar lekker met de kopjes tegen elkaar.
4: Oh, zo.
2: Oh.
0: En dan gaat u zingen. Ja.

0: Ja, ik ken maar één couplet. Dus die andere ken ik niet.
1: Die andere ken ik niet. Nou, dan krijg je een soort van Wilhelmus. Hè? Daar kennen we allemaal twee coupletten van.
0: Maar het is leuk dat jullie licentie weer zijn. Want toen wij 60 jaar getrouwd waren, toen zijn we ook bij jullie daar in het centrum geweest. En aan de oude Arnhemse weg.
1: Oh!
0: Ja, mijn dochter die had het verzonnen. En dan moest je ook iets vertellen.
1: Oh, wat leuk!
0: Een interviewtje en zo.
1: Wat leuk!
0: Dus het is 2 jaar terug.
1: Nou, en wij zijn nu blij dat we de licentie weer terug hebben.
0: Kant, ja,
1: daar zijn we echt heel blij mee. Dus,
0: ja, die andere weet ik ook niet. Die,
1: die kennen we niet, hè? Nee.
2: Nee. Dat zingen we elke week even.
1: Oh, nou, gezellig. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja. Volgens
0: succes,
1: mij,
0: RTV.
1: Ja, gaat helemaal goed. Dankjewel. Okay, nou. Ja, maar doe maar laatste en dan gaan we richting het nieuws, hè, denk ik. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio A.

0: We zijn weer terug. En we hebben iemand nieuw aan de tafel staan. Wilt u zich voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Joram Koch en ik ben lid van de Midwinterhoornblazers Uchelen.
0: Midwinterhoornblazers. Ja, oh, dat is mooi. Ik liep net even over de markt om te kijken of mensen geïnterviewd wilden worden. En ik zei al tegen u, neem even een instrument mee.
1: Ja.
0: Dan kunnen we zo even luisteren.
1: Heb ik bij me. Ja. Wil je dat ik nu even blaas?
0: Zullen we eerst even nog wat
1: zo
0: vragen?
1: Goed? Ja,
0: ja
1: zo
0: en dan
1: goed.
0: Gaan we zo meteen even een miniconcert krijgen van u.
1: Nou.
0: Maar wat mij wel opviel, midwinterhoornblazers op een Veluwse zomermarkt.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Dat hoort bij de Veluwse traditie, tenminste mede. En daarom zijn we ook een beetje hier gevraagd om hier te staan. En het is voor ons natuurlijk een mooie kans om naar buiten te treden en ook om te kijken of er mensen zijn die lid willen worden.
0: Ja, want jullie zoeken nog leden, hè?
1: Ja, maar het zijn vaak wel... Het nadeel is wel dat er veel vakantiegangers bij zijn en die wonen dan eigenlijk in het westen.
0: Ja, precies.
1: Maar af en toe hebben we wel eens raak.
0: Dus eigenlijk wilt u ook even een oproep doen, want dit is RTV Apeldoorn natuurlijk.
1: Ja,
0: dus...
1: nieuwe leden. Welkom bij Midwinterhoornblazers Uchelen.
0: Ja,
1: hartstikke leuk om te doen en
0: wat
1: een
0: jullie...
1: mooie traditie.
0: Ja, wat zoeken jullie voor mensen en moeten ze al hoorn kunnen blazen?
1: Ze hoeven niet hoorn te kunnen blazen, dat leren ze aldoende. En wat voor mensen zoeken we? Mannen, vrouwen... Mensen?
0: Ja.
2: Mensen, kinderen?
1: Nee. Kinderen?
2: Vanaf
1: 16 jaar. We hebben één jeugdlid, 16 jaar, maar echt...
2: Ja, het zijn geen kinderen. Mijn nichtje is met 15 jaar geen kind meer, zegt ze.
0: Ja.
2: Dus dan ben je
1: ze
2: bijna,
1: zou
2: dan
1: kunnen,
2: ben je
1: ze zou kunnen kijken, als dat wat is.
0: Ja. Ja, dus als je interesse hebt, ga gewoon langs. In Uchelen zitten jullie.
1: Ja.
0: En dan kun je altijd kijken of het wat voor je is.
1: Precies.
0: Toch? Of je komt naar de Veluwse Avondmarkt.
1: En dan mag je het ook proberen.
0: Ja, want jullie staan hier elke week, hè, heb ik begrepen.
1: Elke week dat de Veluwse Avondmarkt er is, staan wij er ook.
0: En jullie staan, dit is de...
2: Dorpstraat.
0: En dan...
1: Wij staan voor de Wereldwinkel.
0: Voor de Wereldwinkel. Oh, ja. En daarnaast op de hoek zit de Cafetaria Prins.
1: Ja.
0: Ja, daar staan jullie.
1: Ja.
0: En ik zag dat jullie net ook iets te doen hadden bij de kraam.
1: Ja, ja, we zijn daar natuurlijk om mensen om het gesprek aan gaande te houden, zijn we een hoorn aan het bouwen. Deze hoorn is ook gebouwd bij de Veluwse Avondmarkt in 2017.
0: Oh,
2: ach, wat leuk.
1: Dus elk jaar bouwen we ook op de markt een hoorn.
0: Oh, dat is mooi. Ja. Maar hoe bouwen jullie het? Want zeg maar het lange gedeelte, dat is er al? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dan zou ik eigenlijk bij de kraam moeten staan.
0: Oh ja.
1: Want daar hebben we het hele verloop. Vanaf een boomstam tot aan de hoorn.
0: Oh,
1: en
0: we zijn
1: daar ook een hoorn aan het bouwen. Dus dan kun je eigenlijk
2: maar
1: zien...
2: Maar jullie bouwen dat in die 8 avonden?
1: Ja, in die 8 avonden.
2: Niet één avond, iedere avond één, hè?
1: In die 8 avonden bouwen. En eigenlijk maken we na die 8 avonden ook eigenlijk af.
0: Ja,
1: want
0: leuk.
1: Het is, je bent er wat langer bezig mee dan... En ook omdat we onderbroken worden steeds door praatjes. En dat is ook waarom we er staan. Dat is leuk.
2: Hier, nu ook, ja. En nu moeten we nog spelen ook nog.
1: Ja, ja, dat is geen probleem.
2: Leuk, hè?
0: Maar dus alle hoorns bouwen jullie zelf?
1: Ik heb mijn hoorn gekocht, maar de meeste leden hebben hun hoorn zelf gebouwd.
0: Wat mooi.
1: Misschien dat ik dat ooit nog ga doen, maar voorlopig heb ik daar nog niet echt ambitie voor.
0: Ja, en nieuwe leden, die hebben waarschijnlijk nog geen hoorn thuis liggen.
1: Dat klopt. We hebben leenhoorns. Bijvoorbeeld deze hoorn, die kan geleend worden om te oefenen. Die hoorns die we hier bouwen, die kunnen ze ook gebruiken om te lenen. Bovendien hebben we nog wat extra hoorns over.
0: En waar zijn ze eigenlijk voor bedoeld? Want ik weet dat
1: het zijn eigenlijk signaalhoorns. Het zijn geen muziekinstrumenten, het zijn signaalhoorns. Je kunt dat vergelijken met een trompet zonder kleppen. Er zitten 5 of 6 tonen op en daar spelen we wel melodieën mee. Maar eigenlijk van oorsprong is het een signaal horen waarbij de boeren onderling communiceren. Net zoals zeg maar de tom-tam-tam-tam. Maar dan hadden de boeren dit.
0: Oké, okay, want het geluid reikt heel ver.
1: Ja, het reikt heel ver.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja. Ja. En hebben jullie ook concerten of naast deze markt?
1: Concerten kun je het niet noemen, want nogmaals, we maken geen muziek.
0: Oh ja.
1: Nee. Maar we spelen in de adventstijd op het Leesten. En dat doen we... Het is ook zo, de traditie maakt dat we... Alleen in de adventstijd buiten mogen spelen. Hier doen we het om het te laten zien, maar we spelen niet echt. En daar doen we dan op de heide. En dan verschillende avonden dat we er doen. We doen ook mee met tochten van Staatsbosbeheer. die organiseren daar tochten. En tijdens die tochten spelen wij de rookhoorns. En we spelen vaste prik bij de zonnewende. Dus dat is de avond van de kortste dag. En de ochtend daarop, dat dus de zon weer terug gaat keren. En dat heeft ook een beetje betekenis van... We nemen afscheid van duister en we verwelkomen het licht.
0: Wat mooi.
1: Een beetje kerstgedachte ook.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja.
0: En als mensen jullie willen vinden, hebben jullie een website?
1: Ja, we hebben een website. Google Midwinterhoornblazers Uchelen. En je komt er vanzelf op de website.
2: Ik wil nu wel wat horen.
0: Ja.
1: Dat is goed.
0: Ja. Dan pak ik even de andere microfoon erbij.
2: Ja, ja, ja. Want jij gaat er even... Dan kunt u ook nog in de schaduw.
1: Dan doe ik de happen erin.
2: De happen erin?
1: De happen erin. En daar gaat hij.
2: En dan gaat hij even uit, denk ik.

0: mooi.
1: Maar ik zie daar een gaatje. Is dat wel om... Oh nee, is geen gaatje.
2: Nee, dat is
1: vast.
2: Nee, nee. We kunnen alleen maar 6 tonen blazen. Ja. De natuurtonen.
1: Ja.
2: Dus da, da, da, da, da, da, da, da.
3: Ja. Maar hoe doet u dat dan? Want ik zie 1 gat...
2: De spanning van de lippen.
3: Oké, dus dat... De spanning van de lippen. Oh ja.
2: Dat doen we in de happen en dat wordt dan gevormd tot geluid.
3: Nou, dat lijkt mij nog best wel moeilijk. Nee, ik ben daar denk ik niet zo goed.
2: Grapje. Is goed hoor.
3: Ja. Hey, hartstikke bedankt. Wilt u nog wat kwijt? Nou, nee. Vooral leden, meld zich aan. Heb je interesse?
2: Ja, heb ik al gezegd.
3: Ja, precies. Ja. Kom naar Uggelo of zoek even de site op.
2: Ja.
3: En anders kom hier op de avondmarkt. Nog één ding. Jullie waren ook met iets bezig bij de kraam. En dat was met een flesje. Kan dat?
2: Ja,
3: wat was dat?
2: Dat is de zogenaamde... Dat heeft onze voorzitter bedacht. Omdat hij thuis de buren niet wil stressen, heeft hij een slangetje met een flesje eraan. En dat is, daar oefent hij dan op.
3: Oh, ja, lachen.
2: Dat is een zogenaamde oefenwoorden, maar ik doe dat niet. Ik stress de buren gewoon.
3: Ja, precies. Nou, hartstikke bedankt voor het interview.
2: Graag gedaan.
3: En fijne avond.
2: En veel succes nog met de uitzending.
3: Ja, okay. Dank je wel.

0: Hey Maarten. Maarten, jij bent weer ergens. Wie heb je voor je staan?
1: Ik zit naast Nico. Nico die is van het Portmuseum in Beekbergen.
2: Beekbergen, ja.
1: Nou, ik zit hier, een hele mooie auto gezien, een Ford Taunus, 17M uit 1964, zoiets.
3: Welk bouwjaar?
1: 1962, een hartstikke mooi ding, een stationcar nog wel. En dat is een van de pronkstukken van mijn garage.
3: Nee, ik heb nog een oude en die. Ja, die nog mooi is. Die ik geloof mooi ben.
1: Die daarnaast staat, hè? Het is ook heel mooi, hè? Ja. Is ook een Ford?
3: Ja, dat is ook een Ford, ja. 1931. Ja, nog even iets ouder.
1: En het is een schande dat ik niet weet dat die Ford garage, dat ik niet weet dat die hier is in Beekbergen. Ford Museum. Ik durf bijna te zeggen dat ik waarschijnlijk niet de enige ben in Apeldoorn. Dus hier heb je de kans om er wat meer over te vertellen.
3: Ja, ik ben al als klein jochie. Eerste Ford, die kwam uit Apeldoorn. En mijn vader die kocht die nieuw bij Glaasje Limburg, bij het kanaal. En toen mocht ik mee dat ding afhalen en dat ging al prima naar huis toe. En toen reden wij het paard in bij ons met mijn vader. En ik zei iets aan de deur, klinkte rommelde. En door ging de deur los. En ik viel al uit de auto voordat we er waren.
1: Had mij nog geen veiligheids.
3: Ja, maar ik zei ja, niet te veel aan de klink

0: zaterdag. Ja. En ook als je geen Ford fan bent, hè, want bijvoorbeeld een ander merk auto rijden, ben je dan.
1: Ja.
0: En u staat ook elke die drie dagen middag erbij?
1: Ja, meestal met z'n drieën.
0: Ja. En komt er vaak wel af?
1: Ja.
0: Uit het hele land?
1: Ja, en soms ook heel ver weg hoor.
0: Ja, bijvoorbeeld?
1: Nou, de verse merk, dat is ja, helemaal onderin, hoe heet dat weer? Ja, het is de beste weg waar de mensen vandaan kwamen, die meteen komen.
0: Okay. Ja, Hammersburg. Nou, dat is, maar ze kwamen niet speciaal voor het museum, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, echt waar? Ja, hartstikke leuk.
1: Die had daar een portgarage in die Hammersburg.
0: Ja.
1: Ja. Samen met zijn vrouw. En die kwamen zo uit de bonen voor, zeg maar, door heel Nederland reizen op de fiets en zo. En net als ook al gezien op internet dat er een fotgarage, wat museum was. Ja. En toen kwam ze bij mij ook.
0: Okay. Dus nou, wereldberoemd bijna ongeveer in het museum.
1: Ja.
0: Nou, kun je even vertellen waar het is? En dan zijn er misschien luisteraars die hier
1: dan.
0: Tulkensmolenweg.
2: Maarten? Maarten, wij weten wel dat Beekbergen het Fort Museum heeft.
3: Want wij alle drie.
2: Want wij zijn daar. Wij hebben daar meerdere uitzendingen gehad met RTV Apeldoorn. Het is een geweldige plek. Echt een hele mooie plek. Dus daar moet je een keer naartoe, Maarten. Echt.
0: Ja, zeker. Nico is er net reclame voor op maken. Dus ze gaat even vertellen waar het is.
2: Ja.
1: Ja, de Tulkensmolenweg hier, hè?
0: Ja. De Tulkensmolenweg.
1: En je gaat Beekbergen dan direct de eerste weg en dan ben je er ook zo.
0: Ja, je vindt het wel, hè? Ja, natuurlijk is Molenweg voor het museum in Beekbergen. Nou, ik zou zeggen, kom dat zien. Er staan hoeveel zijn er? 45 auto's ongeveer?
1: Ja, ik heb ongeveer. In het museum staan er zo'n 35, denk ik.
0: 35 auto's te zien. Ja.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Bedankt. Ja. En terug naar de studio. Dankjewel.
2: Oké.
1: Doei.
2: En we gaan naar muziek.

0: Ja, ik... Weet je, ik Sommieux. Ik vind dat zo niet Nederlands klinken. Ik vind het zo internationaal.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ze zijn echt goed. We hebben ze ook live gezien. Dus dat was
1: leuk.
0: Echt, echt
1: leuk.
0: Ja. Maar we gaan naar Maarten weer. Want die heeft weer, weer iemand. Een slachtoffer, Maarten. Wie heb je?
2: Een slachtoffer? Ja, nou, ik denk niet dat hij zich als zodanig beschouwt. Ik sta hier bij René.
3: Ja, René.
2: Welke hoedanigheid sta jij hier?
3: Ja, ik ben helsoldaat van het leger des Heils Korps Apeldoorn. En ik sta hier bij mijn collega, die staat verderop bij de kerk. En wij collecteren hier op de Veluwse Markt alle donderdagavonden van juli en augustus. Dus 9 weken is dat. En dat doen wij voor het IOS. En dan voor 2026 is dat voor India. En dat is een internationaal organisatie samenwerking. Dat is in 137 landen over de hele wereld. En daar zijn helsoldaten en officieren zijn daar bezig om daar ook bezig te zijn voor de goede doel.
2: En als ik even mag inbreken, het leger des Heils is er vooral om mensen die het niet goed hebben, laten we het maar even zo simpel zeggen, om die te ondersteunen.
3: Dat klopt, dat klopt. We zijn gewoon een christelijke organisatie, net als een gereformeerde hervormde kerk. Dus we vallen onder de KPN, of PKN heet dat. En dus wij zijn gewoon een christelijke organisatie, maar we zijn inderdaad voor de andere mensen die het dienst wel goed hebben. En daar doen we het voor. Hè?
2: En je vertelde net, jullie collecteren tijdens deze markt, hè? Niet alleen vanavond, maar ook andere donderdagen, voor projecten in India.
3: Ja, dat klopt. En elk jaar heb je een ander project. Dus dit is het voor India. Verleden jaar hadden we bijvoorbeeld voor Ghana, enzovoort, enzovoort.
2: Ja, en India is een groot land. Er wonen 1,4 miljard mensen. Dus waarschijnlijk voor een hele specifieke doelgroep.
3: Ja, het is inderdaad voor de kinderen. Voor de kinderen die onderwijs krijgen. En ook de medische zorg. En dat is heel belangrijk. En dat zijn natuurlijk hele arme kinderen die uit de sloppenwijk. En daar gaat ons geld allemaal naartoe.
2: Ja, ja. Dus daar een bepaalde stad weer aan ergens in India.
3: Ja, het is een regio.
2: Ja, ja.
3: Niet uit mijn hoofd, het is een hele lange naam. Ja. Maar het is een bepaalde regio en daar gebeurt het.
2: En daar gaat het geld naartoe?
3: Daar gaat het geld helemaal naartoe.
2: En mensen van het leger zelf zijn daar werkzaam om te zorgen dat dat geld goed terecht komt?
3: Daar komt inderdaad, daar komt het helemaal goed terecht. Er zijn gewoon mensen natuurlijk vanuit de organisatie, er zijn de officieren die daar ook aangesteld zijn. En die regelen dat gewoon. Die zitten in dat project.
2: Ja. En die zorgen ervoor dat het geld goed terecht komt.
3: Ja, voor 100%.
2: Dat kan ik niet zeggen, die een goed doel.
3: Het gebeurt.
2: Ja. Nou, denk ik. We zitten hier met een heel blij gezicht. Laten we ze even goed horen. Ja, willen ze gaan betalen?
3: Wat goed gegeven, ja, inderdaad. Niet iedereen natuurlijk, maar het is gewoon het vrijblijven natuurlijk. Maar het is echt heel leuk. En af en toe heb je ook mooie gesprekken. En ook getuigenissen, hè, van mensen. Hè, die ook door de Heer worden gegrepen in hun hart.
2: Kijk, dus die gesprekken, dat is ook wat waard voor jullie.
3: Ja, dat doe ik ook.
2: Oké. Okay. Nou, René, heel erg bedankt voor jouw verhaal. En zoals u hoort, het geld komt heel goed terecht. Dus kom je, loop je voorbij de kerk. Aan de linkerkant staat een meneer. Aan de rechterkant staat een meneer. En bij beide mannen. Ik kun je gifts kwijt. Dankjewel. Gaan we terug naar de studio.
3: Goed zo, bedankt.

0: Ja, blauw. Blauw, live.
1: Ik zie daar ook iemand in het blauw. Oh, die zou bij ons komen, toch?
2: Raymond heet hij, hè? Raymond Mulder is dat. Ja, dat is hier de organisator. Maar hij hoort ons niet.
1: Nee, zal ik er even heen lopen?
2: Ja, doe maar even. Ja. Ja. En de meneer van de jachthoornblazer, die kwam dat even melden net. Hij heeft even nagevraagd. Je mag al vanaf 8 jaar meeblazen, maar dan moet je wel gewisseld hebben van tanden. Dus dan mag je jachthoornblazer. Dat zijn nu je voorste tanden. Dus, en we gaan nu... Laurien haalt Raymond even op. Die is hartstikke druk. Maar goed, dan mag Raymond hier gaan staan. Hallo dan.
3: Hallo.
2: Hallo dan. Ik dacht, als ik hard genoeg roep, dan hoor je ons.
3: Ja,
2: wel.
3: Ja, maar ik ben een beetje slechthorend.
2: Ben je een beetje slechthorend?
3: En vooral als jullie roepen.
2: Oh, dan helemaal.
3: Nee, wat grapje.
1: We hadden net het nummer blauw, dus...
2: Dat hoor je ook niet. Nee. Hey, maar Raymond, hoe gaat het?
3: Ja, het zonnetje schijnt.
2: Ja, het is lekker, hè?
3: Het is droog, het is een lekker marktweertje. Dus volgens mij gaat het heel goed.
2: Ja, je bent tevreden.
3: Ik ben zeker tevreden, ja.

0: We hadden het idee dat het misschien... Zijn er minder kraampjes dan vorig jaar of twee jaar geleden?
1: Nee, als ik op papier kijk, zijn het volgens mij meer. Maar...
0: Meer? Maar ja. Staan ze beter verspreid of zo?
1: Weet ik niet. Nee. Soms zeggen mensen, goh, we hebben heel veel nieuwe kramen gezien. Of ja. Wij zien heel veel hetzelfde. Dan denk ik, ja, maar dat is niet zo.
0: Ik zie zeker niet dezelfde. Nee, dat niet.
1: Dat is gelukkig dat iedere week soms wel wat anders is.
0: Oké, want sommige mensen komen niet... Maar is er dan geen ruimte? Sommige mensen willen misschien wel iedere week, maar is er dan geen ruimte?
1: We hebben een aantal mensen die gewoon 9 weken komen. En dat is ook allemaal met hun bedrijf of met hun ambacht goed in te plannen.
0: Ja.
1: Anderen die zeggen, ja, ik wil toch gewoon om de week of... Nou, 2 keer komen of 1 keer. Ja, dus dat wisselt per week. Dus ze maken altijd een planning.
0: Hele avond natuurlijk ook.
1: We hebben een hele planning tegenwoordig.
0: Ja. Ja. Ja. Hoe lang doe jij het dan?
1: Hoeveel jaar is dit nou dat ik het doe? Ik ben een beetje de tel kwijt. Ik loop al heel lang mee. Maar echt in de organisatie zit ik denk ik nu een jaar of 6, denk ik.
0: Ja.
1: En dan de jaren van corona niet meegerekend.
0: Nee. Ja.
2: Dus, hoeveelste avondmarkt is dit?
1: We doen het al meer dan 60 jaar. Dus volgens mij is dit de 62e of de 61e editie.
2: Mooi.
0: Oh, dus er komt een keer een jubileum. Nou, doe nog even, maar er komt een keer een jubileum.
1: We doen niet zo aan jubileums.
0: Nee? Ja, je vergeet toch hoeveel er zijn,
1: precies,
0: of niet?
1: Dus,
2: Ik keek even op de plattegrond. Ik wilde even kijken welke kramen er waren, zeg maar. Ja. Welke standhouders. En ik zag daar dus ook... de namen van de standhouders, maar ook dus plekken, ambachtplekken.
1: Ja.
2: En ik dacht, ja, maar wie staan daar dan? Of is dat gewoon een verrassing?
1: Dat is een verrassing, dat zijn wisselambachten. En dat kan soms per week wat wisselen, omdat wij soms die mensen dan wel niet kunnen. En dan die huren wij in om die ambachten te demonstreren. Dus ja, dat is heel lastig om dat per week al erop te zetten.
2: Ja, maar het blijft wel spannend natuurlijk. Want ik dacht, hé, dat is leuk. Dan kan ik kijken wat er allemaal is.
1: Ja, dus dat is het wisselambacht. Houdt het ook een beetje spannend. Dus daar kunnen mensen voor over kijken.
0: Ja, want dat vond ik... Ik heb hier heel wat jaartje geleden, toen ik nog trouwambtenaar was... Dus dat is in 2021, daar ben ik gestopt... Heb ik daar een hele mooie zelfgemaakte hamer met zo'n plateautje eronder.
1: Ja, van houtsnijwerk.
0: Dat was zo mooi.
1: Ja. Ja,
0: dat vond ik ook echt heel mooi om te hebben, omdat die gewoon zelf gemaakt was.
1: Maar dat soort unieke dingen kun je dus op zo'n Veluwse avondmarkt vinden.
0: Ja.
2: Ja, ik heb al leuke dingen gezien.
0: Jouw favoriet?
1: Nou ja, ik ben altijd wel heel erg fan van de dansers.
0: De dansers?
1: Ja, en ik vind de klompen maken altijd super. Hoe zo'n man van een blok hout een klomp weet te maken.
0: Ja.
1: En zo zijn er wel meer. Als je dan ziet hoe ze die bezems binden.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook altijd geweldig. Ja, eigenlijk is het niet echt een favoriet. Zijn ze allemaal geweldig. Maar als je dan toch een paar moet noemen. Dan zijn die wel.
0: Het is natuurlijk sowieso bijzonder om ze allemaal bij elkaar te hebben. En dat sfeertje. En iedereen. Ja. En omdat dit al zo lang is. Ja. Mensen die al zo lang hier komen. Maar ook de mensen uit de buurt. En heel veel toeristen.
1: Zeker. Dus dat is, daarvoor zijn we in Beekbergen. Hè?
0: Het zal helemaal meer worden, de toeristen, denk ik.
1: Laten we het hopen dat het weer meer wordt. Ja. Het is al een mooi aantal, maar dat het nog steeds meer worden.
0: Ja, een lekkere, gezellige avond. Ga je nog ijsje eten?
1: Ik ga zeker een ijsje eten.
0: Ja, wij ook, denk ik.
2: Ja. En hier om de hoek, is daar iets van een podium? Of ik hoorde daar muziek vandaan komen.
1: Ja, daar hebben we een podium met koren. En daar staat nu het SOS-koor te zingen. En we hebben bij de IJsselon nog een koor staan... die door de IJsselon gesponsord wordt... En de boerendansers zijn. We hebben de midwinterhoornblazers.
2: Die zijn net hier geweest. Ja. Er is toch net iemand hier geweest, ja.
1: Ja.
2: En welke straten, even voor de mensen die luisteren, welke straten in Beekbergen?
1: We hebben de Dorpsstraat, de Kerkallee en de Papenberg. En dat is het rondje om de kerk in Beekbergen, dus gewoon in het centrum. Ja. Mensen kunnen de bordjes volgen van parkeren als je Beekbergen aan inkomen rijden. En als je met de fiets komt, fiets lekker naar het centrum en probeer je fiets ergens te stallen.
0: Ja. Niet achter de omroep. We staan hier vergeerd in mijn.
1: Gingen die nou in de verloting? Of?
0: Nee, die gingen niet in de verloting.
2: Daar. De loodjes zijn daar.
1: Okay. Jammer. Ik denk dan wil ik wel een lot.
0: Helaas.
1: Nee, en zo is het toch weer een gezellige avond.
0: Ja. En zijn alle winkels open ook?
1: Volgens mij zijn alle winkels open. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus de toeristen en de plaatselijke mensen uit Apeldoorn... die kunnen lekker ook de Beekbergse winkels bekijken.
0: Ja. Nou, een tevreden organisator.
1: Zeker weten.
0: Ja, leuk.
1: En ook heel blij met alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Want ik doe het echt niet alleen.
0: Nee.
1: Dus dat is heel fijn dat ze me helpen.
0: Het zijn er genoeg?

0: kunnen er altijd wat bij gebruiken.
1: Ja.
0: Maar
1: we hebben dus nu bij een mooi deze clubje. Oproep.
0: Ja, ja. Ja. We hebben echt nu een mooi clubje. En daar kunnen zeker mensen bij. Maar we zijn in principe nu... hebben we voldoende.
1: Je hebt een goed,
0: een goed
1: team om je heen. En het is ook wel fijn dat je op elkaar ingespeeld bent.
0: Nou, dat je ook dingen... Dat ik niet alles alleen hoef te doen. Dat is een aantal jaar geleden wel anders geweest.
1: Ja, ja, ja.
2: En hoe ervaar je dat zeg maar op de dag zelf? Op de marktdag zelf? Heb je veel dingen waar je toch nog...
0: Vandaag was een hele rustige dag, zeg maar. Maar en toch dat net weer iets wat er gebeurde waar je dan even moet ingrijpen. Het klinkt zo zwaar, maar toch waar je net even iets moet bijsturen. Van de week ging er nog iets kapot en dan moet je dat even zorgen dat het gerepareerd wordt. Ik kan het zelf dan niet, maar dan wordt dat gedaan.
1: Ja. Nou, dankjewel.
2: Ja, heel veel plezier nog vanavond.
0: Fijn
2: en
0: de
2: andere avonden natuurlijk.
0: Ja. En als mensen zich willen aanmelden voor niet meer voor dit jaar, maar voor volgend jaar, omdat ze willen staan, kan dat altijd via de website.
1: Ja, noem even de website.
0: www.veluwseavondmarkt.nl.
1: Nou, heel makkelijk. Dat kunnen we onthouden, hè?
0: Gelukkig wel.
1: Hey, dankjewel, hè?
0: Dankjewel.
1: En succes.
0: Dankjewel.

0: Ja, Bombay van de Condon Earring. Ja, is dat. Hé, hey, Maarten, waar ben jij nu?
1: Ik sta hier bij, nou ja, lekker, dat kun je niet verstaan. Een enorme kraam en een aantal bekenden van mij, Marco Hagen.
2: Ja, klopt, we kennen elkaar van
1: even. Ja, van vroeger, hè. Ja, ja, ik kan altijd... Heel klappen.
0: Maarten valt nu weg.
1: Ja,
0: jullie vielen al, ik weet niet wie er van jullie praten, maar jullie vielen een beetje weg.
1: Oké, ga even kijken of ik mijn geluid misschien ook... Nee. Gaat zo een beetje...
0: Ja, doe maar weer verder, dan kijk ik wel.
1: Oké. Ja, Marco, ik heb je verhaal een beetje onderbroken, maar ga je...
2: Maakt niet uit, waar is het nou?
1: Ah, overstuur.
2: Okay, ja. Ja, we zijn hier al, ik zou het niet eens weten. Ik denk om meer dan 30 jaar hier in. Wel leuk, die 9 keer. Gezellig, leuke markt. Veel verschillende steentjes, niet van meerdere producten, zeg maar. Ja, en dan die oud-Hollandse ambachten er tussendoor. Net even staan, dus dat doet het wel gezellig.
1: Ja, je zit ook in een soort kerkdag bij. Ik heb deze combinatie heel vaak gezien, dat staat er leuk uit.
2: Ja, ja. Nou ja, dat is ook dicht. Ja, als je hier wil staan, dan moet je ook verplicht zijn, zeg maar, als iemand van vroeger. Dus je hebt een petje op, je hebt een sjaaltje om
1: Nou, jij komt ook uit de regio, dus je kunt hier rustig staan. En de producten die je verkoopt zijn niet allemaal heel erg Venus, maar ja, snoepbelust is er wel hier.
2: Ja, ja. Nou, weet je, wij hebben veel oud-Hollandse snoep. Daar specialiseren we echt in, hè, dat kiezen uit verschillende

0: vroeger. Nou, dat komt hier natuurlijk mooi uit als je de oud-Veluwse markt de naam wegruilt. Dus dat is deze markt ook gewoon een leuk product.
1: Is dat nog aan te komen? Want ja, dat wordt dan niet zo heel veel meer verkocht volgens mij.
0: Het wordt wel verkocht, maar je moet wel moeite doen. Ja. Het is niet zo dat je bij één leverancier alle snoepjes kan kopen. Je moet echt wel misschien wel de trend uit de pap halen. Dat snoepje koop je daar, dat snoepje koop je daar. En, maar dat is ook de sport. En gewoon een volledig assortiment hebben. Proef wel, want als je dat niet hebt, dan wordt het wel heel lastig, denk ik.
1: Wat vind je het product, het lekkerste of het leukste of het mooiste?
0: Het lekkerste, ik vind toch de drop het leuk en het lekkerste. Maar eerlijk gezegd ben ik niet iemand die iets niet lust, dus ik lust eigenlijk alles wel.
1: Ja, maar ook jij vergrijpt je niet al te veel aan de lekkernij, geloof ik.
0: Ik zou het aan mijn gewicht niet zeggen, nee, maar... je moet echt wel niet de hele dag snoepen. Dat doe je ook niet, want op een gegeven moment wordt dat wel minder. Maar gewoon veel bewegen, denk ik.
1: Dan kun je lekker snoepen.
0: Dan kun je lekker snoepen, ja.
1: En ik zie dat jouw zoon, hoe heet jouw zoon?
0: Jordin.
1: Hoi, kun je er erbij komen? Ja, jouw vader is deze tent begonnen. En jij gaat ook kijken.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het zo leuk dat ik afstaan stop. Ja, ik zeker wel. Als je kwam, dan zie je mijn toekomst in.
1: Dus je ziet eruit dat ik het niet ophoud?
2: Ja, nee, zeker niet. Nee, voorlopig nog. Nee, inderdaad.
1: Maar je hebt een leuk beroep om een goede boterham mee te verdienen.
2: Ja, zeker. Vooralsnog wel. En zeker. Dat mag ik me vragen.
1: Nee. Tenzij de suikertax komt, hè?
2: Ja, daar hopen we natuurlijk niet op mee. Nee, maar vooralsnog ziet het er niet zo uit.
1: Nou, ik wens jullie heel veel succes. Het ziet er hartstikke leuk en lekker uit. Ik ga niks kopen. Maar het water loopt uit de mond. Hey. Nou, erg bedankt voor dat ik jullie heb kunnen spreken.
3: Ja. Dankjewel, geen dank. Oké.
2: Okay. Ja. Tot ziens, fijne avond.
1: Dag. Ja, dan gaan we terug naar de studio.
4: Ja, dankjewel. Er was even iets mis. Jullie hoorden mij niet, maar nu wel. Nou, Hetty gaat even lekkere aardbeien en kersen scoren. En wij gaan naar een nieuw nummer.

0: En we zijn weer terug. En wij hebben hier een hele leuke kleine gast staan. Wie ben je?
1: Dario.
0: Dario. En waar kom je vandaan?
1: Lira.
0: En ik zie dat je heel mooi iets op je gezicht hebt. Wat heb je gedaan?
1: Gesminkt.
0: Ook hier op de avondmarkt?
1: Ja.
0: Ja? En hoe vind je de avondmarkt?
1: Leuk.
0: Kun je wat vertellen van wat je hier hebt gezien, wat leuk is?
1: De kermis, een klein gedeelte kermis.
0: Maar de kermis zit achter de kerk, hè?
1: Ja.
0: Zijn er leuke attracties?
1: Ja.
0: Ja? En verder nog kraampjes?
1: Ja, de oliebollenkraam.
0: Oh, lekker.
1: En die kraam naast ons met allemaal voetbalkleding.
0: Ja. Ja, dat is ook mooi, hè? Inderdaad, ja. Ik zal even vertellen voor de mensen thuis. Naast ons staat een kledingkraam. En die heeft hele mooie shirts en jasjes met wolven erop. En wat zie je nog meer?
1: Voetbalspelers.
0: Ja, voetbalspelers, uilen. Nou, dat is wel hartstikke mooi. En kom jij hier elke keer op de avondmarkt? Ga je altijd even een rondje?
1: Elke keer eigenlijk.
0: Ja, dus 9 weken lang heb jij hier lekker wat te doen?
1: Ja.
0: Ja. En kom je altijd in je eentje of...
1: Ik kom meestal in mijn eentje.
0: En dan ga je de hele tijd, want ik zag je op de fiets, fiets je even een rondje.
1: Ja, tenminste ik fiets niet eigenlijk, ik stap een beetje, want anders wordt mijn fiets afgepakt.
0: Oh ja, want je mag hier niet fietsen natuurlijk. Ja, je bent lekker aan het steppen. Wil je nog wat leuks vertellen? Of weet je eventjes niks? Nee, want je reed ook gewoon langs. En toen zei ik van, kom maar gewoon even interviewen.
2: Ja. Ik trok hem hier naartoe.
0: Ja, ik trok hem hier naartoe. Zet je fiets neer en hup, interview.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk. Nu ben je heel erg beroemd, hè?
1: Ja.
0: Je kan het ook terugluisteren.
2: Ja, maar er is geen tv. Dat is jammer.
0: Ja.
2: Dat was ook in beeld.
0: Ah, maar dat maakt niet uit. Je kunt het wel terugluisteren. Dus, nou, hartstikke leuk. En ga je zo meteen nog naar de kermis? Wat ga je doen?
1: Ik ga even nog naar de Albert Heijn.
0: Ja.
1: Misschien nog wat oliebollen halen.
0: Oh, lekker.
2: Oliebollen.
0: Waar staat de oliebollenkraam?
1: Ja. Zie hier zo.
2: Er is een Sintje. Huh? Richting Stientje. Een Sintje.
1: Ja,
2: de ijssalon.
1: Achter de kerk.
2: Achter de kerk.
0: Oh, okay. Ja. Oh, daar zo.
1: Ja.
0: Precies om de hoek, ja. Nou, heel veel plezier nog vandaag.
1: Ja.
0: En misschien zien we je volgende keer weer.
1: Oké.
0: Oké, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: We gaan

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door Code Rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Duivelmarkt hier in Beekbergen. En het is een gezellige avond. Het is... Het is heerlijk weer. Het is niet zo warm meer, dus het is eigenlijk misschien best te doen. En je hebt hier van alles. Je kunt dingen kopen, maar je kan ook kijken naar oude ambachten. Je kan meedoen, je kan helpen, je kan iets zelf maken. Je kan misschien wel meezingen met de koren die er zijn of kijken naar het dansen. Het is gewoon weer echt als vanouds een hele gezellige avond. En wat zei Raymond straks? Nou, volgens mij was het... iets van 65 keer of zo, geloof ik. Nou, dat is echt al jarenlang. Iedereen komt erop af. Dus als u denkt van, ik vind het nog leuk om te zien. Sowieso vanavond tot 9 uur. Nou, 9:15 zijn er misschien nog kraampjes open. En daarna de hele maand juli en de maand augustus. Dus er is nog volop te doen. Maar we gaan we naar Maarten. Ja, Maarten, waar sta jij en bij wie?
1: Ja, ik sta niet zo heel ver bij jullie vandaan.
0: Nee?
1: Ik sta... bij Alex, geloof ik. Alex. En Alex is van de werkgroep Behulptransporten Oost-Europa. B-H-O-E. Woe, zou je kunnen zeggen. En, jullie zijn een heel actieve organisatie. En jullie staan hier vanavond met allerlei spullen. Ik zou zeggen, brand los.
2: Nou, wij staan hier in principe elke zomer in de Veluwse markten en de kofferbak verkopen. En daar verkopen wij de spullen die wij niet op transport kunnen sturen naar Oost-Europa. Om daar de transporten mee te vergoeden. Ja, het is maar hartstikke leuk, want je weet nooit wat je verkoopt. Soms heel veel dingen wat je niet eens weet zelf wat het is. Eerst moet uitproberen wat verkopen we in vredesnaam. Het is gewoon de hele gezellige sfeer. Muziekje erbij, hapje erbij. En die avond die vliegen voorbij.
1: Die vliegen voorbij. En jullie hebben... Nou, nu is het even vrij rustig bij de stand, maar er staat altijd wel iemand te kijken, hè?
2: Ja, omdat mensen ook op een gegeven moment doorhebben van, ja, het is niet een kraam waar alleen maar gereedschap wordt verkocht of alleen maar schilderijen. En ja, omdat we vaak ook voor de helft niet weten wat er in de doos is, als we uitpakken, is het gewoon elke week een soort kerst. We pakken uit en we hebben geen idee. We zetten er neer en wat mensen zien. Alles proberen voor een leuke prijs te verkopen.
1: En lukt dat een beetje? Want ja, er is natuurlijk heel veel spul in de aanbieding tegenwoordig. Hè? Dus mensen willen van de spullen af. Iedereen heeft al heel veel mensen met geld zat om nieuwe dingen te kopen. Maar wil dit wel, loopt dit wel?
2: Nou ja, als we toch per week zo rond tussen de 200-300 euro ophalen in een paar uurtjes, denk ik, dan we daar toch niet voor niks voor doen.
1: Nee, maar dan heb je toch 1000 euro.
2: 4 weken.
1: Ja, ja.
2: Want wat ik zeg, we hebben nou dit jaar 8 of 9 markten hier. En dan nog de kofferbakken. Dat zijn er ook 5 dit jaar, geloof ik. Nou, en dat is natuurlijk iets anders qua opzet. Ja, ook daar verkopen we wel. Maar ook daar is de opbrengst van de kramen ook voor het goede doel. Dus dat, ja, dan telt het. Door. Dan pakken we echt duizenden euro's in een week.
1: Jullie verzorgen dus transporten voornamelijk naar Oekraïne, denk ik, hè?
2: De laatste jaren zeker. Maar ook nog steeds naar Moldavië, waar nog veel armoede is. En dat gaat meestal via Roemenië. Er zijn ook nog armoedige gedeelten. Hongarije gaan we regelmatig wagen heen, bijna elke maand.
1: Maar uit de bulk gaat naar Oekraïne?
2: Momenteel wel, ja. Voor zover ik het weet, ik ben niet van het bestuur. Dus die bepalen echt waar de transporten heen gaan. Maar het zijn vaak ook Oekraïnse chauffeurs die hier al heen zijn gekomen met een rit. Dus dan ook weer teruggaan. Kan een beetje in de prijs schelen. En
1: dan is het iets prijsgunstiger, zeg maar, als dat op die manier oplost.
2: Ja, ik weet daar heel weinig vanaf om daar echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Het zal weer zo gaan. Ik ben maar een chauffeur. We gaan volgens mij ook niet zelf mee. Soms, er zijn wel een aantal mensen wel eens in de Oekraïne geweest de laatste jaar. Maar volgens mij niet specifiek met het transport mee. Maar we weten wel dat het aankomt, omdat we dan de filmpjes opgestuurd krijgen. Dat er wagen het dorp in rijdt, een loods in rijdt. En dat er 10, 15, 20 mensen staan die wagen met de hand lossen.
1: Ja.
2: Dus hier met 20 man met een heftruck en handmaren.
1: Ja, ja, ja, zo gaat dat, hè. Is het, ik denk soms van, joh, ja, er gebeurt zoveel ellende in dat land. Is het niet een druppel op een vloeiende plaat?
2: Misschien wel, maar het is altijd beter als niks doen.
1: Ja, ja. En heel veel druppels bij elkaar. Hè?
2: Precies.

0: En ja, wat ik zeg, voor mij persoonlijk is iets van, het is niet alleen de Oekraïne wat aangevallen, het is van heel Europa. En dat heeft Europa ook wel door. Ik heb geen trek om de komende jaren Russisch te gaan leren, dus ik ga wel naar het front, zeg maar. Aangezien ik toch ook wel lafaard ben, denk ik van, hier kan ik dan zo iets bijdragen.
1: Ja.
0: Dan gaan we dit doen.
1: En dit is jouw bijdrage aan, zeg maar, Oekraïne helpen de Russische vijand te winnen.
0: Algehele vrede in Europa. Ik bedoel, er zijn geen andere landen in oorlog met elkaar, volgens mij.
1: Nee.
0: Joegoslavië, dus dat ik nog in dienst. Zo'n dienst is niet mijn ding.
1: Ja.
0: En liever niet meer. En ja, maar ik zeg, dit begon voor mij 4 jaar geleden dat ik het hoorde. En ik denk van, nee jongens, dit moeten we niet hebben. Ik zeg, dit is gewoon toch mijn idee. En toen ben ik van rond gaan kijken van, nou, dit is een stichting. Ik doe er al ruim 30 jaar van sporten. Het voordeel daarvan is ook dat er wat contacten zijn in de Oekraïne. Dat gebeurt, hè? Het wordt daar op uitgedeeld waar het hoort en waar het de vraag van is. En niet verhandeld aan de achterdeur van dankjewel. En een paar mensen die strijken de cent op die nodig zijn, dit niet terecht.
1: Nou,
0: komt aan.
1: Ja,
0: dat is ook een belangrijke prettig, want dan kan ook aan de mensen zeggen van, kijk, het komt aan.
1: Nou, je hebt een heel flam en indrukwekkend betoog gehouden, moet ik zeggen, Alex. En ik ben blij dat je de gelegenheid hebt gehad. Ik wens je veel succes. Prachtig doel. En ja, Alex, succes. Ook met de kofferbakverkoop volgende.
0: Nou, misschien kom je daar nog een interview.
1: Ik gepland. We gaan de Vierdaagse lopen. Ik heb eigenlijk uitgeschakeld op die dag vandaag. Maar niet wel bedankt. Dag. En dan gaan we terug naar de studio.
2: Ja, oké. Hartstikke leuk.
3: De open studio.
2: De open studio.
3: Ja.

0: Wolf.
1: Ja, doei.
2: Bye. We zijn heel benieuwd of Maarten al iemand nieuw heeft.
1: Maarten praat en praten.
3: Ja, die is allemaal dingen aan het doen, maar niet aan het
1: tegen ons, hè? Niet tegen ons. Dus dan gaan we maar tegen elkaar praten.
3: Ja. Nou, ik zag net al wat mensen bij de bezems staan. Maar die liepen de andere kant op. Ik dacht, die trek ik even hierheen. Maar
1: dat is nou jammer. Nee.
3: Ondertussen proberen wij contact te krijgen met Maarten. En we hebben contact.
0: Ik heb nog geen gasten, hoor. Geen gasten.
1: Oké.
0: Okay. Ik zoeken.
1: We zetten jou even uit.
0: Ja, is goed.
3: Nou, we horen hem de hele tijd praten, maar geen gasten.
1: Maar geen gasten. Tegen wie niet aan het praten is. Ik denk maar hij heeft heel veel vriendschappen.
3: Ja, vriendschappen. En de vraag heeft hij al gesteld voordat het interview begint misschien.
1: Ja, dat kan.
3: Ja. Nou, het is, de zon gaat een beetje zakken, dus het is wat minder warm.
2: Het is minder warm, dat is heel lekker.
3: En hoe laat is het? We hebben nog...
2: Het is volgens mij 8:30 of zo. Ja, nee, 8:50. Ja. Dus. En tot 9:00 is er nog markt, 8:15. En, en eigenlijk is het ook gewoon... Het is niet zo vol, dus je kan overal bij.
3: Ja, dat is wel fijn. Het is niet dat de hele straat vol loopt met mensen. Nee, dat is inderdaad super fijn.
2: En de kersen zijn heerlijk. Ja. Ik wacht dat aardbeien ook zo lekker zijn.
3: Ja.
2: Dus dat, hebben Gerard en ik bijna... Nou, nee, er zit nog wel wat in. Maar...
3: Nou, dat is al behoorlijk leeg.
2: Behoorlijke zak. Dus.
3: En die staan zeg maar in het straatje...
2: Die staan in het straatje, zeg maar...
3: Kerkallee, is dat volgens mij?
2: Is dat Kerkallee?
3: Ja, hè? Ja.
2: En die staan zeg maar aan de linkerkant. Eerst heb je de viskraam vanaf deze kant, vanaf de Dorpstraat. En daarna nog eentje tussenin.
3: Ja.
2: Tegenover is die snoepkraam.
3: Ja.
2: Van net, ja. En aan de linkerkant. En ik denk dat het zo wel uitverkocht is, want ze gaan hard.
3: Ja. En net liep ik even daar langs, richting, of schuin tegenover Prins, zeg maar. En daar waren mensen aan het optreden. Dus helemaal in klederdracht.
2: Oh, wat leuk.
3: En waren ze... Oud-Hollandse dans, neem ik aan.
2: Wat Raymond straks zei, dat hij dat wel heel leuk vond, die dansen.
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik kan zo even kijken of ik iemand... Ik weet niet of ze nu gaan optreden. Ik zag ze net wel weer lopen.
2: Ja, of er iemand veel misschien wat wil eromheen. Vertellen
3: ja,
2: of zo.
3: Ja, ja, precies.
2: Nou, maar dan
3: Maarten.
2: We...
3: Ja.
1: Maarten komt nu. Maarten, hallo.
0: Ja, hallo. Hoi, goedenavond. Daar ben ik weer. Ja, Henrike staat hier. Ik sta bij Henrike. En een hele leuke jonge dame. Maar ze verkoopt ook hele leuke en lekkere dingen, hè, Henrike?
4: Ja, ik koop hele mooie Hollandse kazen vanavond.
0: Ja, dat doe je alleen vanavond?
4: Nee, we staan de hele week door heel Nederland heen op markten. En dan hebben we ongeveer 150 tot 200 soorten mee, van Amerika tot Nederland. We hebben het tot in Beekbergen beperkt tot echt Nederlands assortiment. Echt oud-Hollandse.
0: Oud-Hollandse kaas, oude kaas allemaal, of jonge kaas?
4: Zeker jonge kaas. Ja. Ja.
0: Ik zie ze in allerlei kleuren. Ik een hele bijzondere. Dat is, ja, ik denk van, die is vast wel heel erg oud.
4: Nee, dat is gewoon een mooie beleving kaas. Maar dat is een ode aan de Italiaanse vlag. Dus dat is met rode peper, groene paprika en het witte komt van geitenmelk vandaan.
0: En het is dus een geitenkaas?
4: Ja, koe en geitenmelk gecombineerd. Ja.
0: En die kleurtjes, dat is, hoe komt dat erin?
4: Ja, door de ingrediënten, door de paprika en door de peper.
0: Paprika en peper zit erin. Het ziet er hartstikke leuk uit. Is dat lekker?
4: Het is steeds lekker, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik pak zomaar wat, want ik vind het allemaal bijzonder interessant wat jullie verkopen. Ik zie daar ook een hele bijzondere kleur. Een beetje, ja, wat is het? Oud-Hollandse lijkt het wel.
4: Ja, dat is met rode pesto.
0: Oké, okay. Ook lekker dus. Ja, ja, ja. Ja, maar jullie hebben ook natuurlijk de hele traditionele kaas, hè?
4: We hebben zeker ook traditionele kaas. Bijvoorbeeld een boek kaas liggen. Wordt gemaakt van een 60 kilo model. Dus die heeft anderhalf jaar tijd. Dus moet je je voorstellen, elke dag gekeerd, elke dag gepoetst. En dat anderhalf jaar lang.
0: Dat is hand, dat keer en poetsen.
4: Dat is zeker handwerk.
0: Ja. Dus er zit heel veel werk in dus.
4: Heel
0: veel. Jij geeft een liefde, Henrike. En...
4: Nee, we maken zelf geen kaas. Daar zijn we te druk voor. Maar we hebben wel wat boeren die speciaal voor ons kaas maken. Dus als ik iets lekker vind en ik denk, oh, dat kan er lekker bij zijn, dan wordt het voor ons gemaakt. Ja.
0: En jij bent ook degene die een beetje uitzoekt en je wilt gaan verkopen.
4: Ja, samen met mijn man, die staat naast mij. Maar we hebben ook echt serieus prijzen gewonnen. We zijn bijvoorbeeld Nederlands kampioen op het Nederlands kaaskeukenkoers. En we hebben ook de Young Talent Awards gewonnen op het Duitse

0: kaaskoekenkoers.
1: Dus ik praat hier niet met zo'n man?
0: Nee, zeker niet, nee.
1: Nou, ik zal er wat bescheiden meer opstellen. Zeg, waar komen jullie vandaan?
0: Wij komen zelf uit Ede en we staan de markt door heel Nederland heen.
1: En niet in Apeldoorn, kom wel.
0: Nee, dat is ook onze con-collega Jan van Beek.
1: Ja, zeker. Ja. Maar jullie hebben een geweldig assortiment. Te veel om op te noemen, hartstikke lekker. Waar kunnen de mensen terecht als ze niet in Beekberg zijn op de Apeldoorn?
0: Op woensdag overdag in Houten, op donderdagochtend op Stadspoort in Ede, op vrijdag de hele dag in Zevenaar en op zaterdag achter de Grote Kerk in Gorkum.
1: Dus nou, Ede is het dichtstbij, denk ik, hè, voor Apeldoorns. Nou, ja, als ik er een keer ben en ik heb het in portemonnee, dan lijkt het me heel moeilijk om eens een keer te proeven.
0: Altijd welkom, altijd welkom.
1: Dankjewel, Henrike, en succes met je werk. Dankjewel. Ja.

0: Oh.
1: Nou, er zijn twee heren aangeschoven hier. En ik begreep van Laurien dat jullie dansen.
2: Dat klopt.
1: Ja. En toen jullie aankwamen lopen, dacht ik daar niet aan. Is dat... want ik dacht, dansen
3: nou,
1: op dansen, klompen?
3: Lopen wordt moeilijk, hè?
1: Oh, lopen wordt moeilijk?
3: Ja, nou nee, lopen gaat goed, maar we komen altijd lopend hier naartoe.
1: Jullie dansen beter.
3: En dan gaan we dansen.
1: Oh, dat is het. Ja, dat is
3: ja,
1: het.
3: Ja, ja, ja.
1: Nou, maar jullie horen bij welk gezelschap?
2: Wij zijn van de Korenaar, Folkloristische Dansgroep De Korenaar, en we komen uit Almelo.
1: Oké. Okay. Ja, en wat is folkloristisch dansen?
3: Wat is folklore? Dat zijn vaak dansen zo rond 1900. Dat zijn de dansen die wij doen. Hoofdzakelijk.
2: En dan ook in de toepasselijke kleding. Zo ook rond die tijd, zeg maar. Dus we dragen nog de originele kleding van rond 1900.
1: Oh, dat is niet...
2: En model, de originele kleding. De stof is natuurlijk wel nieuw. Ja, anders zou het ons dat lichaam vallen natuurlijk.
1: Maar wat jullie nu dragen, wat dragen jullie nu? En van
3: dit is gewoon...
2: Dit is de dagse dracht die we dragen.
1: Ja. Ja, maar dat is een bepaalde pet. Een bepaalde naam heeft hij waarschijnlijk.
3: Dat is, dit is de Almeloze pet.
1: Almeloze pet,
3: ja, dat kun je voor de radio niet zien. Nee. Maar de Almeloze pet heeft op de zijkant een knoopje.
1: Ja.
3: Kijk, en daar kun je zien dat die pet uit Almelo komt.
1: Ah, oké.
3: En wij hadden in Almelo een pettenmaker. En dat was van het Reven. Niet die van het Reven,
1: nee,
3: maar van het Reven.
1: Een andere van het Reven.
3: Petten van het Reven noemden ze die. En daar lieten wij deze petten maken.
1: Ah.
3: Maar het is niet meer mogelijk.
1: Oh.
3: Er is geen pettenmaker meer.
1: Is die gestopt?
3: Nee, helemaal. Nou,
2: de hele folklore heeft een moeilijk bestaan natuurlijk.
1: Ja.
2: De kleding kun je bijna niet meer aankomen. Die moet je wel zelf maken. Dat zijn deze pakken en de kostuums van onze dames zijn natuurlijk ook door de leden zelf gemaakt.
1: Ja.
2: Maar het wordt wel allemaal moeilijker. En ook de knipmuts,
3: dat is nog origineel.
2: Ja.
3: Maar een nieuwe knipmuts laten mij niet betalen.
1: Nee. En je kan niet alles zelf maken, nee, hè, denk ik.
3: Nou, kijk, het kant moet gemaakt worden en noem maar op meer. En alles wat daarvoor nodig, dat is niet meer.
1: Nee.
3: En wat er nog is, dat koesteren we. En we hebben het nog. En dan komt er nu en dan komt er nog eens een keer wat uit een oude kist naar boven toe.
1: Ja, dat je... Dus er moeten geen nieuwe leden bij komen, want daar heb je geen kleding voor.
3: Kwamen er maar nieuwe leden bij, dan heb je natuurlijk al een... Maar dat lukt al helemaal niet meer.
1: Nee.
3: Jongelui willen het niet meer. Ja, als ik mijn jongens hoor, die zeggen jullie met het oude lullenpak aan.
1: Het is niet meer.
3: Het wil niet meer.
2: Het is net als oude ambachten en zo, dat hoor ik ook. Dat wordt ook moeilijk om mensen te krijgen die dat nog willen beoefenen. Zeg maar. En zo is het ook wel een beetje met de folklore. Je krijgt er haast geen nieuwe leden bij.
1: Het is wel heel leuk om naar te kijken.
2: Absoluut leuk om te kijken. Het is ook hartstikke leuk om te doen. Anders deden we het niet. Dus ze nu en dan zo'n leuke optreden zoals hier waar veel publiek is. Ja,
1: dat
2: zijn net de kersen op de taart. Hè.
1: En jullie staan nog veel markten?
3: Nee,
2: niet veel. Nee. Eigenlijk aan markten alleen maar hier, soms plaatselijk. Het meeste dansen we eigenlijk voor bejaardencentra, et cetera. Want die mensen die hebben wat affiniteit met de oude dansen, met de oude dracht en zo. En het is natuurlijk altijd een heel dankbaar publiek. Dat is het hier ook wel, maar echt de mensen die weinig mobiel zijn, dat is anders. Ja.
4: Ik weet niet of mijn microfoon aanstaat trouwens.
1: Ja, staat aan.
4: Oh, het staat aan. Ja, die herkennen het, zei ik. Ja.
1: Ja.
4: Wat hebben jullie onder jullie jasje aan? Want het ziet er ook heel mooi uit.
3: Jassen
4: gaan uit.
3: Zie wat we aan hebben.
4: Oh, heel mooi.
1: Zo
3: mee. Dat is gewoon dit jasje.
1: Gewoon
3: een vest.
2: Er zit een vest op.
1: Een gewoon vest.
3: Nou, en daaronder, daar hebben we dan een... Dat is een befje.
1: Ja.
3: Dit lijkt heel wat te zijn, maar het is eigenlijk niks.
1: Zo'n befje, wat een trouwambtenaar ook.
2: Ja, zoiets.
3: Zo'n befje.
1: Ja.
3: En dan hebben wij er nog een overhemd onder, maar als je dat er niet onder hebt, dan lekt het zweet uit je okselstroomstraat.
4: En wat is dit? Ja. Dat is ook zo mooi.
1: Dat is
3: hier raar. Hier kun je twee keer per dag ook kijken hoe laat of het is.
4: Oh, wat mooi.
3: Maar deze loopt ook nog hoor.
4: Wat mooi.
2: Het meest bijzondere is natuurlijk de broeken die we aan hebben.
1: Ja,
2: dat kun je ook van de radio niet zien. Maar er zit geen rits in, maar het is nog zo'n
3: een
2: ouderwetse klapbroek. Dus je haalt de hele voorkant open en dan klap je de boel naar voren.
4: Dat is handig.
2: Ja. Nou, als je nodig moet, is het echt niet handig.
4: Nee, dat dacht ik juist van wel. Maar...
1: Niet zo uit,
4: blijkbaar.
1: Niet zo los.
4: Ja, mooi.
3: Het is niet anders.
4: Ja.
1: Hadden we nu maar een tv gehad?
2: Dat kun je ook niet zien. De klompen natuurlijk.
4: En de klompen.
2: Dat zijn de originele Twentse klompen. En de mannen die hebben een brede punt.
1: Ja.
2: En de vrouwen die hebben een smalle punt. Daar kun je ze ook aan herkennen.
4: Oh ja, dat is niet rond.
2: Dat is niet rond, nee.
4: Oké, want hier heb ik meer ronde klompen gezien, volgens mij.
2: Ja, nee, dat klopt. Dit is ook echt Twents. Echt Almelo's kun je wel zeggen. Maar elke plaats had zijn eigen typische klomp.
1: Ja.
2: En we zeggen altijd, of het was ook wel zo, die brede punt van de mannen. Dat was gewoon vroeger waren op de erven was er niet zo schoon. Er was modder en mest en weet ik wat.
1: Het keek er makkelijk aan.
2: Dus als je naar binnen ging om koffie te drinken, dan schraap je er even overheen en je maakt het schoon.
4: Oh, dat is handig.
2: Nou ja, en de punten van de vrouwen, daar maken we gewoon altijd van. Als de man een beetje kwaad was of niet wilde wat zij wil, dan kreeg er een met de punt voor de kont. Ja. Of het waar is, weet ik niet, maar het is altijd een leuk verhaal.
1: Ja. Maar wit altijd, die klompen.
3: Wit, ja, werden die wit geschuurd met Vim. Oh. Een schuurpoeder.
4: Schuurpoeder.
3: Ja, die is er nog wel, maar dit is gewoon wit gemaakt. En wij hebben nog, hier weer getroffen, verleden jaar, nog een klompenmaker uit Enter. Die maakt ze nog met de hand. Maar die man is ondertussen ook 82.

0: dus dat wordt ook minder.
1: Er zat hier wel een klompenmaker. Ja, is dat die man?
2: Ja, die man die bij vooraan zit bij de toiletten. Ja.
0: Maar die, kijk, in Enter worden nog klompen wel gemaakt. Ja, en dan kun je het ook nog leren. Maar hij zegt, ja, bijna niemand.
3: Dus niemand wil dat meer.
1: Jammer is dat,
0: waar wij de klompen altijd vandaan hadden, die zijn ermee gestopt. Er waren twee broers. Mm. En die zijn gestopt. Nou moet je zoeken van waar kun je nog ergens iemand vinden die... Ja. Ja, want kijk, een goede klompenmaker, die maakt die klompen voor je op de maat. Hè?
1: Ja.
0: En die pas je aan en je zegt van ja, daar drukt het en daar... Nou, dat snijdt die weer weg en die wordt er gewoon helemaal op maat gemaakt.
3: Pas klaar.
0: Ja. Maar dat is bijna niet meer.
1: Ik weet er wel één en dat zit vlak bij Deventer volgens mij. Hm. Bij, net voor Deventer, aan de rechterkant, zit ook een klompenmakerij.
2: Ze zijn er nog wel, maar je moet ze met een...
3: Zaklampje.
2: Met een zaklampje zoeken.
0: Ja, dan kreeg je machinale klompen. Ja.
1: Oh, ik dacht dat ze die zelf maken. Ik ben er nog niet geweest, dus ik moet daar even op terugkomen.
0: Nee. Ja. Ik kan wel hoor, het kan wel. Ja, maar kijk, als ze machinaal gemaakt worden, dan krijg je dus, ja, dan is het eenheid. En dan kunnen ze ze nog wel deels met een machine maken en met de hand afwerken.
1: Ja.
0: Dat kan nog, maar vind dan maar de klompen maken die het kan. Ja, toen ik deze klompen bij de vorige klompen maken waar wij naartoe gingen in Enter, nieuw klompen moesten hebben, toen nam ik mijn oude klompen mee. En die bekijkt hij. Toen zegt hij, oh, die heb je een Enterlot maken. Ja. Hij zegt, ja, bij die en die. Die konden aan het snijden zien
3: waar die model gemaakt was,
0: waar het gemaakt was. Ja.
1: Oh. Als een soort handtekening.
2: Ja,
1: dat is geweldig.
2: Ja, absoluut, en
0: jammer dat zoiets
3: verdwijnt.
0: Dat het verdwijnt. Dat is jammer. Ja.
3: Heel jammer.
0: Ja. En wij proberen natuurlijk met ons kleine clubje...
3: Ja, met hoeveel zijn jullie?
0: Nou, we hebben nog...
3: Met z'n drieën, nee.
1: En jullie hebben ook genoeg dames, zag ik.
3: Ja, dames ook nog, ja.
0: Ja, wel, maar...
2: We kunnen, als we helemaal compleet zijn, nog 7 à 8 paren op de been krijgen. Maar ja, je zit al een beetje in vakantietijd en zo. En ja, de leeftijd gaat ook parten spelen. Dus er zijn een paar mensen ziek of geblesseerd.
3: Ja.
2: Dus we zijn nu met 5 paren, dus met 10 mensen. En twee muzikanten, en dat zijn nog jongere mensen. En
0: twee jonge jongens.
2: Oh, daar zijn we ook heel blij mee, want ook muzikanten, dat is ook belangrijk. Maar zonder muzikant, geen dans.
3: Nee.
0: Ons oudste lid is 85.
3: Oh.
0: En die danst normaal altijd nog mee. Hè?
3: Ja?
0: Alleen die heeft nou gezegd van, nou, hier op straat, en dan wordt me een beetje zwaar.
3: Ja.
0: Maar die danst normaal altijd nog mee.
3: Maar die paren, zijn dat ook echte paren of alleen maar dansparen?
2: Dansparen. Ja, er zijn ook wel echte paren daarbij, maar...
0: Ja, mijn vrouw is erbij, zijn vrouw is erbij.
3: Maar niet altijd. Sommige
2: we dansen wel gewoon met iedereen.
1: Moeten jullie zo weer dansen?
2: Ja. We gaan zo weer dansen.
1: Want ik zie al iemand staan van... Hallo, ze moeten
0: dat is onze dansleider.
3: Nou, hartstikke leuk om dat te horen. Dat weten we allemaal niet, hè?
0: Nou, doe het de volgende keer op de televisie.
1: Ja, precies.
2: Okay.
0: Ja, maar er staat nog RTV Apeldoorn.
1: Ja, precies.
3: Ja, we hebben ook tv, alleen dat is een andere ploeg.
0: Ja, doen we dat de volgende keer.
1: Zijn jullie elke week?
2: Over 14 dagen zijn wij er weer.
0: 14 dagen zijn we er weer.
1: Oké, gaan we dat doorgeven aan Theo en dan misschien...
0: Komen we dan even weer praten.
1: Ja, precies.
3: Daar zijn wij niet.
0: Nou ja, drink dan een andere
1: bak. Iemand is hier. Ja.
3: Nee, maar ook niet RTV.
1: Oh.
3: We zijn maar 2 keer voor.
1: Jammer.
3: Ja.
1: Goed.
3: Ja,
1: nou, misschien tot de volgende keer.
0: Iets verder terug.
3: Ja, dat klopt.
0: Toen hebben we ook nog even een praatje.
3: Oh gemaakt. Ja. Nou,
0: maar leuk dat we even mochten komen.
3: Leuk.
2: Bedankt voor de interview.
3: Ja, en
2: succes verder.
3: Veel plezier. Hè?
1: Veel plezier.
0: Tot ziens. Fijn hier vanavond. En tot ziens, tot de volgende keer.
1: Dank u wel.
0: Meneer de regisseur, bedankt.

0: baggy trousers. Lekker. Lekker. We waren hier aan het dansen, hè?
1: Ja.
0: Laurien?
1: Ja, zeker.
0: Met onze voetjes. Ja. Ja. We waren aan het dansen. Baggy trousers. Ja. Het loopt alweer tegen 9 uur aan. En,
1: ja, dat is snel gegaan.
0: Nog een kwartier, dus we hebben nog even. Ik denk dat Maarten heeft zijn microfoontje ingeleverd.
1: Dankjewel, Maarten.
0: Ja. Dankjewel, Maarten.
2: Ja,
0: was fijn.
2: Leuk.
0: Ja, is leuk, hè?
2: Het was fijn om met jullie...
0: Dat vonden wij ook. Dat vonden we ook. En Laurien en ik vonden het ook heel leuk om elkaar weer te zien. Want wij stonden dus 2 jaar geleden voor het laatst in het Fort Museum.
1: Ja, bij het Fort Museum.
0: In het Turkisch Molenweg.
2: Ja. Ja, en Nico, dat kan ik je vertellen, die zei, ja, dat meisje, is die er ook?
0: En, dat was ik.
2: En toen zei ik, ja, er is geen meisje, er zijn maar 2 dames. En is Hattie. Oh ja, dat meisje, dat bedoelde hij, ja.
1: Ja, ook. Ja, wij dus hoorden het.
2: Hij zou het heel leuk vinden als je even langs zou kunnen komen bij.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus, vanavond nog.
2: Ja, even langslopen. Ja, tuurlijk. Ja, ik wil je wel meenemen, hoor. Lopen we gezellig langs, Nico?
0: Ja, Nico.
2: Nee?
0: Nee, doe maar.
2: Oh, nou.
0: Maar wat leuk dat hij dat zei.
2: Ja, hij was blijkbaar wel...
0: Gecharmeerd?
2: Nou, dat hij dat
0: maar dan zegt, is
2: dat heel lang. Wel uit zijn woord.
0: Misschien denkt hij wel dat ik iemand anders ben, hoor. Dat kan ook zomaar.
2: Jij bent bang dat het tegenvalt. Ja.
1: Ja. Ja, trouwens, ik was er ook nog, hè? Misschien ben ik wel dat meisje.
0: Dat denk ik eerder. Dat denk ik trouwens eerder, zeg.
1: Nou ja, we kunnen alle 2 voor meisje doorgaan natuurlijk, hè?
0: Allebei, hè? Ja, dat is toch wel. Nou, ik zal je... Nou, ik vertel zo wel even buiten de... Maar ik ben een keer echt jong geschat. Nou, dat was echt dat ding daar.
1: Ja?
0: Zo jong.
1: Gewoon, en je had helemaal een blije dag? Of was het echt zo wat nou?
0: Nee,
1: op,
0: dat
1: zeg.
0: Was... Ik had een hele blije dag. Ja. Ik was 15 jaar jonger geschat.
1: Oh ja, oh, dat is lekker.
0: Iemand die iets wilde gaan beginnen. Ja. Een netwerkclub met vrouwen tot... 43.
1: Oh ja.
0: En toen dacht ik aan jou en ik was 55.
1: Oh, dat is fijn. Ah. Ja, wat leuk.
0: Ik zeg, nou, ik ben een beetje te oud voor jouw doelgroep dan. Maar heel erg bedankt.
1: Ja, ja, precies. Ja, wat leuk. Dus,
0: ja, leuk, hè. Maar zullen we nog even een beetje de muziek... of het laatste kwartiertje, 10 minuutjes met lekkere muziek nog?
1: Ja, zeker.
0: En dan komen we straks nog even bij u terug. En kom vooral nog even langs, want blijkbaar gaat het hier tot 10 uur door. Of dat echt zo is, weet ik niet. Dat zegt Maarten.
1: Dat gaan we zo even opzoeken.
0: Maar Maarten zegt wel wat. Zegt misschien wel wat.
1: We komen er zo even op terug met de goede informatie. Ja, niet dat mensen hier nog komen.
0: 9 uur. Nee, 9 uur, Maarten. Ja, we hebben het gecheckt. 9 uur. Maar we hebben ook iemand die nog even... Oh, die komt. Oh, die gaat iemand gewoon... Die gaat gewoon mijn mede-presentator zoenen. Dat doe je altijd met alle...
1: Nee, nee. Oh. Ja, gewoon alle bezoekers.
0: Met iedereen die langskomt.
1: Ja.
0: Maar we gaan even naar muziek.
1: Ja, we gaan even naar muziek. Ja.

0: er weer op. Voor ons.
1: Ja,
0: voor ons RTV Apeldoorn. Maar de Veluwse Avondmarkt gaat nog tot en met augustus door. En misschien, misschien komt wel een plekje nog vrij. Ja. En misschien wordt Theo Witlox nog wel gebeld. En mogen we hier nog een keer komen. Dat zou natuurlijk leuk zijn.
1: Maar in theorie zijn we er volgend jaar weer.
0: Ja, zijn we er volgend jaar weer.
1: Ja.
0: En ik ga bedanken. Bedanken Theo Witlox. Nou, die is en komt en doet, begint en eindigt en is hier altijd. Dus ja,
1: onze stationsmanager. Onze
0: station manager.
1: Oh, station manager. Ik zeg echt wel jaren stationsmanager.
0: Stationsmanager, of van de trein zeg.
1: Ja.
0: Gerard Philipsen voor de techniek. Willem heeft nog een beetje geholpen, Willem Pas. Laurien?
1: Ja.
0: Want je achternaam kan niet uitspreken.
1: Nee, ik zelf dus ook niet. Laat maar. Ja. Hurulean.
0: Ook, oh, dankjewel. En Maarten van Leeuwen. Ja. Dat is een makkelijke naam, die weten we. Ja. Mijn naam is Hetty Wennekendonk.
1: Ja.
0: En ja, het was gewoon een gezellige avond.
1: Zeker.
0: Vond ik.
1: Iedereen is nu een beetje aan het opruimen.
0: Iedereen is nu aan het opruimen. Wij zijn ook aan het opruimen al. Dus Theo trok er al wat stekkers uit.
1: Ja.
0: Dus, maar we zitten nog in de uitzending.
1: Ja.
0: Nog heel even. Dus er wordt nog even muziek gedraaid tot 9 uur. Begint al.
2: Oh, met, hoe heet je ook alweer, die hele zware stem.
3: Barry White.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Doeg.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: In de Wandelgangen. Ja, een hele goede avond en welkom bij In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn, de lokale omroep van Apeldoorn. Donderdag 9 juli is het en we zijn uiteraard live in het stadhuis en vanavond met uitzending 676, jaargang 20. En dat is dan ook voor nu de laatste uitzending van deze jaargang of dit seizoen, want eigenlijk over 2 weken gaat de gemeenteraad met zomerreces. En dan zou je zeggen, oké, maar dan heb je volgende week nog een uitzending. Ja, nou, de gemeenteraad die vergadert dan overdag. En dat is voor ons niet heel praktisch. Dat betekent dat we wel onze verslaggevers daarbij hebben. Maar dat betekent wel ook dat we geen uitzending die avond hebben. Want ja, dan kunnen we hier gaan zitten, maar dat heeft helemaal geen zin.
1: Dan zitten ze aan de barbecue als ik je
0: Precies. Gerard, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat Chantal. Klopt. Dat horen wij net inderdaad. Dus wat we dan gaan doen is dat jij bent daarbij. En ik hoor wel als er iets te melden valt. En dan melden we dat op onze social media.
1: Zo is dat.
0: Dus voor nu inderdaad de laatste van deze jaargang, jaargang 20. Dan gaan we dus na de zomer jaargang 21 in. Iemand vroeg mij net, hoe lang zit jij bij RTV? En toen dacht ik? Ja, ik. Nou, toen ik de zomerfilmpjes ging opnemen, vroeg ze dat.
1: Nou, wat
0: en toen
1: heb je
0: zei
1: gezegd?
0: Ik, ja, bijna 20 jaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is toch wat, hè?
1: Ja.
0: Maar jij nog veel langer.
1: Ik teken zoveel.
0: Ja, precies.
1: 40 jaar.
0: Inderdaad. Vanavond zijn we er dan wel extra lang tot 11 uur vanavond. Zolang de gemeenteraad bezig is met vergaderen. Ik ga ervan uit dat dat wel even gaat duren vanavond. Tussendoor zou het kunnen dat Gerard even de presentatie overneemt. Want dan ben ik dus bezig met de zomerfilmpjes die je op onze social media gaat zien.
1: Zeker. Kun je straks vast wel iets over vertellen hoe dat allemaal
0: gaat? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. En we gaan zo luisteren naar de column van onze eigen columnist Bart Lauw. Maar eerst nog even muziek.

0: Ja, lekkere muziek, maar daarvoor zijn we hier natuurlijk niet. We zijn hier voor de politiek, die we natuurlijk altijd volgen op elke donderdagavond als er vergaderd wordt. Maar wat we ook doen is één keer per maand ongeveer onze column van columnist Bart Lauw. Goedenavond.
1: Goedenavond, Chantal.
0: Hallo. Ja, jij hebt vast weer een hele mooie column samengesteld op basis van de actualiteit.
1: Absoluut. Beste luisteraar, de laatste PMA van dit parlementaire jaar vindt vandaag plaats. Volgende week nog een raad en dan gaat de politieke zomerreces echt zijn aanvang nemen. En wat een jaar is het geweest. Saai was het geen zins in Apeldoorn. Maar het politieke sentiment werd er in het Apeldoornse leven de laatste maanden niet per definitie beter op. Emoties namen sterk toe, zowel binnen als buiten het witte bastion van het Marktplein. Nog niet zo heel lang geleden was het een genoegen en een voorrecht om politiek actief te zijn. Het was een oprechte eer om een bijdrage voor je stad te mogen leveren. Je kon impact maken in je geliefde gemeente en echt zaken veranderen, zo in de gemeenteraad als in een andere politieke functie. Ook de beeldvorming en waardering voor politici was nog niet zo lang geleden positief aanwezig. Die tendens is inmiddels omgeslagen, landelijk en lokaal. En dat terwijl er vele mooie initiatieven worden genomen. Daarover later meer, want ik wil graag met de roze bril deze laatste radiocolumn van dit parlementaire Apeldoornse jaar besluiten, in plaats van zwartgallig cynisme. Laat ik eerst enkele kritische noten onder de loep nemen. Wat mijn grote zorg baart bij deze politieke terugblik is de doorgeslagen overassertiviteit van een deel van de maatschappij. Niet alleen in Apeldoorn, maar in ons hele land. Natuurlijk is het de schreeuwende minderheid die immer de boventoon voert en graag aan politiserende populisme politiek doet. Maar van Nederland kan heden te dagen nog moeilijk worden gesproken over nederig land. Dreigementen vanuit de maatschappij zijn momenteel meer regel dan uitzondering. Mensen die zich inzetten voor de lokale samenleving worden meer dan eens bedreigd en geïntimideerd. Alleen om een politieke mening of een maatschappelijke visie. Helaas weet spreker Dezes daarover mee te spreken. Dit vindt vaak laf anoniem plaats via het vermaledijde social media, het ultieme communicatieve zwaktebod. Niet alleen de heren en dames politici, journalisten of columnisten worden hiermee geconfronteerd. Maar ook mensen die vluchten omdat ze gevaar lopen in hun eigen habitat, door bommen en granaten, of omdat ze zichzelf niet kunnen zijn of niet kunnen zeggen wat ze denken en vinden. Die worden hier op misselijkmakende en mensonterende wijze benaderd. Bedreigingen aan asielzoekers zijn schering en inslag. Dat laatste is helaas ook letterlijk te nemen. Aangezien de diverse inslagen met vuurwerk bij het AZC nimmer eerder in Apeldoorn zo is voorgekomen dan in dit parlementaire jaar. De spanningen in de maatschappij leiden tot vele korte lontjes. En ook in de raadzaal, waar een voorbeeldfunctie zou moeten gelden, nemen de emoties bij de moties toe. En dat heeft vorige week tot een treurig dieptepunt geleid. Wat is het geval? Doorgaans is er in de lokale Apeldoornse politiek binnen de raad weinig ruzie en blijft het, als ongeschreven regel, pais en vree, ondanks inhoudelijke meningsverschillen waarover scherp kan worden gedebatteerd, zoals het ook zou moeten zijn. Nu is er echter een onverkwikkelijk dispuut ontstaan tussen Forum voor Democratie aan de ene kant en Pro en Partij voor de Dieren aan de andere kant. Laatstgenoemde partijen weigeren voortaan bijvoorbeeld bij iedere motie mee te stemmen waar Forum voor Democratie zijn handtekening onder heeft gezet, ongeacht de inhoud. Dat leidde tot gebekvecht en moddergooien tijdens de laatste raad. Maar ook daarna. Wat ik daarvan vind. Vooropgesteld, ik heb minder dan niets met Forum voor Democratie. Ik verafschuw vrijwel al hun ideeën, principes en denkbeelden. En ik begrijp het volmondig dat je er niet mee wil en kan samenwerken in de coalitie op basis van inhoud. Maar dat gezegd hebbende vind ik het verre van democratisch om bij de voorbaat iedere motie van hun hand principieel te weigeren mee te stemmen. In de praktijk zal het feitelijk echt zo zijn dat 99 van de 100 Forum voor Democratie moties inhoudelijk te ver staan van of voor diverse partijen. Maar het principieel uitsluiten van al hun moties, puur en alleen met het argument dat het een partij is met dubieuze denkbeelden, is ook uiterst verwerpelijk. Partijpolitiek principieel prioriteren boven het te koesteren brede democratisch proces is niet des pro die ik ken als een partij die democratische beginselen juist hoog in haar vaandel heeft staan. De motie waardoor deze emotie is ontstaan betreft het subsidiëren van het bevrijdingsfestival op 5 mei vanuit de gemeente. De laatste jaren hebben ondernemers dit evenement voor 100% financieel gedragen en bij hen is de bodem in zicht. Mijns inziens is dit zo'n motie die wel sympathiek is. Inhoudelijk, elke vorm van aandacht voor deze dag, waarvoor uit historisch perspectief zo gestreden is voor onze vrijheid, zouden we moeten omarmen, ongeacht wie de indienende partij van de motie is. Het inhoudelijk historisch karakter van de betreffende motie en het rechtsstatelijk essentiële democratische proces rechtvaardigen dat volmondig. Bij de denkbeelden en ideologie van Forum voor Democratie kan je van alles denken en vinden. Ja, ik vind ze ook verwerpelijk en verachtelijk. Maar de partij is wel via een democratisch proces, verkiezingen, in de raad gekomen. En je vertegenwoordigt als raad wel de gehele bevolking. Een waar gemeentewetprinsel. Bovendien maak je als pro en Partij voor de Dieren jezelf hierdoor enorm kwetsbaar in politieke besluitvorming. Moties kunnen nu inhoudelijk makkelijk worden gestuurd en gemanipuleerd. Een politiek uiterst zorgelijke ontwikkeling. Hopelijk komt er voortschrijdend inzicht in deze bij zowel pro als de Partij voor de Dieren. En nee, dan hoef je nog steeds niet bij 99 van de 100 moties mee te stemmen. Zelfs niet bij alle 100. Maar baseer de bevindingen wel op inhoudelijke gronden. Wat dat betreft is het wel goed dat het reces binnenkort zijn intrede doet. Rust koesteren in plaats van met modder of vuurwerk gooien. Rust, ja, die kan je ook pakken in de toenemende groene oases die onze stad rijk zijn. Want laten we vooral niet vergeten dat er ook veel mooie ontwikkelingen zijn in het Apeldoornse. Zo schiet het project van de Grote Markt al aardig op. Het boulevard-idee tussen Hoofdstraat en Marktstraat, ter hoogte van waar nog precies 2 dagen de HEMA gesitueerd is, is daar reeds aanwezig. Het groen in de diverse borders moet er nog komen. Dat wordt in september geplaatst. En evenzo zal daar een prachtig nieuw kunstproject verschijnen. Ja, het vele toenemende groen in de binnenstad is een verademing. Zeker bij hete zomerdagen die we enkele weken geleden hebben mogen ervaren. Het royale groen, maar ook de toename van de vele culturele evenementen, moeten we echt koesteren. Apeldoorn heeft zoveel te bieden. Laten we deze zomer met een zonnig gevoel onze prachtige parel op de Veluwe promoten en blijven genieten van goede wijn of een cocktail of op onze vele terrasjes, want zoet smaakt echt veel lekkerder dan zuur azijn. Lieve luisteraar van In de Wandelgangen, ik wens je tot slot een hele fijne, positieve vakantie toe in ons prachtige Apeldoorn of daarbuiten. En kom in dat laatste geval weer veilig terug naar het mooie, groene hart van de Veluwe. Want Apeldoorn, wat in je hart zit, dat klopt.

0: Ja, en dat was Doe Maar, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ik luister nog wel een beetje mee naar de muziek.
0: Gerard,
2: ik hoor
0: jij was net ook al eventjes te horen in de uitzending. Ik zit even te kijken naar de agenda voor vanavond. Ze hebben vanmiddag ook al even vergaderd, hè? Vanaf 4 uur, zag ik.
2: Ja, dat doen ze vaker tegenwoordig. Ja. Dat ze, zeg maar, een voor-PMA, want het wordt s'avonds nog later, dat ze het middags doen. Ja, helaas zijn wij niet altijd in de gelegenheid om daarbij te zijn. Nee. Wie weet in de nieuwe situatie dat er wat meer mogelijkheden daartoe krijgen. Dat gaan we zien hoe dat gaat.
0: Ja. Ja. Maar vanavond praat de gemeenteraad onder meer over de, volgens mij, de winterregeling voor dak- en thuislozen, zag ik op de agenda staan.
2: Dat zal nu straks aan de orde komen, denk ik.
0: Dat zou goed kunnen. Ja, de startnotitie, Apeldoorn 2050, staat daar nu op het bord. Ja. Over de eerste bestuurlijke rapportage en dus de startnotitie, wat ik al zei. Maar volgens mij die eerste bestuurlijke rapportage, daar was jij net bij, dacht ik, hè?
2: Ja, correct.
0: En dat leek wel bijna een MBB, zoals wij dat noemen, oftewel een meerjaren programmabegroting.
2: Ja.
0: Dat zijn altijd hele lange avonden en daar gebeurt van alles. Het gaat natuurlijk over, hè, de begroting. Maar wat werd er vanavond allemaal besproken daar in die zaal?
2: Ja, er is inderdaad heel veel besproken, want die zomerbrief die normaal komt en de meiscirculaire en allerlei andere circulaires, die worden altijd opgenomen, meestal apart richting de meerjarenprogrammabegroting, de MPB.
0: Ja.
2: Dat is allemaal wat naar voren gehaald en dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder, want de verkiezingen zijn geweest, nog niet eens zo lang geleden. Dus eigenlijk alles wat er daarna op papier is gekomen is door het nieuwe college gedaan.
0: Mm-hmm.
2: En die hebben eigenlijk het beleid van de afgelopen 4 jaar in die zin overgenomen, mm-hmm, maar hebben er nog hun eigen accent aan toegevoegd.
0: Okay.
2: En met die onderdelen, die moeten allemaal nog uitgewerkt worden, zegt Ten Bokum, Boeing, dat is de wethouder financiën.
0: Mm-hmm.
2: Moet even wennen, want daarvoor hadden we Van den Bergen. Natuurlijk een heel ander type.
0: Ja.
2: Maar zij verwoorden het al zodanig dat zij beloofden om na de zomer reces, september, dat ze dan met wat uitgebreide informatie kan komen omtrent de doelen en de ideeën die dit college extra heeft. Mm. En de meeste doelen die er al in staan, daar staat het woordje PM achter. En PM betekent pro memori. Mm-hmm. Oftewel een stelpost die pas wordt ingevuld op het moment dat je ook weet wat er gaat gebeuren en hoeveel het kost.
0: Ja.
2: Ja, en dan is het, zeggen een aantal partijen, dan is het natuurlijk leuk dat je zo'n verhaal maakt op wat je nu hebt. Maar als de meerderheid daarvan een PM-notitie heeft, dan hebben we er nog niet zoveel aan.
0: Nee.
2: Dus er werd eigenlijk een beetje, ja, toch wel heen en weer gesproken. Oh, de belangrijke zaken die aan de orde kwam was wel de jeugdzorg. Het gekke namelijk is, en ook de WMO, dat op beide posten is een hoop geld overgebleven.
0: Oh, huh?
2: En, ja, huh, inderdaad. Dat was dus mijn uiting ook. En,
0: ja,
2: en niet alleen van mij, maar ook van een heleboel partijen. Want die willen het precies weten. En dat moet dus volgende week aan de orde komen. Hoe dat nou in elkaar zit. Hoe is het nu gekomen? Wethouder De Bond van de VVD, nieuwe wethouder dus.
0: Mm-hmm.
2: Woont wel in Apeldoorn, zoals in Beekbergen. Want er was even sprake van, hey, ze was ooit wethouder in Utrecht, woont ze daar.
0: Mm-hmm.
2: Hoeft niet te verhuizen, woont gewoon lekker in Beekbergen.
0: Ja.
2: Nou, die heeft op het eind vanavond tegen de klok van 9 uur nog verteld hoe dat nou precies in elkaar steekt met dat geld wat over is.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ze vond het een zeer slechte, ja, waar heb ik het staan? Ze zei van, ik vind het zeer slecht zelfs. Dat heeft te maken, één, met oplopende wachtlijsten, weer. En je hebt dus geld beschikbaar, alleen je kunt er niks mee doen, want de wachtlijsten zijn zo groot.
0: Mm-hmm.
2: En dan was het ook zo dat het te maken heeft met het feit dat minder vraag. En dat levert hem wel een miljoen op. En hoe kan dat nu? Ze begroten heel erg ruim. Dus ze willen niet voor verrassing komen te staan.
0: Okay, ja.
2: Maar van de andere kant is het nu zo, ja, nou zitten we hiermee, wat gaan we nou met het geld doen?
0: Ja.
2: Want er zijn wel ideeën voor.
0: Ja.

0: Maar eerst willen partijen weten, bij moties. Er zijn vanavond 9 tot 11 moties aangekondigd. Mm-hmm. Die volgende week nog worden besproken. En, de meeste moties gaan over jeugdzorg mm-hmm. en annex. Ja. En de tendens is dan dat ze willen weten van hoe gaan we dit voortaan voorkomen. Want het is natuurlijk te gek dat je zoveel geld over hebt. Ja. Terwijl je begroopt dat je tekorten zult hebben. En dat moet volgende week aan de orde komen. Jeugdzorg, en hetzelfde geldt ook voor WMO, waar wethouder Jorin van der Zanden is daar de aanspreekpunt.
1: Mm-hmm. Jaren.
0: Jaren van der Zanden. En die, die had eigenlijk een wat technisch verhaal wat ik zelf niet helemaal kon volgen. Mm-hmm. Maar kwam er dus ook op neer dat ook daar de verwachtingen niet zijn ingelost. En het nieuwe college hoopt nu, want dat was ook de vraag van de partijen. Mm-hmm. Gaan jullie daar nu eens proberen een andere methode voor te zoeken?
1: Ja.
0: Want we zitten eerst alles naar beneden te halen, negatief. Ze noemen het zelfs een ravijndal, hè? Dat woord is vaak gevallen.
1: Okay.
0: En dat betekent dat je dan in één keer naar beneden klettert met je begroting en met je geld. Dat ravijn is nu opgeschoven naar 2028.
1: Okay.
0: En tot zolang moeten we kijken hoe dit college het gaat doen.
1: Ja.
0: En er zullen wat partijen met eigen moties komen. Er zijn nu ook al partijen die zeggen, we gaan het samen doen. Hm. Dus dat wordt dus volgende week, komt dat aan de orde. Ja.
1: Nou, mocht daar volgende week meer over te melden zijn, dan gaan we dat uiteraard meenemen op onze social media.
0: Ik ben erbij, dus we gaan. Voor mij is het dan wel aardig dat ik dit meegemaakt heb, want dan weet je ongeveer waar het over gaat.
1: Precies.
0: En ik denk wel dat er wat uitkomt.
1: Ik zeg even een muziekje.
0: Ik laat het je weten.

0: Ja, ik zei het net al even, om in de zomer niet 6, 7, 8 weken stil te zijn op onze social media, verzinnen we altijd iets leuks. En volgens mij vertel ik daar ook elk jaar iets over. We hebben al zoveel dingen gedaan de afgelopen jaren. We hebben ons hele team voorgesteld een keer.
1: Zeker.
0: We hebben, vorig jaar was natuurlijk ook interessant, omdat toen net een beetje alle lijsttrekkers voor de verkiezingen bekend werden.
1: Ja.
0: Dus toen hebben we de lijsttrekkers voorgesteld. Hebben ze zichzelf eigenlijk voorgesteld, want ze hebben zelf filmpjes aangeleverd. Wat we dit jaar doen, is de nieuwe raadsleden voorstellen. Er zijn natuurlijk best wel een aantal nieuwe raadsleden. Nou kunnen we ze niet allemaal voorstellen. Zouden we kunnen doen, maar dan hebben we te weinig weken.
1: Dat
0: zeg
1: denk
0: maar,
1: ik
0: want
1: ook.
0: We proberen altijd toch iets met 6, 7, 8 weken, dat we daarmee een beetje uitkomen. Want dat is natuurlijk, elke donderdag doen we dat dan, zodat het een beetje lijkt en voelt alsof we toch met in de wandelgangen er zijn. Ik was een beetje in overleg van, joh, wat gaan we ze dan vragen? Je kan natuurlijk vragen, wie ben je? Wat wil je bereiken? Bla, bla, bla. Maar wordt misschien toch een beetje saai. Toen was ik in gesprek met onze collega Jan Kort. En die zei, waarom vraag je ze niet? 1. Stel je voor, jij bent de burgemeester van Apeldoorn. Wat zou je als eerste aanpakken? 2. Wie is je favoriete Apeldoorner? En 3. Stel je voor, er komt iemand naar Apeldoorn en die moet jij iets van Apeldoorn laten zien. Die woont hier niet. Wat zou je...

0: iemand dan laten, als allereerste laten zien? Dat zijn de drie vragen.
1: Mooie vragen.
0: Ja, dat dacht ik ook. Waarvoor dank, Jan Kort.
1: Ja, zeker. En, hij luistert, Jan. Goed gedaan,
0: dat dacht ik daarop. En, dus ik ben met ze gaan kletsen. Van elke partij één. Dat is dus uiteindelijk wat we doen. Dat hebben ze zelf even moeten uitvechten. Of wat bijvoorbeeld de VVD heeft gedaan. Die vroeg aan mij, mogen we het dan ook samen doen? Want er zijn twee nieuwe raadsleden. Dat zijn Johanne Arink en Mark Lammers. Nou, die hebben het samen gedaan. Ook prima. Dan hebben we nog Hans van Gerrevink en Wouter Kamp van het CDA. Ook twee nieuwe raadsleden. Die wilden het ook graag samen doen. Maar bijvoorbeeld Sipan Kelani van Pro Apeldoorn. Die heeft het in zijn eentje gedaan. Hele jonge jongen natuurlijk. Je ziet ook aan hem wel dat hij zulke dingen vaker doet. Jan, heet hij zo? Ja, ik dacht dat hij... Oh nee, Joost. Joost van den Berg van Lokaal Apeldoorn hebben we gesproken. Evelien van Ooyen van D66. En ik hoop zo meteen nog, en daar heb ik heel goed vertrouwen in, dat ik nog even ga praten met Yvonne Zonderland van de Partij voor de Dieren. Die hebben we vorig jaar ook gehad, want dat was natuurlijk ook de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren.
1: Inderdaad.
0: En ik hoop nog even iemand te spreken van Forum voor Democratie. Want die heb ik twee weken geleden ook even gesproken van, joh... Ik heb een paar leuke vragen voor jullie. Ik heb ze allemaal gemaild, hè? Dus ze waren als goed is op de hoogte als ze hun mail een beetje bijhouden. Dus de komende tijd. Je gaat, als je ons liked even op onze social media in de wandelgangen, dan ga je ze zien, de filmpjes.
1: Doe dat
0: ze
1: vooral.
0: Ze zijn niet te lang, dus als je lekker op de wc zit of zo, swipe even langs. Ja.
1: Of in de badkeuken ligt.
0: Ja, wat jij wil. Of lekker
1: alles kan.
0: Aan de Franse Zee zit. Ik vind het allemaal prima. Ja.
1: 40 graden, Chantal.
0: Ja, ik ben er bang voor. Ja. Ik zeg muziek.

0: Ja, met nog zo'n 9 minuten op de klok zagen wij net het Raadsplein leeglopen. Wat betekent dat volgens mij de vergadering dan over de winterregeling dak- en thuislozen daar is afgelopen. En ja, wij hadden daar geen verslaggever bij zitten, maar we dachten ja, als we nou... Oh, gaat ze het niet doen?
1: Jawel.
0: Oh wel, oké. Okay. Oké. Nou, Gerard, die zei ik, ja, we zoeken iemand die dat dan voor het nieuws nog even kort en bondig kan vertellen wat daar dan besproken is en waar dat dan heen gaat en enzovoort. Alleen, toen zei ik dus van, nou, ik zie daar Jacqueline Pol van Lokaal Apeldoorn, die kan dat wel. Hè, dat is toch iets wat wij in de loop der tijd dan toch wel een beetje doorkrijgen wie dat dan een beetje kan. En... Maar ze liep zo een andere zaal in en ze ging dus de raadzaal. Daar ging ze luisteren naar wat daar besproken werd. Maar collega Gerard die is even er naartoe gelopen en heeft er even gewerkt.
2: Wat cryptische
0: bevelen. Ja, ja, precies.
2: En, snapte je de movement die je maakte? Snapte je die, Jacqueline? Dat ik zo deed.
0: Goedenavond.
3: Goedenavond. Hoi. Hi, ben ik al in de uitzending?
0: Ja, zeker. Ja hoor, dat doen we gewoon gelijk.
3: Schakelen, inderdaad. Maar, ja.
0: Ja, nee, ik zei net al van, we hadden geen verslaggever bij die vergadering waar jij net uitkomt.
3: Ja, ja.
0: En we zeiden een beetje, ja, wie kan dat dan een beetje kort en bondig uitleggen? Ja. Dus ik zei, nou, Jacqueline kan dat volgens mij wel. En je ging zo flop zo de andere zaal in.
3: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, kun je eens vertellen inderdaad, want ik denk dat dat was de vergadering toch over de winterregeling dak- en thuislozen?
3: Ja, winterregeling dak- en thuislozen, inderdaad.
0: Ja, waar ging dat over? Het klinkt natuurlijk vrij logisch, de naam al. Maar...
3: Ja, het gaat eigenlijk om de opvang, hè, op het moment dat het, zeg maar, vriest en dergelijke. Dat in ieder geval de dak- en thuislozen, zeg maar, opgevangen worden. En dan dat ze dus ook echt naar binnen mogen. Dat er gewoon een bed is waar ze, nou ja, ik zal niet exact, even volgens mij van 8 tot, s'avonds 8 tot ochtends... Volgens mij ook 7 of zo, ja, dat ze kunnen
2: werken. En dat bespreken we, Jacqueline, terwijl hier de mussen van het dak vallen.
3: Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar goed, die tijd komt er natuurlijk wel weer aan. Hè.
2: Het is maar wat is er voor verschil dan? Was er zoveel verschil met de regeling van vorig jaar? Hoe lang duurt zo'n regeling? 1 jaar?
3: Ja, dit was inderdaad, dit is eigenlijk nu het 3e jaar op rij dat er een regeling zeg maar is. En nu was de regeling, hij wordt wel weer iets zeg maar compacter. Dat je in ieder geval vanaf 8 uur... 8 uur, in ieder geval 0 graden, zeg maar, dat je dan opgevangen kunt worden. Hè? Dat je dan een dak boven je hoofd hebt, laat ik het zo zeggen. Ja.
2: Hebben ze ook over aantallen gesproken? Is er over het maximum? Of,
3: Nee, er is geen dat niet. Maar het is gewoon op het moment dat het zo vergaderd is, dan heb je gewoon een plek om, dan kun je naar binnen toe. Dan hoef je in ieder geval op straat te leven of in ieder geval te overnachten. Ja. Dus daar gaat het om. En dat is gewoon belangrijk voor mensen. Dat ze in ieder geval dan een dak boven hun hoofd
2: Zeker.
3: Hebben.
2: Zeker. En is de raad degene die daar uiteindelijk dan het laatste woord over heeft? Of is het dan het college gegeven?
3: Nou ja, uiteindelijk. Wij zijn natuurlijk. Het raad is het hoogste orgaan. Hè? Dus wij zijn uiteindelijk wel. Dus wij beslissen dat wel. En, maar goed, wij hebben het nu het college meegegeven. Dat we dit op deze manier wensen. Dus dat. Zij zijn ook met een voorstel gekomen. En wij kunnen ons daar wel in vinden.
2: En dat zat ook een financiële dekking aan vast.
3: Er zit een financiële dekking aan vast, ja klopt.
2: Waar haal je zoiets nu uit? Een papotje?
3: Er is wel in ieder geval, ze hebben dat, ik geloof dat voor deze regeling nog iets van 200.000, bijna 300.000 euro is daar beschikbaar voor gesteld. Ja. Dus dat, maar goed, dat is natuurlijk ook allemaal weer afwachten. Want we moeten toch jaarlijks wel weer bekijken van, neemt het toe. Op het moment dat er toch meer mensen er gebruik van maken. Dus ik heb zelf ook wel zoiets van, we moeten het komende tijd wel volgen. En de komende jaren volgen. Want ik heb het nu zelfs maar 2 jaar gevolgd. En ik weet wel van in 2 jaar geleden, toen werd er nog nauwelijks gebruik van gemaakt. Maar je zag vorig jaar al dat wel iets weer meer gebruik van wordt. Of het misschien ook bekender is, dat mensen dat weet je niet. Maar in ieder geval, dus we moeten het ook blijven volgen.
2: Waarom is dat al, Jacqueline, dat ze het niet willen? Heeft het te maken met zeg maar, de persoonlijke situatie van iedereen heeft zijn eigen ding? Dat ze ergens op zichzelf zijn, heel zelfstandig, die dak- en thuislozen?
3: Nou, ik heb wel begrepen dat... dat op een gegeven moment zijn er ook wel daklozen die soms niet eens naar binnen willen in de wintermaanden.
2: Dat bedoel ik.
3: Klopt. En dat is eigenlijk, klopt.
2: En die liggen dan al onder een dekentje ergens.
3: Ja, klopt. En dat daar. En er zijn toch wel mensen die deze mensen dan naar binnen halen. Want het is natuurlijk levensgevaarlijk.
0: Weet je, voor
2: Is dat het leger de zeils bijvoorbeeld?

0: dat soort dingen.
1: Ja, er zijn wel organisaties die daar zich daar echt voor inzetten. Die daar echt op zoek gaan, ook naar deze mensen. Ja. Maar goed, er zijn ook wel, is ook wel een categorie die bewust, hè, dat moet ik ook wel zeggen, die een beetje op die scheidslijn zit, zo van bewust buiten blijven, maar in ieder geval naar binnen toe komen. Maar we hebben nu wel gezien dat, tenminste dat heb ik begrepen van vorig jaar, dat mensen toch wel op een gegeven moment wel naar binnen gaan, omdat het gewoon te koud is en het is gewoon levensgevaarlijk.
0: Ja. Dus, En hebben jullie, onderzoek is een groot woord, hebben jullie ook gekeken, wat is nu de reden waarom iemand echt per se gewoon achter die boom met een dekentje wil liggen? Heeft het ook te maken met dat het vaak ook gebruikers zijn van verdovende middelen en dat soort zaken?
1: Nou, dat heb ik nog niet eens zozeer gehoord dat het gebruikt. Nee, het is meer een soort, inderdaad, soms wel een mindset van deze mensen die gewoon eigenlijk buiten willen zijn. En die daarom moet je sommigen ook gewoon naar binnen halen, want dat is levensgevaarlijk voor ze. Maar goed, er is natuurlijk ook wel een categorie die misschien de bewust gebruik van gaat maken. Hè, die eigenlijk best misschien een andere vorm van een dak boven hun hoofd zouden kunnen creëren. Maar, dus het is ook wel een complex verhaal ook wel, hoor. Dus je kunt niet al die mensen over één kam, zeg maar.
0: En als diegene die dan buiten ligt, is wie vanuit de gemeente haalt ze dan naar binnen eventueel alsnog? Of wordt dat aan andere instanties overgelaten?
1: Er wordt wel omgekeken naar deze mensen, hoor. Er is wel een groep die daar echt naar omkijkt. Binnen de gemeente. Daar wordt wel opgelet. Ja.
2: Oké. Nou, zijn wij weer even bijgepraat in ieder geval.
0: Heel helder, toch?
2: Zeker.
0: Ja. Zo, het was even snel.
1: Het was even heel snel, inderdaad.
2: Ja, we overvallen je graag. Een soort onverwachte toets op school of zo.
0: Nou hoop ik niet dat je het belangrijkste van deze vergadering gemist hebt.
2: Ja, ik dacht ook. En wij gaan even naar het nieuws. Ja, zo is het.
1: Dankjewel.
2: Het nieuws van 10 uur. En dan zou ik zeggen, blijf luisteren, want we zijn nog tot 11 uur bij je met In de Wandelgangen.
0: Alsjeblieft.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied.

En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is In de Wandelgangen. Ja, welkom terug bij het tweede uur van In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn. Live vanuit het stadhuis nog steeds uiteraard. En ja, wij zijn nog steeds in afwachting van alle vergaderingen die zo nog besproken worden. De startnotitie Apeldoorn 2050 is momenteel bezig. En ja, je hoorde net ook Jacqueline Pol, die vertelde ons wat over de dak- en thuislozen. Vooral de winteropvang, want ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat, ja, dat mensen hier in de winter gewoon in weet ik veel hoeveel kou liggen. Onder een dekentje, ja, dat is natuurlijk veel te koud. En daar heeft ze ons even over bijgepraat.
1: Tof Chantal, als ik even tussendoor.
0: Ja.
1: Zijn er gewoon jonge gasten die willen verplicht zelf daar liggen?
0: Ja,
1: die
0: bizar,
1: willen,
0: toch?
1: Die willen helemaal niet opgenomen.
0: Oei. Ik kan me daar zo niks bij voorstellen. Maar goed, ja, dan, ja, ze zullen daar reden voor hebben.
1: Ja.
0: Maar ik moet er niet aan denken. Ik ben sowieso...

0: Zo geen wintermens. Van mij mag het altijd dit zijn. Ik hou ervan om gewoon lekker korte broek, lekker zonder jas en dat soort dingen. Maar echt, als het dan rond die 0 graden komt, nou, ik... Nee. Niks voor mij. Nee, okay. Dus ik moet er ook niet aan denken om dan op straat te slapen. Absoluut niet.
1: Dat is een mooi statement.
0: Dank je, Jasper. Dank je. Gaan we luisteren naar muziekje? Ja, ik zeg het ook.

0: Come As You Are, denk ik, hè? Van Nirvana. Ja, lekker wel op de donderdagavond zo.
1: Ik ken hem niet. Geen idee.
0: Love it. Ja. Ja, Gerard, jij vertelde net natuurlijk het een en ander over waar je bij had gezeten. Ja, wat gebeurde er?
1: Ja, van alles kwam er door. We zeiden al dat het eigenlijk een soort kleine NPB-bespreking was. Alhoewel, het duurde 2 uur, dus zo klein was het nog niet eens. Nee. Maar alles kwam tevoorschijn. Bijvoorbeeld Martin Maas, hè, dat is de aanvoerder van Wij Apeldoorn tegenwoordig. Mm-hmm. Die wil graag inzage hebben. Het schijnt ook al beloofd te zijn, maar het gebeurt maar nooit. In de artikelen, in de papieren die onderliggend zijn gefabriceerd om tot een coalitieakkoord te komen.
0: Oké. Okay.
1: Want vorige week heeft collega Jan Kort...
0: Ja.
1: Ja, inderdaad, die. Mm-hmm. Die heeft via een andere weg heeft het coalitieakkoord gekregen. Het is nooit via de officiële kanalen gegaan. Maar intern hier, bij de partijen die niet in het college zitten, die hebben wel input geleverd voor een nieuw college. Maar hebben ook nooit, zeg maar, de terugkoppeling gehad wat er

0: nou op papier is gekomen.
1: Oh, echt?
0: Dus okay. Martin Maassen zei, ik wil dat hebben, zo niet ja. Ga ik daar een motie voor
1: maar
0: in.
1: Maar ze hebben hem toch wel gewoon digitaal gehad of zo, of niet?
0: Ja, dat klopt.
1: Okay.
0: Maar de onderliggende stukken,
1: ja.
0: Die best interessant zijn, wat neem je mee en wat neem je niet mee in het akkoord. En Maassen zegt overigens, en dat zijn er meer die dat zeggen, dat ze hebben een soort voorgesprek gehad, een soort keukentafelgesprekken met Peter Messerschmidt. Waarin ze dus hun wensen mochten lanceren richting Messerschmidt om dat hij er iets mee zou kunnen doen in het nieuwe akkoord.
1: Ja.
0: En dat is voor een aantal partijen ook best zo geweest. Pro noemde bijvoorbeeld dat 70% van hun ideeën ook hier in dit verhaal staan van het coalitieakkoord.
1: Hm.
0: Alleen die 30% zijn wezenlijke inhoudelijke zaken van die partijen niet. Dus daar wil men graag inzicht in.
1: Hm.
0: En met name Martin Maassen vroeg dat. Dan vroeg Martin Maassen zich ook af hoe het zit met de woningbouw voor starters. Want er gebeurt wel heel weinig. En net nu deze week allerlei gelden beschikbaar komen. Ook voor oudere overigens. Die 420 miljoen is er beschikbaar gesteld om woningbouw voor ouderen te realiseren. Dus waarschijnlijk dat nu weer de beroemde Knarrenhof, die al jarenlang hier aan de orde is, oude Knarrenhof zou je zeggen, hè?
1: Ja.
0: Dat die dan misschien een steuntje in de rug krijgt door wat geld uit die pot te kunnen krijgen. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Dan de BOA's.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegenwoordig noemen we dat anders. Hoe noemen we dat tegenwoordig, Chantal?
1: Handhavers. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Je mag door voor de volgende
1: ronde. Heel goed, dank je. Ja. Dank je.
0: Daarvan komt er een motie, ik weet even niet meer van welke partij, die inhoudt dat we veel te weinig handhavers hebben, dus er moeten er meer bij van zo'n grote stad.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn ook middelen die tegenwoordig handhavers mogen gebruiken om in te zetten voor bepaalde acties.
1: Oké. Okay.
0: Die motie zegt ook dat een aantal van die middelen ter beschikking moet worden gesteld van die handhavers. Dus dat, nou je ziet dus, je hoort al, allerlei dingen zijn aan de orde geweest. Allerlei zaken die natuurlijk wel te maken hebben met, ja, die, bijna die MPB zou je kunnen zeggen. Die MPB die zal er, ja, wanneer komt die meestal? Zo september, oktober, november, hè, zo'n beetje.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Is nu al aangekondigd dat voor volgende week, in die aparte vergadering die van 11 tot 5 duurt, mm-hmm. 9 tot 11 moties komen. Ik heb er een aantal genoemd, maar er komen er nog veel meer.
1: Ja.
0: De meerderheid gaat over jeugdzorg. Want wat ik al in het vorige gesprek zei, het is natuurlijk van de zotte dat je zoveel miljoenen overhoudt, terwijl er zoveel problemen zijn binnen de jeugdzorg.
1: Ja.
0: Dus daar komen ook allerlei moties over.
1: Mm-hmm.
0: Kortom, het was wel een geanimeerde vergadering. Er werd genoeg besproken. En we gaan kijken wat er volgende week uiteindelijk uit de bus komt, wat partijen gaan stemmen en wat ze binnenhalen en wat niet.
1: Mm. Oké, okay. Nee, we wachten het af. En inderdaad, mocht daar wat over te melden zijn, dan lees je het bij ons op de social media. En in de wandelgangen dus. In de wandelgangen op Facebook en IDWG Apeldoorn op Instagram.

0: Papauw-theorie, Stromae. En ja, zoals al gezegd, volgende week dus geen In de Wandelgangen. Althans geen uitzending, maar dus wel updates via de social media, als het goed is. Ook even kijken wat daar allemaal uitkomt natuurlijk. Er zijn heel veel dingen die vanavond besproken zijn, die volgende week dan weer terugkomen in de raadsvergadering. Want daarmee sluiten ze eigenlijk altijd af, hè. Dit seizoen, zeg maar. Hè?
1: Dat is ook altijd een hele lange agenda. Want er moeten wel snel wat zaken doorheen gejast worden.
0: Ja, maar er is op zich een positief puntje. Want normaal gesproken kan het echt heel lang duren. Zeker die laatste. Maar ze hebben een barbecue. Dus ja, als het goed is, dan zorgt de burgemeester er wel voor dat het dat op tijd blijft.
1: Hem kennende zal hij er wel een beetje haast maken.
0: Dat denk ik ook. Ja. Maar ja, dat moet natuurlijk niet betekenen dat dingen er doorgedrukt worden, zeg maar, even oneerbiedig te zeggen.
1: Ik heb het idee dat deze raad niet zo van de doordrukker is.
0: Nee, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Dat nee, komt vast goed. En ze beginnen natuurlijk om 11 uur 's ochtends al, dus ja, we gaan het afwachten. Ja?
1: Ik wou zeggen, dit is vandaag onze laatste, maar we gaan natuurlijk gewoon door in het nieuwe seizoen.
0: Zeker.
1: Jaargang 21 wordt het alweer, Chantal.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en wat hebben we voor bijzonders in het komende jaar?
0: Onze 700ste?
1: 700ste
0: uitzending. Ja, wij vieren graag feestjes, hè? Dat is natuurlijk wel aan onze besteed.
1: En de Provinciale Statenverkiezingen.
0: Ook nog, ja. Dat,
1: waarbij meestal toch wel inderdaad een aantal Apeldoorners zich kandidaat stellen. Ja. Of hoog of laag of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dus het is voor ons heel interessant. En misschien dat we dan tegen die tijd ook nog een nieuwe collega kunnen begroeten. Je weet het niet. Wat in het vat zit, hè?
0: Ja, zo is het. Ja, wij gaan meestal nou ja, wat is het, een week voordat we uitzending hebben, kleine week voordat we uitzending hebben, weer gaan we altijd even de plannen voor het nieuwe seizoen doornemen. En ja, wie weet, ja, we gaan het zien. Altijd welkom mocht je politiek interesse hebben,
1: zeker,
0: überhaupt. Ja.
1: En
0: mocht je dat niet hebben, want dat had ik ook niet 20 jaar geleden.
1: Dan zorgen we ook voor dat
0: welkom.
1: Je het krijgt.
0: Ja, precies. Want en ik weet nog toen dat ik dacht, wie zijn al die mensen?
1: Ja, dat zeggen we nog steeds af en toe.
0: Ja,
1: er zijn
0: ja,
1: heel
0: maar nu
1: veel
0: wel weer, want er zijn heel veel nieuwe.
1: Ja.
0: Maar toen was echt iedereen nieuw voor mij. En moest ik echt, toen hadden we nog het orakel, weet je dat nog?
1: Ja, zeker.
0: Daar stonden al die hoofdjes stonden daarin. En die,
1: klopt.
0: Ik ging maar kijken, wie is dat? En ik weet nog, Bas Koer stond daar toen nog in van GroenLinks. Die had toen dreads in zijn haar. Dat weet ik nog heel goed. En,
1: die liep er een beetje uit.
0: Saskia Terwel, weet ik nog,
1: Saskia
0: dat hij erop stond.
1: Ja.
0: Ik denk Martin Maassen toen ook, maar dat hij net een beetje wegging in de tijd dat ik
1: erbij
0: kwam.
1: Ja, hij ging naar Noord-Holland, klopt. En ik kwam hem later weer terug. Ja,
0: ik snap het ook.
1: Maar ook mensen die interesse hebben in het werken met knopjes en draadjes en moertjes en alles. En, zoals onze collega Jasper, daar zei er ook nooit te veel van.
0: Nee.
1: Die zijn ook van harte welkom.
0: Zeker.
1: Ik weet zeker dat Jasper er graag wil inwerken. Dus mensen, als je belangstelling hebt, kijk naar onze collega Bram.
0: Ja.
1: Die was 12 toen hij al rondliep in de studio.
0: Nou, hij is bij mij volgens mij in de uitzending geweest toen hij 7 was, dacht
1: maar
0: ik.
1: Nog eerder.
0: Ja,
1: nou,
0: ja.
1: Straks is hij nog net geboren.
0: Nou, 2. Nou, dat vind ik altijd wel heftig hoor, tegenwoordig. Dat dan mensen, omdat ik zit, wie was dat laatst? Oh, ik was met iemand aan het praten en die was dus 20. Toen zei ik, oh my god. Dat betekent dus dat in het jaar dat jij geboren werd, ik bij RTV Apeldoorn kwam. Ik vond het heel heftig. Hij zei, oh, dat voel ik me heel jong. Ik zeg, ja, maar ik voel mij heel oud nu.
1: Zal ik het maar niet over mezelf hebben dan, nee, Chantal?
0: Dat is misschien beter.
1: Maar, nee, maar wij gaan, dat komt vast goed. En ik denk, wat ik zeg, Provinciale Staten, geeft toch altijd weer een andere dimensie. Jan Kort is er ook altijd heel graag bij betrokken, bij wat er allemaal speelt rondom Provinciale Staten. Dus we gaan zeker weer een mooi uitzendjaar tegemoet. Het is natuurlijk geen jaar, het is een seizoen.
0: Het is een politiek jaar.
1: Het is een politiek jaar.
0: Ja, zeker. Een jaargang, zoals wij dat noemen. Ik zeg even wat muziek.

Ja, er is inmiddels het nodige geroezemoes hier in de stadhuizen wandelgangen gekomen. En dat betekent dat de raadsvergadering inderdaad nu tot een einde is gekomen. Voor het laatste onderdeel gaan we kijken of we nog een van de mensen die erbij betrokken was, dat we die nog even een interview kunnen afnemen. Collega Chantal Zwaar is inmiddels het gebouw ingetrokken om voor haar zeg maar zomerse sessies van opnames met nieuwe fractieleden, om daar nog wat mensen voor de microfoon te kunnen krijgen, voordat ze in de duisternis van het Apeldoornse nachtleven verdwijnen. En nogmaals, we gaan eens even kijken of wij iemand aan de microfoon hier kunnen krijgen die ons iets kan vertellen over wat er zo net is besproken in de raadzaal.

0: bij mij. De hele nacht bij mij. Nou, dat komt straks. Maar goed, dat was wel het einde van deze muziek. Want we zijn aangekomen weer bij onze tafel. Ellie André, D66, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Je lacht nog steeds.
1: Ik lach nog steeds, ja, altijd.
0: Ik zou zeggen, blijven doen.
1: Dank je wel.
0: Maar de startnotitie Apeldoorn 2050. Dan ben ik even aan het rekenen gegaan. Dat is zo'n 25 jaar verder.
1: Ja. 24 jaar, ja. Ja,
0: 24 jaar, toch?
1: Ja, zeker.
0: En kan je dan nu al iets zeggen over dan?
1: Absoluut. Ja, ik begon ook net de PMA door te zeggen, nou, over 24 jaar ben ik gewoon 47.
0: En oh, dan gaan we niet rekenen, want we weten niet hoe oud je bent.
1: Ik ben 23. Hoe gaat Apeldoorn er dan uitzien?
0: Ja.
1: En dat is volgens mij iets waar we goed over na moeten denken. Hier in de gemeenteraad moeten we niet alleen plannen maken voor één bestuursperiode of misschien nog eentje daarna, maar echt die lange lijnen. Wat voor Apeldoorn willen we nou ook achterlaten aan onze toekomstige generaties? En dat is de vraag die vanavond voorlag. En ik ben blij dat verschillende partijen daar ook wel het nut en de noodzaak van in hebben gezien.
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Nut en noodzaak.
1: Ja.
0: Maar wat borrelde dan allerlei ideeën op? Wat was de bedoeling? Was het een vrije avond? Hoe moet ik het zien?
1: Nou ja, we hebben eigenlijk een startnotitie gepresenteerd gekregen als basis voor een ambitiedocument dat wordt ontwikkeld en waarschijnlijk in Q4 of in Q1 27 gepresenteerd
0: gaat
1: worden.
0: Je bedoelt kwartaal, inderdaad. Onze luisteraars zijn er niet zo ingevoerd
1: nee,
0: in die termen.
1: Ja, ik zit nog helemaal in het jargon. Ja. In het najaar of begin volgend jaar zou dat dan gepresenteerd worden met verschillende plannen over hoe Apeldoorn er in 2050 uit zou komen te zien. Denk aan verschillende thema's. Dus digitalisering, technologie, maar ook de woningbouwopgave, de demografie. Steeds meer jongeren trekken uit Apeldoorn. Wordt ook allemaal ouder met elkaar. Dus hoe gaan we dat doen in 2050? Dus dat is wat vanavond voorlag.
0: En wat was er bij in dit geval de inzet van D66 voor wat betreft de ideeën tegen die tijd?
1: Nou ja, een aantal dingen. Ten eerste leek het ons goed om, als je zo'n ambitieus document wil neerleggen, dat je af en toe wat reflectiemomenten inboekt. Om even goed met elkaar na te gaan. Zijn we wel op de goede weg?
0: Sorry, ik onderbreng. Je bedoelt dat je ook in 2030 al moet kijken hoe het ervoor staat. En in 2040, dat je niet alles laat lopen naar 2050.
1: Absoluut. Ja. Hoe staat het er nu voor? Er zijn bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen die ons zodanig kunnen inhalen dat de wereld er gewoon anders uit kan zien in 2030.
0: Zeker.
1: Denk aan kunstmatige intelligentie, om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat is één. En ten tweede ook de integraliteit en de samenhang in de verschillende thema's. Dus we hebben bestaanszekerheid, woningbouw, gezondheid, digitalisering, werkgelegenheid. Dat zijn allemaal thema's die op een bepaalde manier toch verbonden zijn met elkaar. Dus hoe borg je nou de integraliteit en de samenhang in zo'n visie en voorkom je dat het allerlei losse hoofdstukken worden? Dus dat vond ik ook een belangrijke om in te brengen. En nou ja, de aandacht voor digitalisering en AI heb ik ook ingebracht. En
0: AI is?
1: AI, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Ja, want dat haalt ons echt
0: in. Gaat dat ons leven beheersen?
1: Nou ja, ik vrees van wel op sommige terreinen. Dus denk aan zorg, maar ook onderwijs, werkgelegenheid. Er gaat een heleboel geautomatiseerd worden, vrees ik. En daar moeten we op voorbereid zijn. En nou, tot slot, wat ik ook een belangrijk onderwerp vond en ook heb ingebracht vanavond, is kansengelijkheid als rode draad door het hele document. Want we kunnen natuurlijk allerlei ambities hebben op verschillende terreinen. Maar als er geen sprake is van gelijke kansen en er toch groepen zijn die 1-0 achter staan, niet volledig mee kunnen gaan in die ontwikkeling, ja, dan heeft het vrij weinig zin en doe je het toch voor een beperkte groep, terwijl je het eigenlijk voor heel Apeldoorn wil doen. En we zijn hier ook voor heel Apeldoorn als raadsleden. Dus dat zijn de kanttekeningen en de opmerkingen die wij hebben ingebracht.
0: Oké, D66. En hoe viel dat bij anderen? Was het een beetje een samenhang dat die ideeën die er zijn, dat je denkt, oh ja, dat past ook wel bij ons?
1: Ja hoor, zeker. Ja, op het thema kansengelijkheid kreeg ik bijvoorbeeld bijval vanuit Pro onder andere. We hebben ook trouwens wat ingebracht over participatie. Dat heeft mijn collega Evelien van Ooyen gedaan. Op dat thema kregen ze ook heel veel bijval. Dus echt bijna unaniem door de hele raad dat ze, of de aanwezige raadsleden, dat ze het belang van participatie echt inzagen. En Evelien noemde ook een aantal creatieve vormen van participatie. En de hele raad kon zich daar ook in vinden. En de Burgemeester heeft dat ook toegezegd, dat ze dus gaan kijken naar verschillende participatievormen. Want het is van groot belang dat we dit document ook samen met Apeldoorners ontwikkelen. Dus denk aan de jongerenraad, ook via digitale enquêtes hier aandacht voor vragen.
0: Ja. Ja, als ik zo denk 2050, ach, dan zitten jullie beiden nog in die gemeenteraad. Als jongsters, toch?
1: Ja, dat
0: kan toch zo?
1: Dat kan zo,
0: ik bedoel, we hebben hier mensen in de gemeenteraad zitten tot voor kort. Dat, die noemden wij niet voor niks de mastodonten, hoor.
1: Ja.
0: Die 25 tot 30 jaar lang in de gemeenteraad.
1: Zeker, het is mogelijk.
0: En Van den Bergen, vorige minister van Financiën, wou ik hem bijna noemen. Maar dat was hij natuurlijk ook min of meer.
1: Ja, eigenlijk
0: die was,
1: wel.
0: Dat was ook al heel lang hier.
1: Ja, die was er ook al heel lang.
0: Dus alles is mogelijk.
1: Alles is mogelijk.
0: Maar wat zijn de ambities?
1: Voor mij in Apeldoorn.
0: Richting die tijd.
1: Richting die tijd. Wow, dat
0: en misschien
1: hele...
0: ook voor Evelien.
1: Voor Evelien kan ik natuurlijk niet antwoorden, maar ze staat hier wel naast. Dus ze kan er altijd inspringen, bijspringen. Nou ja, ik hou ontzettend veel van Apeldoorn en het raadswerk. Ik ben hier geboren en getogen en ik ben ook nooit weg geweest.
0: Ja.
1: Dus veel liefde voor Apeldoorn. Het zou maar zomaar kunnen dat ik dan nog steeds in de gemeenteraad zit. Misschien in een andere rol wellicht. Dat zou altijd nog kunnen. Maar ik heb zo'n groot hart voor het sociaal domein. Dus er zijn heel veel verschillende onderwerpen die ik echt nog wel

0: aan het voetlicht wil brengen. Denk aan de komende periode, in ieder geval lage lettertijd vind ik een hele belangrijke, ook wel taalarmoede genoemd. Dat is echt een vorm van uitsluiting. Dus ik hoop eigenlijk dat over 24 jaar dat opgelost is. Ik moet niet te optimistisch.
1: Ik zit hier niet meer. Ik zit hier niet meer.
0: Ik hoop natuurlijk wel, hè. Maar.
1: Ik denk het niet.
0: Ik denk dat we over 24 jaar, in 2050, dat we echt wel tegen andere problemen aan gaan lopen dan nu. Ik hoop niet dat het grotere problemen zijn. Maar je weet het maar niet. Het is moeilijk te voorspellen. Ja, maar het sociaal domein blijft altijd een belangrijk onderwerp om goed in de gaten te houden de komende tijden.
1: Ja, vanavond was dan al in de eerste twee uur onder andere over jeugdzorg.
0: Ja, klopt.
1: En dan denk ik van, hoe kan het? Ik bedoel, hoe gaan we dat dan richting 2050 doen als we nu ineens zoveel geld over hebben?
0: Ja, precies.
1: Wat niet gebruikt is, om wat voor reden dan ook?
0: Ja, klopt. En dat is ook de vraag die voor ligt, hè. Hoe maken we ons jeugdzorgbeleid toekomstbestendig en houdbaar?
1: Ja. En als we het wat voor ideeën heb je daarbij?
0: Dat is natuurlijk ingewikkeld. Er zijn natuurlijk verschillende suggesties gedaan en we hebben natuurlijk ook een bouwstenenrapport vanuit de raadswerkgroep Jeugd aangeleverd. Er zijn heel veel verschillende plannen, maar het zit hem denk ik heel erg ook, en gelukkig onderschrijft de gemeente dit ook, het versterken van die sociale basis en de kracht van het gewone leven en normaliseren in plaats van medicaliseren en minder inzetten op gespecialiseerde zorg, maar juist meer op het stukje preventie en de gemeenschap die zorg kan bieden. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten gaan, die ontwikkeling. En dat is echt wel een proces van de lange adem. Maar daar zijn we nu ook wel echt hard mee aan de slag.
1: Jij zal in ieder geval daar iedere keer vooruitkomen voor dat soort zaken. Dat is jouw, dat is toch je ding, toch?
0: Dat is echt mijn ding, ja.
1: Hey, fijn dat je nog even snel hier bij ons wilde komen.
0: Ja, tuurlijk.
1: En geniet nog even van de avond. Het zal een zwoele avond zijn, denk ik.
0: Dankjewel, insgelijks.
1: Oké, welterusten.
0: Hetzelfde. Ja.

goed zo. Heel goed, Gerard. Gerard gaat lief tegen mij zijn, dat is toch fijn. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is best wel rustig om ons heen inmiddels. De

0: Mensen zijn naar huis. Er was ook geen drankje meer wat klaar stond. Dus ik denk dat de bewaking zo ook wel graag naar huis wil. Maar we maken hem toch nog even af tot 11 uur. En daarmee gaan we dan nog even aankondigen dat inmiddels 6 van de 7 zomerfilmpjes erop staan.
1: Kijk aan.
0: Daar ben ik heel blij mee. Ik mis er nog 1, Forum voor Democratie. En wat mensen ook vinden van die partij. Ik wil ze toch in onze filmpjes. En daar waren ze ook heel blij mee, want ik sprak ze net wel even. Ze willen graag het gebruik daarvan maken. En dat is prima. Want we willen de nieuwe raadsleden laten zien. En dus ga ik nog even kijken of ik met hun even een losse afspraak kan maken. Maar goed, 6 van de 7. Ik ben niet ontevreden. En dus zou ik zeggen, hou onze social media kanalen in de gaten. Want dan ga je ze de komende tijd vanaf. Ik denk donderdag 23 juli. Want daar dan is officieel het reces begonnen. Hij is de eerste dag dat wij geen in de wandelgangen uitzending hebben. Dan ga je het zien. En we beginnen denk ik met Pro.
1: Oké.
0: Ik denk dat ze gewoon in volgorde doen van hoe ze
1: opgenomen hebben. Ja, die was ook de eerste.
0: Ja, precies. Heel goed. Ja. Dus ik zou zeggen, iedereen die heeft meegewerkt vanavond, heel veel dank. Ik zou zeggen, volgende week dus even vooral onze social media kanalen in de gaten houden. Want dan hebben we geen uitzending, maar dan doen we verslag op social media. En volg ons gewoon voor de laatste updates. En vanaf officieel donderdag 10 september.
1: Een hele belangrijke datum.
0: Want zijn we er weer.
1: Dan is onze Chantal, mijn collega, is jarig.
0: Ja.
1: Dus die zal er dan niet zijn.
0: Nee, en Jan Kort is op vakantie. Dus het wordt een krappe bezetting, weet ik alvast. Maar daar gaan we het over hebben.
1: Jasper,
0: dat komt goed.
1: Jasper is er zeker.
0: Dat denk ik ook. Zeker. En eet een taartje als ik er niet ben. Nee, die neem ik de week daarna wel mee. Dat komt goed. Dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, vast een hele fijne zomer. Namens ons allemaal, doe voorzichtig. En dan 10 september... Dan horen we je graag weer terug. En hopelijk jij ons ook bij In de Wandelgangen. Het politieke programma van RTV Apeldoorn. Slaap lekker voor straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.